0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal. Dichterbij dan je denkt.

0: Nacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: like this anymore.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenboerdersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld, zag de fietster mogelijk over het hoofd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gegaan. De rally ondersteunt goede doelen. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de aanleg van strategische brandgangen om natuurbranden te voorkomen. Dit onderzoek maakt deel uit van het nieuwe natuurbrandbeheersplan dat na de grote brand in Oostum extra urgent is. Ook wordt deelname aan het grensoverschrijdende project Reborn onderzocht voor betere samenwerking in brandbestrijding. Het park aan de Langeboomseweg, waar de Kangoo-tank staat, is omgedoopt tot Bevrijdingspark. Deze naam, onthuld door wethouder Joost Hendricks en betrokkenen, herdenkt de bevrijding van Mil. Het park moet een actieve ontmoetingsplek worden, met de Kangoo-tank als historisch middelpunt van de herdenking. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

dancing. Why so hard to be?

0: Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt. Oh.

De nieuwe single Butterflies van Mac Miller is een heerlijke, rustgevende, melancholische track waarin de in 2018 al overleden hip-hop pionier je meeneemt in de zachte kriebels van prille verliefdheid en de spanning die daarbij komt kijken. Met zijn warme, ontspannen flow en een lichte jazzy beat droom je zo weg.

0: Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een geweldsincident aan de Rijmiegweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Boom, boom, hakka lakka lakka boom. Boom, boom, hakka lakka boom, boom. Boom, boom, hakka lakka lakka boom.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenboerdersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld, zag de fietster mogelijk over het hoofd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gegaan. De rally ondersteunt goede doelen. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de aanleg van strategische brandgangen om natuurbranden te voorkomen. Dit onderzoek maakt deel uit van het nieuwe natuurbrandbeheersplan dat na de grote brand in Oostrum extra urgent is. Ook wordt deelname aan het grensoverschrijdende project Reborn onderzocht voor betere samenwerking in brandbestrijding. Het park aan de Langeboomseweg, waar de Kangaroo-tank staat, is omgedoopt tot Bevrijdingspark. Deze naam, onthuld door wethouder Joost Hendricks en betrokkenen, herdenkt de bevrijding van Mil. Het park moet een actieve ontmoetingsplek worden, met de Kangaroo-tank als historisch middelpunt van de herdenking. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
3: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasserette. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
6: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Plan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

meeslepende emotionele track van de Deense band Lucas Graham. In hun nieuwste single Before You Go draait het om het aangrijpende gevoel van afscheid nemen en nog één laatste avond mooie herinneringen ophalen. Met zijn krachtige, rauwe stem pakt zanger Lucas Forshammer je direct in.

0: Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: 3 nieuwe raadsleden, 3 verschillende politieke achtergronden en 1 gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlenen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrij blijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: 1963, je hoorde Gerhard Windland. Wij blijven samen thuis. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, een uur nostalgie voor senioren op Omroepland van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. Cliff Richard, 1959, Living Doll.
1: Jo Naus, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Omroepland van Kuik.

1959, Cliff Richard Living Doll. Er zijn drie mogelijkheden om uitstel aan te vragen voor je belastingaangifte. Online met je DigiD, via een papieren formulier of via de belastingtelefoon. Meer informatie daarover in de loop van dit uur. We gaan naar Connie Francis, 1964, Paradiso.

Die kleine Cornelia, Cornelia Vogels heette dat later. En dan gehen wir zum Wannsee, heette dat in het Duits. Connie Francis zong daarvoor in 1964 Paradiso. Online aanvragen van de DigiD. Wat moet je dan doen? Ga naar de officiële website van de Belastingdienst. Klik op de optie voor het aanvragen van uitstel. Log in met je DigiD. Zorg ervoor dat je jouw gebruikersnaam en wachtwoord natuurlijk bij de hand hebt. En volg de instructies op het scherm. Je moet mogelijk enkele persoonlijke gegevens invoeren. Bevestig je aanvraag. Je ontvangt de bevestiging van de Belastingdienst. David Garrick, 1967. Dear Mrs. Appleby.

plaatjes brengen altijd leuke herinneringen terug, joh. En ik zing dikwijls mee. En als ik niet meezing, dan fluit ik mee. Schitterend, waar haal je ze toch allemaal vandaan?

Wise the Wind, dat werd gezongen door Karel Gott uit 1968 en David Gerrick zong in 1967 Dear Mrs. Appleby. Heb je een voorkeur voor de papieren weg? Geen probleem. Je kunt ook een formulier downloaden van de website van de Belastingdienst. Download het formulier en print het uit. Vul het formulier in met de gevraagde informatie. Zorg ervoor dat je alle gegevens correct invult. Stuur het ingevulde formulier op naar de Belastingdienst. En vergeet niet om het op tijd te versturen. Dat is erg belangrijk. 1959, Catharina Valente, Sweetheart, My Darling, Mijn Schat.

1968, Esther en Abi Ofarim, One More Dance. En daarvoor hoorde je Katharina Valente uit 1959 met Sweetheart, My Darling, My Schat. En je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de belastingtelefoon. Met het telefoonnummer van de belasting op de website van de Belastingdienst 0800 0543. 0800 0543. Houd je burgerservice nummer bij de hand voor identificatie. Leg je situatie uit aan de medewerker en vraag om uitstel voor je aangifte. Dat is een goede optie als je twijfelt of als je specifieke vragen hebt. En de medewerkers zijn er om je te helpen en kunnen je door het hele proces leiden. We gaan naar René Carol luisteren. Het jaar 1965 met Bianca Rosa.

0: Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kaak. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.
1: Tijd, tijd, tijd.

1972, het radio-ensemble met Winnie Winnie. René Carol zong in 1965 Bianca Rosa. En dat je je aanvraag voor uitstel hebt ingediend, ontvang je meestal een bevestiging van de Belastingdienst. Dit kan zowel per post als digitaal zijn, afhankelijk van de methode die je hebt gekozen. Het is belangrijk om te wachten op deze bevestiging voordat je ervan uitgaat dat je uitstel hebt gekregen. The Fortunes, 1965. You've got your troubles.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Country en western muziek. In de jaren 50, nog voordat de Amerikaanse muziek zijn intrede had gedaan in Nederland, luisterden wij ademloos naar Tom's Prairie Pioneers, onder leiding van Tom Erich, met Frans Popti aan de viool en met de zanger-gitarist Eddie Christiani. De bekendste liedjes waren 's avonds als het kampvuur brandt en Koel helder water. Enkele jaren later kwam de muziek direct uit Amerika en maakten wij kennis met Hank Williams, Frankie Lane en Willie Nelson. In de bioscoop werden toen voornamelijk cowboyfilms gedraaid van Roy Rogers en Gene Autry, de zingende cowboys. Later kwamen de films High Noon met Gary Cooper en Grace Kelly en Rio Bravo met John Wayne en de gelegenheidscowboys Ricky Nelson en Dean Martin. In ons dorp was een jongen zo onder de indruk van de gevechten in de films dat hij na de voorstelling kogels en pijlen ging zoeken achter het filmdoek. De echte country- en westernmuziek is pas later gekomen met Johnny Cash als de meest gevierde artiest. Afgelopen week ben ik naar de Johnny Cash Roadshow geweest. De frontman leek griezelig veel op de echte Johnny Cash. Ook was er een June Carter lookalike en een goede band. Vooraf werd gewaarschuwd dat het geluid het aantal toegestane decibels zou overtreffen, maar dat viel achteraf wel mee. Onze meegebrachte oordoppen hadden we dus niet nodig. Het publiek was overwegend middle-aged en een groot aantal fans hadden een Johnny Cash t-shirt aan als eerbetoon aan de werkelijke artiest. Een enkeling liep met een Sun Studio jack rond om te laten zien dat hij in Memphis was geweest. Een roadshow met een lookalike is natuurlijk geweldig. En op dit moment zijn de tributebands zoals de Beach Boys Best, de Bee Gees Forever, Bauke en de Elvis Metals Band en de Brothers of Blues geweldig in en spelen de concertzalen plat. De band spelen de sterren van de hemel, maar het blijft natuurlijk surrogaat, omdat de werkelijke artiest ontbreekt. Binnenkort ga ik naar de Farewell Tour van Emmylou Harris, een nog levende country-legende die inmiddels alweer 78 jaar oud is. Misschien is er over enkele jaren ook wel een lookalike van Emmylou Harris die Mr. Sandman gaat zingen. Als getekend, Baris.

Als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Naus.

1960, Melina Mercury met Ein Schiff wird kommen. En Tom Jones ook 1966, Green Green Grass of Home. Beste luisteraars, ik ga afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas Vroom op Land van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kuik wens je een hele mooie week. Er ligt nog een plaatje klaar van Henk Wijngaard uit 1978, 120 varkens naar Beirut.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
8: 3 nieuwe raadsleden, 3 verschillende politieke achtergronden en 1 gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
9: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat, met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Jo en Barres, bedankt voor de leuke uitzending. Buiten ziet het er fraai uit. Het is een rustige ochtend. En dus begin ik deze met een muzikaal Blue Music project. Sonntagmorgen, Wolfgang Grasel.

En nu op Omroep Land van Kuik een overzicht van evenementen, informatie en tips. Met een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 27 september. Er zijn kermissen in Beers, Fortemulum en Landhorst. Bezoek en ontmoet en beleef. Het is plezier voor jong en oud. Gassel, open tuindag. Nostalgische ecotuin, de buitenkamer. Van 10 tot 5 uur, Julianaplein 3. In Grave is er een kunstroute van 11 tot 4 uur. 30 kunstenaars verspreid door de regio. Wandel of fiets langs deze locaties. Zie de digitale flyer. Kuik. Mirjam Meulenpas en Louis Jansen exposeren in het pakhuis van 12 tot 5 uur. Kerkstraat 12, gratis toegang. Ook is er een beleef- en sfeervolle dag en herinneringsmarkt van 11 tot 4 uur op de buitenplaats Zevenhutten, Hoenderberg 9. Haps, een theatervoorstelling, Café Schittermacher. Van 3 tot half 5. Steenakkerstraat 5. Tickets aan €17,50, inclusief een koffie of thee, bij ontvangst. Beers, Raamvallei Duo Marathon, van 10 tot 5 uur. Start en finish de Barendonk, Milseweg 13. Dat is een Bourgondisch sportevenement, wel de 10e editie al. Velp, Old School Market, van 10 tot 4 uur, Generaal de Bondskazerne. In Boksmeer, proef en beleefd van 12 tot 5 uur in het centrum. Met een speciale beleefpaspoort kun je op ontdekkingstocht. Mil, uit op zondag van 2:30 tot 4:30. Gezellig meezingen en dansen op muziek van het orkest Het Spult uit Boekel. In de Westerhavenstraat 1. Gratis toegang. In Ottersum, een zomeravondrecital. Van 8 tot 9 uur vanavond. In de Heilige Johannes de Doperkerk, Steffenberg 14. Uitvoerende, organist en een tenor. U luistert naar Verde van Ricky King. En daarna naar Wolfgang Petri. Met Ich bin so froh, dass es dich gibt. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier.

Ik zing met elke baby de Babysitter Boogie. Ralph Bendix.

Ik ben trots op Noord-Brabant. Björn van der Doelen. Het gevoel van hier.

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Bedankt voor het luisteren. Blijf gezond en maak er nog een mooie week van. En graag tot een volgende keer. Na dit nummer van Geuzebroek nog een klein stukje van de Zware Jongens en DJ Nicolai, Land van Maas en Waal.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n 95 miljoen dollar. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Met Perron 4.
3: Ja, het is vandaag 27 september. Over enkele minuten dan gaan wij weer beginnen met Perron 4. Ja, we hebben ondertussen onze spulletjes al klaargezet. We zijn overgestapt van het een naar het ander perron. En eindelijk nu brandend in Perron 4. En over enkele minuten gaan we beginnen. En we beginnen met muziek van de internationals. Maar eerst commercial.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Drie nieuwe raadsleden, drie verschillende politieke achtergronden en één gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land aan tafel op Omroep Land van Kuik TV.
0: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsem en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, een hele goede morgen deze ochtend. Deze ochtend dat wij schrijven. 27 september van het jaar 2026. Het is vandaag de internationale dag van het toerisme.
1: Nou.
0: Dus ik trek er daar ook op uit, Martin.
1: Ja, dan zit ik hier alleen.
0: Ja, nou vooruit. Ik zal dan tot 12 uur blijven.
1: Oh nee, dat is prima. Dan neem ik genoegen mee.
0: Dan neem ik mijn rugzak ook mee en dan maak ik er gewoon tussenuit. Dan ben ik er weg van.
1: Dan ben ik toerist.
0: Ja, dan ben ik toerist.
1: Nou, toerist? Nee.
0: Laten we het alsjeblieft gezellig houden.
1: Ja, nou, of we het over naar toerist hebben.
0: Ja.
1: Nou, gisteren in Waalwijk was een man die maakte nogal seksuele opmerkingen tegen twee vrouwen.
0: Waarom? Ja.
1: En die vrouwen die waren er niet van gediend. Die stapten in de auto.
0: Ja.
1: En toen sloeg bij die man de stoppen helemaal door. Hij sprong boven op de auto, hij vernielde de hele auto, de voorruit, alles erop en eraan en erbij.
0: Zo, wat gek.
1: En in de tijd van de mum was de politie daar en dan werd hij streng beboet. Niet alleen voor het vernielen van de auto, maar ook voor de seksuele opmerkingen die hij had tegen die vrouwen.
0: Zo.
1: Dus zo kan het ook. Hè?
0: Ja, dan lopen we wel gek rond op deze wereld, toch?
1: Ja.
0: Ja, nou,
1: en er zijn tegenwoordig genoeg stoppen die doorslaan.
0: Ja, er zijn de verkeerde stoppen. Er zijn van die maandagochtendstoppen die snel doorbranden.
1: Ja. Trouwens, dat moet ik even vertellen.
0: Ja?
1: Ik moet meer bewegen, zegt ze. Dat staat tegenwoordig overal hoog in het pand.
0: Jij moet meer bewegen?
1: Ja, ik moet meer bewegen. Ja, moet eigenlijk iedereen. Dus, maar ik heb mijn eigen maar aangetrokken.
0: Ja?
1: Dan ben ik begonnen met Nordic Walking. En dan moet je ook een hele middag een cursus volgen met Nordic Walking.
0: Ja.
1: Maar ik heb het geprobeerd en na 10 minuten kon ik al zonder die stoppen.
0: Ja hoor.
1: Ja, zo
0: dat heb jij nodig. Het is ook vandaag, 1996, kwam de eerste musical van Hair uit. En Elton John stort in op een optreden in 1979. Het is de geboortedag van Freddie Quinn, die is in 1931 geboren. En ook de geboortedag van onze Dick Advocaat.
1: Advocaat, zeg ik altijd. Ik zeg het altijd andersom.
0: Lekker, toch?
1: Geen Dick Advocaat, ik zeg altijd Advocaat.
0: Goedemorgen allemaal.
1: Ja, we zijn weer bezig.
0: Wat gaan wij vandaag doen? Nou, we hebben eigenlijk een rustig dagje. We hebben geen gasten of zo. We hebben natuurlijk wel Kees Bentveld, als het goed is. Die gaan we rond de klok van 11:15 bellen.
1: Ja, en dan hebben we straks tegen 11:30, 11:45 komt dus Albert Herman weer
0: in de studio.
1: In de studio. En die komt natuurlijk vertellen van blijdschap dat Nederland wel aan het Eurovisie Songfestival meedoet. Dus daar gaan we hem even aan de tand voelen, denk ik, hè?
0: Ja, daar heb ik ook iets van begrepen. Nou ja, goed, daar kunnen we natuurlijk het een en ander van vragen.
1: Ja.
0: En verder hebben we nog muziek en informatie. En waar we mee begonnen was de Internationals. Dat had trouwens ook met het Songfestival te maken. Want dat was ooit die hebben meegedaan met dit nummer aan de voorronde van het Eurovisie Songfestival. Om natuurlijk gekwalificeerd te worden. Maar helaas werd het niet Young and Love van de Internationals. Drie dames uit Den Haag.
1: Ja.
0: En u dacht weer een Nederlands product te draaien. Wat dacht je van deze? Diesel heette ze. En we hebben best wel mooie muziek gemaakt.
1: Zeker.
0: Ja,
1: alleen te weinig.
0: Alleen
1: meer
0: te weinig
1: muziek moeten maken. Hè?
0: Ja, hadden ze meer muziek moeten maken?
1: Ja, maar ze hebben niet zo erg lang bestaan.

0: Ja. En Sol Cerrito Summer Nights was natuurlijk de grootste hit van
1: dat hem. Was de grootste hit, maar deze was ook een flinke, hè?
0: Ja, ja. Die andere heeft dan, Sol Cerrito Summer Nights, heeft dan nog wel in Amerika.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat was een band van Ron Vundrink, Mark Boon en Frank Papendrecht. En het werd opgericht door de platenproducer Pim Koopman. En dat was de oud-drummer van Kajak.
1: Ja.
0: Mooi! Trouwens, even snel. Het is weer kermis in diverse plaatsen in onze...
1: Ik dacht dat we alle kermissen zo'n beetje gehad hadden, maar dan is dat nog ergens...
0: Nou, maar het is tegenwoordig ook heel erg verdeeld. Want die kleinere plaatsen doen niet meer. Vroeger was het gewoon van zaterdag tot en met dinsdag. Maar als je dan bijvoorbeeld de kermis Beers bekijkt, die is van vrijdag 25 september en tot en met 28 september. En dan ook in Landhorst is het kermis.
1: Oh ja.
0: Ja, echt. En dan, ik weet niet wat daar allemaal staat. Het zal niet zo gek veel zijn, want het is niet zo groot.
1: Nee, maar die doen dat allemaal met spellen en...
0: ja, precies.
1: Wel eens ooit een ontbijt gehad. Ik weet niet of ze het dit jaar weer doen, dus...
0: Ja, nou, het is ook zo. De kermis in Landhorst, die is, begint vrijdag, zaterdag. En vandaag is dan ook de laatste dag.
1: Ja, ja.
0: Dus...
1: Nou, ze hebben altijd van alles te doen.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, een alternatieve kermis, zullen we het maar even noemen. Hè?
0: Ja, daarom, het werd een geldkwestie, dat is het altijd. Het heeft altijd met geld te maken.
1: Ja, voor de kleine plaatjes valt er ook niet mee om een kermis draaien te houden.
0: Nee, ook, ik denk ook niet als kermisexploitant, want ik denk dat je voort een beetje moedeloos wordt als je over de hele dag met je spul staat te draaien en dan komen maar een tiental mensen in.
1: Ja, of je moet in de gemeente Boekel wonen, dan gaat het volop. Maar ja, daar hebben ze... Ja, de prijzen zijn eraan gepast. Daar kun je van euro nog van alles doen.
0: Ja, maar dat is het gekke met Boekel en ook Venhorst. Dan lopen nog steeds dingen die hier 20, 30 jaar geleden ook lopen. En al niet meer lopen, lopen daar nog wel.
1: Ja.
0: Gek, hè?
1: Ja, ik zie wel eens in... Ik kom wel eens in Venhorst op de kermis.
0: Ja?
1: En ja, dat is een klein plaatsje. Wilbrood, waar ik woon, is ook mijn klein plaatsje.
0: Ja.
1: Als ik zie wat daar dinsdags rond 6 uur, ik noem maar even een tijd, op de kermis rondloopt, en dan loopt er al meer mensen als in Wilbrood alle 4 dagen, zeg maar. Hè? Ja, maar zo is het wel.
0: Alleen
1: al omdat die prijzen zo laag zijn. Ook mensen uit Uden en zo, die zeggen tegen de kinderen, nou, we wachten.
0: Ja.
1: We gaan naar Boekelen naar de kermis.
0: Ja, maar een rondje draaien in Uden. Ik denk voor de kinderen 3 euro en voor de volwassenen een grote attractie 4 tot 5 euro.
1: Ja.
0: Ja, dat is geen lol meer aan.
1: En 3 keer rond, dan staat hij weer stil.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: We hebben muziek klaarstaan. Wat heb je klaarstaan? Want jij had iets uitgezocht, Martin.
1: Ja, ik heb een nummer klaarstaan. Dat is eigenlijk van Clouseau.
0: Oh.
1: En uit de Beste Zangers.
0: Ah, leuk.
1: Programma. En dan zingt Busy, die zingt Anna.
0: We gaan luisteren.
1: Dus dat begint langzaam, maar dan voert het tempo een beetje op.

0: Ja, en Anne krijgt klachten van de buren, hè?
1: Ja, die Anne toch?
0: Ja.
1: Ja, wat doe je eraan, toch?
0: Niks.
1: Niks.
0: Ik gewoon even een appje sturen van wanneer is het afgelopen.
1: Hé, hey, Anne, hou eens op, want nou is het mooi geweest.
0: Hou eens op.
1: Ja.
0: Het is 4 uur in de nacht.
1: Oh, ik was ook nog vergeten te vertellen dat het ook nog kermis is in Fortemulum. En dat is ook vrijdag, zaterdag en zondag. Dus is vandaag ook de laatste dag. Dus om 4 uur gaat de trein dan nog open. Kun je dan mooi toe tot 9 uur vanavond. Dat was ik nog eventjes vergeten te vertellen.
0: Ja. Dan hebben we alle kermissen weer op een rijtje.
1: Hebben we alle kermissen weer gehad?
0: Ja.
1: Dan gaan we naar Cool in de Gang.

0: kæmpe en gang med kuglen igen.
1: Ja. Ja. Dan moet je bij Van Duin wezen, toch? Ja. Maar als we dan toch over een paard hebben, hè?
0: Ja.
1: Ik zat gisteravond bij een muziekquiz in Zeeland. En daar kwam deze plaat ook voorbij. En ik begon eigenlijk de Nederlandse tekst van Huub Pop hang op dat doorheen te blaten. En niemand kende dat. Wacht, we gaan even naar de plaat.
0: Nou, dan wil ik het ook horen.
1: Deze plaat hebben we het over. Van die Koreaan, hoe heet die ook weer? Psy.
2: Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.
0: Dat is de originele.
1: Dat is de originele?
0: Ja.
1: Ja, dat is... Het is niet te verstaan. We kunnen er ook geen soep van maken.
0: Nee.
1: Maar Huub Hangoog heeft er ooit een Nederlandse versie van gemaakt. En ik dacht bij mezelf... Ja, ik heb jou de keuze gelaten, Martin. Wat laten we doen? Doen we Psy of doen we Huub Hangoog?
0: Nou, dan doen we Huub Hangoog.
1: Ja, dat gaan we dan doen. En dan heet het Op een Hobbelpaard.

0: op een hobbelpaard.
1: Je blijft er me lachen met die hele Huub hang op, hè?
2: Ja.
1: En hoe dat hij die teksten gemaakt heeft in de tijd dat er nog geen AI was.
2: hij heeft ook nog bij een van de laatste... God, hoe heet het? Videoclips van de WC Experience meegespeeld. Als Prins Carnaval. Dat ging over de camping of zo. Dat was wel heel leuk om te horen. Ik heb ook wel eens ooit iets anders leuks van hem gebruikt. Ik had een collega die was meerdere malen 's morgens met zijn scooter tegen een paaltje aangereden. En ik hoop dat ik nou het goede op heb gezet, maar...
3: Kom maar.
2: Dat is ook van u,
3: Paul. Kom maar.
4: Paaltje.
2: Ja, dat krijg je dan ook, hè? Ik denk, hij wil mij voor de gek houden. Ik hou hem ook voor de gek met het paaltje.
5: Wat een palen overal.
2: Maar dan is wel Huub hang op. En die komt uit de Baarle-Nassau. En hij is zo gek als een deur.
1: Ja.
2: Nou.
1: We hebben weer muziek van hoog niveau.
2: Ja. Nou, dan gaan we ook weer even overschakelen, denk ik. Naar Steeler Wheel, denk ik.
1: Steeler Wheel, ja. Stuck in the middle with you.

0: heerlijk wakker worden. Hier bij Perron 4.
1: Ja, dat doen we dan ook wel, hè. Zijn we wakker?
2: Ja, ik was al wakker voordat ik hier binnen kwam.
1: Ja, dus. Ik werd wakker, ik ging naar de wc. Nee, ik ging plassen. Ik ging wat wakker, ik ging plassen. En toen stond ik op en toen dacht ik dat had ik eigenlijk andersom moeten doen.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Nee, maar... Mirjam Meulenpas, die heeft vandaag haar expositie in Kuik op de Kerkstraat Kerkstraat in Kuik.
2: Ja, die maakt heel mooie dingen. Ja. Mooie beelden.
1: Ze maakt kunst vanuit haar gevoel en gebruikt haar werk om uitdrukkingen te geven aan onderwerpen die haar na het hart liggen. Dus dat zijn mensen, dieren, milieus, speelt daar een grote rol. Ook gevolgen van massaconsumptie en vervuiling, klimaatverandering en omgang met het milieu vormen een belangrijke inspiratiebron. Dus...
2: Nou...
1: Ja, ik ga het allemaal vandaag eens even kijken. Het is in de kerk staat 12 en het begint om 12 uur. Het was gisteren ook al. En tot 5 uur is daar een prachtige expositie. Ze maakt echt hele mooie dingen. Dat moet ik eigenlijk ook echt wel toegeven. Laten we even iets draaien van de Strandkansel.

0: informatie en vertier. Je hoort het bij Perron 4.
1: Ja, dat is hier. En het is ondertussen 41 minuten over de klok van 10. Voor de mensen, ik moet gewoon eigenlijk gewoon zeggen... Oh, ik slaat mijn stem slaat over. Ik moet gewoon eigenlijk zeggen, rommelmarkt. Ja, op zondag 27 september in Generaal van Bonsweg 1, dus in de kazerne in Velp. Dan is daar vintage, curiosa, pre-loved kleding, woonspulletjes en allerlei leuke vondsten.
2: Oh, die...
1: Ja, en tussendoor kunt u gezellig een kopje koffie drinken. Ja, het is niet om het af te kraken, hè, dat we dat net goed begrepen. Maar wat wij wel het mooie vinden. En nog leuker, die zondag is ook de kunstroute in Graven. Dus daar kun je daar een heerlijk dagje van maken. Dan gaan we het misschien dadelijk ook nog even over de kunstroute. Maar wij hadden zoiets van, curiosa, pre-loved kleding... Pre-loved kleding. Woonspulletjes. Dit is toch gewoon een rommelmarkt, of niet?
2: Veel kans
1: dat dat zo is. Dus ze gooien er tegenwoordig van allerlei woorden tegenaan. Maar in ieder geval, u kunt naar de Generaal Bons kazerne vandaag. En dat is al begonnen om 10 uur. En het duurt tot vanmiddag.
2: Ja, en met een mooie weer is het gegarandeerd gezellig.
1: Ja, zeker weten.
2: En je bent een middagje weg. En een lekker kopje koffie erbij. En wat gezellig buurten met de mensen. Nou, wat willen we nog meer, hè?
1: Precies.
2: Trouwens, John, ik heb eigenlijk nog een raadsel. Ik heb het proberen op te zoeken, maar ik heb het nergens kunnen vinden.
1: Nou?
2: Hoe noemen ze een aap die van rechts komt?
1: Nou, daar komt iets. Ik weet het niet.
2: Voor een oetang.
1: Ja. Oké.
2: Okay. Maar wel fijn. Daar hebben we gegaan. Schud maar mijn pad.
1: We gaan weer naar Marshmallow Moonshine, die Limburgse band die het eigenlijk, waarvan ik eigenlijk toch wel vind dat ze een leuke muziek hebben.
2: Ja, we proberen regelmatig een liedje van hun erdoor.
1: Ja, we moeten eigenlijk ook wel eens even misschien ook van andere provincies iets gaan doen. Nou, ik had dat vroeger wel in Perron 4, dat was plaats zaterdag, de Christian Smits, die zocht een dialectliedje van iedere provincie en daar ging hij dan draaien.
2: Nou, we gaan er ons eigen eens voor inzetten dat we dat regelmatig gaan doen.
1: Ja, nou gaan we draaien van Marshmallow Moonshine, Kapelle in de Loeg. En dat houdt gewoon in de hemel.

0: Ja, Martin zat gewoon helemaal mee te neuren. Je vond het gewoon helemaal geweldig.
1: Ja, helemaal...
0: Ons scherm heeft weer geelzucht gekregen. Dat
1: ja,
0: weer heel,
1: iedere keer hebben we een andere kleur. Ik weet niet hoe het komt. Dus,
0: goed.
1: We nemen er genoegen mee, want het is niet anders.
0: Niks omgeven.
1: We kunnen nog alles lezen wat erop staat.
0: En dan het kapelletje in de lucht. Dat gaat natuurlijk over onze mensen die ons ontgaan zijn. En daar is eigenlijk, kan ik ook nog eventjes op ingaan. Want vandaag, om beleef de sfeervolle open dag van de herinneringsmarkt. Ja, de locatie is op de Hoenderberg 9 in Kuik. We hebben het natuurlijk over buitenplaats Zevenhutten. Om daar mensen te herinneren en die dat verdienen om dat tastbaar te laten blijven. In beeld, sieraden, bloemwerk, tassen en hergebruik, kleding. Een creatieve asbestemming. En dat is allemaal, kunt u allemaal daar zien vandaag. En een speciaal iets natuurlijk om onze mensen die ons onlangs ook ontgaan zijn. Want op meerdere plaatsen wordt het vandaag ook gedaan. Ik weet dat het in Uden ook ergens in de kapel is. Zo'n herinnering voor mensen die ons lang een tijd geleden zijn ontgaan. Ja, zeg ik dat goed. Dus dat kunt u vandaag dus ook naar Zevenhutten. En dan kunt u daar tastbare herinnering kopen. Of gewoon iets speciaals doen voor degene die ons ontgaan is. Dus dat was eigenlijk ook wel heel toepasselijk voor het kapelletje in de loeg.
1: Ja, je kunt ideeën op doen daar. Hè?
0: Ja, precies.
1: Ja. Voor iedereen wat wils.
0: Gaan we naar een man? Ja, deze man is ook niet meer waar we naartoe gaan. Of wel? Muziek van gaan draaien. Doe het toch Barry, of niet?
1: Ja.
0: Ja, we gaan naar
1: Ik weet niet of hij er nog is. Dus maar je zei...
0: Al lang niet meer.
1: Let the music play.
0: Oké.
2: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
3: Hey man, what's happening?
2: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
3: Hey, how's he doing?
4: Goeiemorgen!
2: What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: I love. I'm not out here looking for a one night affair.
1: Barry White.
2: Ja, hij had hele verhaaltjes te vertellen op het laatste.
1: Ja, hij had een hele verhaal.
2: Ja. Volgens mij had hij ook gewoon in de Efteling moeten gaan zitten. Ja,
1: volgens mij
2: had hij een mooie stem voor.
1: Ja, volgens mij zat hij een boek voor te lezen. Ik weet het niet, want zo lang duurde het wel.
2: Ja, het kabouterplop. Wanneer de plop zat niet in de Efteling, nee. het zit er weer even op, het eerste uur.
1: Ja, het eerste uur hebben we alweer vol, dus het ging weer snel.
2: We gaan een kopje koffie pakken. We gaan even over onze zonde bedenken. En we gaan, want tweede uur gaan we natuurlijk nog Kees Bijnveldsen. We hebben Herman, we hebben muziek, ik probeer nog even een hit en origineel te zoeken.
1: En het weer,
2: daar gaan we weer.
1: Goed. Okay. Tot na het nieuws en het weer van 11 uur.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor raad of adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosievendienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Daiba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
10: Ja, en we hebben even wat gevulde koeken op. We hebben wat worstenbroodjes op. En we lopen even wat zwaarder. Maar we zijn weer aan het rennen naar perron 4 toe. Over enkele minuten gaan we weer beginnen. En we beginnen met de plaat van Crowded House. The Weather With You, maar eerst commercials.
11: Drie nieuwe raadsleden, drie verschillende politieke achtergronden en één gezamenlijke ervaring voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Land van Kuik. Hoe is het om ineens zelf aan de knoppen te zitten? Wat willen ze de komende 4 jaar bereiken en hoeveel ruimte is er voor een eigen geluid? Dat bespreken we in het land, aan tafel, op Omroep Land van Kuik TV.
12: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrij blijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
13: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
14: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
15: Iedere zondagochtend van 10 tot 12.
6: Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, we zijn er weer, tweede uur van Parool vieren hier op deze, deze 27 september van het jaar 2026. De dag van de toerisme, dus ik ben er dadelijk tussenuit. Ik ga gewoon met mijn rugzak de hei op.
1: De toeristenbus staat al voor de deur.
0: Ik ben dan rugzaktoerist. Ja, rugzaktoerist. Ja, en geen rugtoerist, maar rugzak, want dan zeggen ze weer tegen iets anders. Maar goed.
1: Ja, nee, dat maakt niet uit. Kortom, we zijn weer terug naar het nieuws en het weer van 11 uur. En we hebben weer een vol programma tot 12 uur. En dan staat onze aller Herman weer klaar voor plein 33. En die komt zijn intro al maken rond de klok van 11:30, 11:45. En dan hebben we hem al even in ons programma.
0: Ja, en een eigen tipje van de sluier. Hij heeft iets nieuws, een nieuw item in zijn programma. Daar had hij toch een mooie jingle van. Nou, echt.
1: Ja. Ja. Dus maar, dat allemaal.
0: Dat hoort u straks allemaal zelf.
1: We hebben ook nog een hit en origineel, John.
0: Ja, en een hele uitgebreid. Ik ben nog even de laatste puntjes op de i aan het zetten.
1: Oh.
0: Ja, ja. Maar dat geeft ook niet. Dat is altijd, dat komt altijd goed. Dus genoeg te doen tot de klok van 12. Het weer hebben we dan ook nog, maar dan hebben we natuurlijk al over gehad. En nou, ik dacht deze even te draaien. Mental as Anything, een Australische band. Live it up.

0: Live it up. Mental is anything. Een Australische band, ik zei het al. En die hadden dan dit eendagsvliegje hier in Nederland. Met Live it up, toch?
1: Ja. Een lekker deuntje.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Ik vond het een beetje een kermisplaat van de jaren 80.
1: Ja, op de kermis kom je wel tegen. Ja, dat klopt.
0: Ja, ja,
1: nou, helemaal. We gaan een beetje naar een beetje stevigere muziek.
0: Ja, ja, en van, dan gaan ze daar Kees ballen.
1: En dan gaan we Kees ballen. The Black Eyed Peas. I Got a Feeling.
0: Oh, ja, leuk.

0: Ja, dat zijn ze. De Black Eyed Peas, daar hoort er tegenwoordig eigenlijk weinig nog maar van. Maar goed, ze hebben natuurlijk al heel veel... tegenwoordig zijn ze allemaal aan het produceren, of weet ik niet allemaal wat.
1: Ja.
0: Brengt ons naar het volgende, want als het goed is, is het zover.
2: Het laatste nieuws van de Maasdriehoek.
0: Ik schrik iedere keer weer van die...
1: Ja, wees schrik. Ja. Wakker, hè? Dan worden we meteen tot de orde geroepen, want dan zal er Kees eens aan de lijn.
0: Goedemorgen,
1: Kees.
3: Goedemorgen, John. Goedemorgen, Martin.
0: Ja,
1: Kees, was jij ook wakker geschrokken door een dood introotje?
3: Nee. Ik was al wakker. Ik was al met de Black Eyed Peas wakker.
1: Oh nee, dan was het helemaal prima.
3: Ja. Ik vind het altijd zo knap, hè. Dat is net als... simpel is altijd het beste. Je hoort dat... Tien.
0: Ja.
3: Meer, zo begint het nummer niet en iedereen vindt het geweldig. Ja,
0: ja
1: hoe kan het?
0: Ja, op festivals dan gaan ze los, hè? Natuurlijk.
3: Ja, precies. Ja. Dat is niet zo moeilijk als iets simpels maken.
0: Ja, dat is waar.
3: Ja. Dus.
0: Hoe is het verder met Kees? Alles goed?
3: Ja, hoor, bij jullie ook.
0: Ja. Kees, ik moet je nog trouwens bedanken voor het prachtige artikel en dan natuurlijk ook van. Mans natuurlijk.
3: Oh ja, tuurlijk. Graag gedaan. En dat was ook iets leuks om te vertellen natuurlijk.
0: Nou, Dus we hebben er ook heel veel goede reacties op gehad. Dus dank daarvoor. Oh,
3: nou, hartstikke fijn. Graag gedaan.
0: Ja, dus. De krant.
3: Nou ja, het was de dag van toerisme, zei jij.
0: Ja, klopt.
3: En het is zo mooi weer buiten. Dus ik dacht het eerste artikel, die sluit daar gelijk op aan. Want de gemeente Land van Kuik die gaat een onderzoek doen. Naar een nieuwe, snelfietsroute. Tussen Kuik, Boksmeer en Venray.
0: Snelfietsroute.
3: En er komt ook een onderzoek naar de verbetering tussen de fietsroute tussen Uden en Mil. Die hoek, zeg maar.
0: Oh.
3: En beide onderzoeken maken deel uit van het uitvoeringsplan mobiliteit. Dat laat de wethouder Bouke van Vught weten. Daar zit dan ook weer veiligheid en zo in. Dus daar hebben we een artikel over in de krant.
0: Oké.
3: Dirigent Mark Thijssen, die heeft aangegeven te stoppen als dirigent van het Metropilorkest.
0: Metropilorkest.
3: ja. Mark heeft sinds de oprichting van het orkest de muzikale leiding gehad. Die wil nu het stokje overgeven. Ta-ta.
0: Ja.
3: Maar goed. een afscheid van 14 jaar muziek maken, dat vraagt om een bijzondere avond.
0: Ja, zeker.
3: Het Metropilorkest, die hebben een afscheidsconcert voor Mark. En dat afscheidsconcert heet heel toepasselijk nog één keer.
0: Kort maar krachtig, ja, inderdaad.
3: Ja, precies. En dat is op zondagavond 4 oktober in de Schans in Westerbeek.
0: Ah, leuk joh, ja. Ja.
3: Op sport hebben we een interview met de hoofdtrainer Stefan Asten van DSV FC Tunis. Want die spelen volgende week zondag de derby tussen Sint Tunis en Boksmeer. Hè, DSV tegen Olympia.
0: Ja.
3: En dat is voor het eerst in 9 jaar dat weer gebeurt. Want Olympia is iets gezakt en hun zijn iets gestegen.
0: Ja.
3: En de trainer heeft er alle vertrouwen in. Dus daar hebben we een groot artikel van.
0: En jij?
3: Ja, ik ga ervan uit dat Olympia dat gewoon met 2 vingers in de neus wint. Sorry mensen.
0: Ja, dan mag je maar. Dat is toch jouw mening, toch?
3: Ja, precies. Het is alleen maar een mening, hè. Geen feit.
0: Nee, daarom.
3: Een mening mag. En over sport kun je trouwens toch nooit iets zeggen. Je weet het maar nooit.
0: Nee, daarom. Precies.
3: We hebben ook een best wel groot interview met Sjoerd van Heijster. En Sjoerd van Heijster, dat is de nieuwe centrummanager van Kuik.
0: Ja.
3: Hij volgt Clemens Binkhorst op, die dat jaren heeft gedaan. Hij gaat het centrum van Kuik aanpakken met het Centrum Management 2.0, zoals ze dat nu noemen.
0: Oké. Okay.
3: Ja, hoe dat er concreet uit gaat zien, dat moet nog blijken.
0: Ja, ik kan me ook niks bij voorstellen, eigenlijk.
3: Nee, bijvoorbeeld de oude centrum management.

0: die heeft gewoon een hele goede basis neergelegd, zegt hij. Maar hij wil ook evenementen organiseren. Nou, dat gaat hij dan niet doen. Dat moet dan weer vanuit de ondernemers komen. Maar hij zegt het zelf, denk ik, op het laatste het mooiste. Want hij is nu overal natuurlijk koffie aan het drinken en langs aan het gaan. En hoe noem ik dat niet lief? Even kijken. Uiteindelijk moet je gaan werken met wat je hebt. Ik zie mezelf meer als een kok, maar ik heb de ingrediënten waarmee ik mag koken nog niet helemaal gezien. Dus ja, daar wordt aan gewerkt.
1: Wat voor kok is dat? Nou goed.
0: verder hebben we de seniorenpagina. We hebben weer de vrijwilliger van de week. Die is hier van de scouting. De raadscolumn komt weer terug. Dus mensen uit de raad mogen weer wat stellen. Want het seizoen, zullen we het zo maar noemen, is weer begonnen. Dus ja, dat en meer weer dinsdag in de krant.
1: Ja, en het nieuwste, laatste nieuws natuurlijk altijd kliknieuws. En dat is allemaal kijken in het prachtige blad natuurlijk, de Maasdriehoek. Ga jij nou vanmiddag iets aan toerisme doen? Of,
0: dat denk ik eerlijk gezegd wel. Want ik vind het geen weer om binnen te zitten. Ik heb eigenlijk vandaag niet zo heel veel op de planning staan. Dus misschien ga ik nog wel ergens een beetje voetbal kijken of zo. Maar dat ik naar buiten ga, dat...
1: Dat is een ding dat zeker is, ja.
0: Ja, het is gewoon weer zomer of zo.
2: Helemaal.
0: Weer snap ik helemaal niks meer van, maar goed.
1: Wat op het moment doet, kan ik ook niks van zien. Want wij zitten hier in de kelder. Wij zijn gewoon weggeduwd.
0: Oh, nou ja, het zonnetje schijnt en...
1: Het is heerlijk weer.
0: Het is gewoon hartstikke heerlijk weer.
2: Dan gaan we dan genieten.
0: Na 12, hè? Na perron 4 mag je naar buiten, op zondag.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar we hebben ook nog plein 33, maar die steekt zijn duim omhoog, Herman. Dus
0: oh, oortje in.
2: Dus die wil ook nog luisteraars.
0: Oortje in, wandelen, fietsen. Pas wel op de fiets met die oortjes.
1: Heel goed gezegd, Kees. Je bent heel professioneel ook. Kees, ik zou zeggen hartstikke bedankt weer. En,
0: jullie ook weer.
2: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Een hele fijne uitzending en tot volgende week. En Herman, gefeliciteerd met de deelname van het Songfestival van Nederland.
2: Kijk, dankjewel.
1: Hij zit mee te luisteren.
0: Oh, joh.
2: En ik gelund dat van oor tot oor.
1: Ja, dus.
0: Ja, nou, mooi toch. En ik hoop, dag is dan toch de mening aan het... Als ze Davine en Michel niet sturen, dan snap ik er echt helemaal niks meer van.
2: Nee. Ja, ze moeten nog tot januari erover denken, geloof ik, als ik het goed begrepen heb. Dus.
0: Ja, daar hoef je volgens mij niet zo lang over na te denken. Maar goed.
2: Wij niet.
1: Maar wij zijn de beste stuurlui en wij staan altijd aan wal.
2: Nou.
0: Ja, precies. Dat is ook mijn taak. Hè?
2: Fijne week, Kees. En we zien jou volgende week zondag weer.
0: Ja, tot volgende week.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: En na Kees kregen we Imitation of Life van R.E.M. En dat brengt ons eigenlijk bij het volgende.
1: De hit, maar Perron 4 kent ook het origineel.
0: Ja, maar nou even het volgende, want eigenlijk is het niet echt een hit. Maar toch heb ik het gebombardeerd tot het hit en origineel. Waarom? Ja, omdat het eigenlijk een plaat is die ook, net als sommige platen, heel veel gecoverd is. Echt. Nou, laten we eens even beginnen bij dan de zogenaamde hit. Oh, nee, dat is hij niet. Het gaat eventjes fout. Iets heb ik fout gedaan, iets wil hij niet doen. Ah, wacht, ik ga het nog een keer proberen.
2: Ja, ik laat het helemaal aan jou over.
0: Ja, het is dit systeem waar ik dan even een beetje moeite mee heb. Wat dan niet wil draaien wat ik wil draaien. Gaat hij nou wel?
2: Ja, nou is hij er.
0: Nee, oké. Nou, dit is dan het origineel. Ik schaam me eigenlijk kapot, zeg. Baby!

Ja, we wachten even op de, op de, op de, op de refrein. Ja, want zo heet die plaat. When You Walk In The Room en Paul Garrick kwam er in 1987 mee uit. Het was niet echt een hit. Het is ook eigenlijk bij een tipje gebleven. Toch is het een plaat die eigenlijk gewoon lekker loopt. When You Walk In The Room. En Paul Garrick is niet de enige die daar zijn handen aan gebrand heeft. Dus laten we ook even een stukje horen van deze uitvoering. MUZIEK

0: Maar wie zijn dit, Martin?
1: Geen idee. Ik weet het nog even niet, dus.
0: Nou, de jaren 60 ploeg de Searchers bracht het uit. When You Walk in the Room. En zelfs de country kant in Amerika bracht deze plaat uit. Dat was onder andere deze Pam Tillis, een Amerikaanse country artiest.

0: Ja, dat klinkt ook wel lekker, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dan Tillis.
1: Ja, ja. Ja, zo is er alle 16 doorheen.
0: Nee, dat gaan we niet doen, want we gaan naar het originele.
1: Oh.
0: Ja, dat is echt van een dame die niet alleen een goede zangeres was. Of is, want ze leeft nog steeds, hoor. Ze is nog steeds onder ons. Gelukkig. Jackie de Shannon heet ze. En ja, ze is niet alleen zangeres, ze is singer-songwriter. Ze werd geboren in Hazel, Kentucky op 21 augustus 1941. Dus deze dame is ook al een hele tijd op leeftijd. Zij bracht in 1964, schreef ze dit nummer zelf. En bracht het ook zelf uit op plaat. En daar gaan we naar luisteren. De originele uitvoering When You Walk in the Room van Jackie DeShannon.

0: Nieuwe muziek. Gebombardeerd. Top pareltje. Bij Perron 4.
1: Oh, slechter weer. Want de bedoeling was eigenlijk... gewoon... Laten we gewoon heerlijk wakker worden.
0: Heerlijk wakker worden. Hier bij Perron 4.
1: En samen met natuurlijk Earth and Fire...

0: Johnny en Konijte. Love of Life van Earth and Fire.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
0: Ja, en die is ondertussen aangeschoven.
2: Ja, goedemorgen. Herman zit al in de startblokken.
3: Ja. Ja, terwijl het buiten zo geweldig is. En op dit moment de duo-marathon aan het lopen is door de Wilbertoortse bossen.
0: Ja.
3: En verkeersregelaars die overal dus mensen binnen met de auto rijden door het Land van Kuik. Wij zijn noordelijk Land van Kuik. Wij zijn noordelijk. Boksmeren Zuid. Wij zijn noord. Dus in het noorden van het Land van Kuik, tussen Beers en Mil. Daar willen nog wel eens een oversteekplaats voor een duo fietsers en wandelaars.
0: En waar is dan?
3: Nee, Barendonk. Barendonk in Beers. Daar beginnen ze en daar eindigen ze.
0: Oké.
2: Dus iedere keer hetzelfde.
3: Elk jaar.
2: Ja. Herman. Ja. Ik zie in jou een blij gezicht, want het Eurovisie Songfestival gaat van Nederland gaat gewoon deelnemen.
3: Ja, ik ben er wel blij mee, ja. Want het boycotten vind ik zinloos.
2: Wanneer kwam de beslissing eigenlijk?
3: Ja, dat was afgelopen dinsdag of zo.
0: Ik heb het even niet meegekregen.
2: Was er een motivatie bij? Of,
0: ik zit onder een steen, dus vertel even een beetje.
3: De motivatie is dat het... onderling samen iets doen, daar gaat het om. Je moet het gevoel krijgen en je moet niet bezig zijn met dingen buiten het zingen. Het is zingen, het is gezellig, het is samen.
2: Zo moet het zijn. Maar
0: en wie gaat het nou organiseren?
3: De NPO.
0: Oh.
3: Maar de diverse omroepen, behalve AVRO TROS natuurlijk, die gaan kiezen welk liedje het wordt. Dus die krijgen een aantal liedjes voorgeschoteld en die kiezen per... mijn omroeporganisatie wat zij vinden. En winnares van die komt dan uiteindelijk...
2: Maar zit het er al niet dik in dat Wiene Michel het moet gaan doen?
3: Ja, zoals Kees al zei, dat was vorig jaar. Ja. Eigenlijk is het nooit officieel gezegd, hè. Ik weet niet of het officieel al dat ook gezegd had.
2: Of wat dat zomaar... of dat er al hebben we er zelf verzonnen allemaal.
3: Ik weet het niet. Ik kon eigenlijk niet ergens vinden. Want ze mochten dat liedje natuurlijk ook niet naar buiten brengen. Want dat kan alsnog nou gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd. Maar het betekent ook dat we ook bij Omroep Land van Kuik... we hebben trouwens in Patrick Huismans, onze nieuwe aanwinst voor de redactie... en het politieke gebeuren ook. Een echte songfestivalliefhebber.
2: Ja.
3: Dus dat vind ik dan wel weer leuk.
2: Oh nou, die kunnen we er fijn in betrekken.
3: Nou ja, dat doet hij zelf wel. Daar hoeft het niet bang voor te zien. En John Heijnen en Patrick van Beuningen... die gaan samen met mij ook weer op de zondag voor of na het Songfestival... een uitzending verzorgen.
2: Maar het is nog niet zo dat alle landen mee gaan doen. Ierland en Spanje die willen nog niet helemaal over de streep.
3: België twijfelt nog. Nou, er zijn nog meer landen, maar die hebben allemaal uitstel gekregen van de EBU. Van nou, wacht nog maar even. En...
2: ja, tot eind jaar geloof ik, hè?
3: Ja, zoiets. Ik weet niet exact welke datum het is. Maar ik denk, iedereen heeft natuurlijk al lang een besluit genomen. Dus misschien voor de buren nog even wat moeilijk doen. Maar ik vind het wel leuk dat Nederland meedoet. En anderzijds had ik ook gesnapt dat ze het niet gedaan hadden. Maar dan was het toch weer politiek geworden. Want overal is wel ergens oorlog.
2: Ja, want dan kunnen we niks meer organiseren, bij wijze van spreken, internationaal.
3: Ja, daar komt het wel op neer.
2: Ja, of je nou eens zingt of... net gisteren de wereldkampioenschap in wielrennen dan, hè?
3: Ja, we wonnen weer, hè?
2: Ja. Nee, maar dat is toch ook precies hetzelfde. Dus dan moeten we...
3: ja, vind ik ook. Hè? Vind ik ook.
2: Dat doen we ook allemaal mee, hè? En dan denkt er niemand aan politiek, denk ik.
0: Maar even, plein 33.
3: Ja, we hebben vandaag...
2: Oh, ja.
0: We hebben een heel nieuw... je hebt een nieuw item.
3: Er is een nieuw item. Frank Peters, jullie wel bekend.
0: Ja, en een prachtige jingle had ik gehoord. Mocht ik al horen?
3: Ja, de aankondiging jingle heb ik via AI... als onze premier het mag ik het ook, hè?
0: Ja, precies.
3: Dus dan mag ik ook AI gebruiken. Ik gebruik AI al lang, jongens. Dat is zo'n fijn iets. En klopt, het is een bepaald taaltje wat hij bezigt. En dat probeert dat dan toch een beetje weg te voezelen. Maar dat lukt niet altijd. Maar in ieder geval, Frank Peters komt elke week rond 12:15 even aan de telefoon. En dan komt hij het nieuws doornemen van Omroep Land van Kuik. Of van het Land van Kuik. Niet alleen het nieuws, maar ook politiek. Moet ik niet te veel aan politiek doen, zeggen ze. Maar dat geldt alleen voor interviews. Geldt niet als ik met Frank aan de telefoon ben.
0: Nee, ik snap
3: Huub Tonen, die is er ook weer 11:15. Huub, die sukkelt een klein beetje met zijn gezondheid op het moment. Dus... maar gelukkig kan hij dit vandaag nog aanwezig zijn. Mogelijk dat hij de komende weken een keer een behandeling moet ondergaan. Met zijn lies zit hij met een probleem.
2: Lastig.
3: Natuurlijk moet dat wel operatief geholpen worden. En dan hoop ik dat hij toch net in de weekend weer genoeg hersteld is om ons aan de telefoon te kunnen spreken. Vorige week had hij nog even gewacht of dat hij nog gebeld zou. Toen dacht hij, het is truckersrun. Dus dat is over.
0: Dan houdt het ook op.
3: En dan hebben we Mariette Rutte en Sjoerd Adema. Die zijn van het Streekkoor Kantonis. En die hebben 3 oktober een heel mooi concert. En volgend jaar bestaat het koor 25 jaar. Nou, daar gaan we het over hebben. Na 1 uur is dat interview. En natuurlijk hebben we ook nog de top 40 van exact 60 jaar geleden. En we draaien dit keer een nummer van een klein mannetje.
0: Klein mannetje.
3: En dan weet Martin
0: er zoveel.
3: Wij weten Martin wel welke het is.
2: Ja, het zijn weer klein mannetjes.
0: Ja.
2: Ja. Pinkeltje.
0: Pinkeltje ook al een hit gemaakt.
3: Duimpje.
0: Ja, oké.
3: Okay. Nou, een klein duimpje, ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Allemaal luisteren natuurlijk een paar minuten over 12 naar Plein 33. Met Herman van Gaal en consorten.
3: In dit geval consorten. Ja, we zijn met een hoop voor. En ik hoop dat ik de gasten binnen kan laten. De bel doet het weer niet. Maar ze zouden bellen.
0: Ik moest klappen, want de bel doet het niet.
3: Ja, maar klappen helpt ook niet. Dat horen we hier niet. Dus ik hoop dat... als mocht er iemand van Milles weer luisteren... Jongens, kom op, dat kan toch niet. Dat een deurbel niet gemaakt kan worden.
2: Zo is dat.
3: Het is gezegd.
0: We gaan naar Keith Marshall. And Only Crying.

0: is eigenlijk ook al zo'n plaat die je weinig nog hoort.
1: Maar
0: Kim
1: mooi
0: Marshall
1: dat,
0: en Only
1: maar mooi
0: Crying.
1: Dat toch op de zondag morgen nog een keer horen.
0: Ja, hè? Ja. Je moet ervan houden, toch? Of niet? Nee, ja. Only Crying.
1: Ja.
0: Ja, brengt ons naar.
1: Daar zijn we inmiddels toe, Annet.
0: Annet.
2: Rond 4, kijk naar het weer van de aankomende week.
0: Ja, nou vandaag wordt het in ieder geval... Ik zal het geluid een beetje zachter zijn. Vandaag wordt het in ieder geval een prachtige dag met zo'n 24 graden. Helemaal geen kans op regen. Misschien hier en daar af en toe een wolkenvaaltje. Maar gewoon veel, veel zon en 24 graden. Lekker gezien, er gaat er lekker op uit. En ja, wilt u natuurlijk omroep Landelijk Kuikkerk, neem de oortjes mee, de telefoon. Natuurlijk kunt u natuurlijk ook allemaal luisteren naar Herman. En vanmiddag is ook sport. Ja, een sport. Wat geknikt. Maar vandaag lekker weer om erop uit te gaan. Het is dan ook de Wereldtoerisme-dag, dus ja, ga erop uit, zou ik zeggen. Lekker genieten. Morgen wordt het wel iets bewolkter. Dan zakt de temperatuur overdag naar zo'n 22 graden. En is er een neerslagkans van 20%. Dus hier en daar zou het kunnen regenen. En luchtvochtigheid is best groot, 77%. Dus als de zon doorheen komt, dan wordt het meteen weer benauwd. Dat hebben we de laatste weken meer meegemaakt. Dinsdag dan, dinsdag... ja, iets minder kans op regen, maar toch wel heel wat bewolking. En wel de temperatuur die toch aantikt aan zo'n 27 graden. Wat eigenlijk ja, best bijzonder is. Woensdag krijgen we dan ook zo weer met zo'n ja, 26, 27 graden. En donderdag hebben we dan toch wel kans op een heel wat regenbuien. Waardoor het, de temperatuur ook zakt naar zo'n 19 graden. Dus krijgen we echt een best verschil. Dan verklaart het vrijdag weer op. Gaat de temperatuur weer stijgen en komt af en toe de zon door. En dat geldt voor de zaterdag ook. Dan tikken we toch weer zo'n 21 graden aan. Dus dat is eigenlijk wel het beste verschil van 26 graden naar 19 graden deze week. Volgende week zondag, deze tijd, als we het dan moeten geloven, ja, is het ook overwegend bewolkt. De temperatuur zo'n 19 graden. Dus ja, een beetje een grauwe herfstdag. Maar wel, voor de tijd van het jaar, best warm. Muziek van Justin de Wild.

0: Ja, even met een vrolijke plaat afsluiten, toch?
1: Even feest. Bijna.
0: Ja, afsluiten.
1: Nee, we hebben er even.
0: Ja, nou even. Het zit er al bijna op, toch?
1: Ja.
0: Het gaat snel.
1: Het gaat heel snel.
0: Ja.
1: We kunnen eigenlijk wel een hele middag volmaken, maar ja, dan komen we Herman in het vaarwater.
0: Dat wil hij niet, dat wil hij gewoon ook helemaal niet.
1: Die zal
0: wel blij als wij opgezodendonderd zijn.
1: En die is helemaal geprepareerd.
0: Ja, dus... Wat zei je, Herman?
2: I say nothing. From Barcelona.
0: Nou, oké. Nee, we hebben eigenlijk verder niks meer, Herman, of wel? Of Herman, Martin.
1: We hebben verder niks meer. We hebben alles verteld en we hebben alle mooie muziek gedraaid die we hebben willen draaien vandaag.
0: Ja, dus...
1: En dan gaan we volgende week weer doen.
0: Ik ga weer in quarantaine. Oh nee, ik ging met de rugzak toerisme inleiden. Ja, dat is goed. Ik zou zeggen, volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde frequenties, internets en weet ik niet wat. Ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En een fijne week. En we later met... Ik ken het nummer niet. Dance, dance, dance, chic.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
9: Land van Kuik. Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

Dankjewel, heren van Perron 4, voor de afgelopen 2 uur. We hebben weer een cacophonie van platen gehad. Van links naar rechts, van Nederlandstalig tot progressief. Alles kwam voorbij. En dan krijg je met 2 presentatoren met ieder hun eigen smaak. We krijgen een bepaalde mengelmoes. En dat is toch lekker om naar te luisteren. Bedankt. En wij gaan... ik ben maar alleen. Dus wat dat betreft zal de muziek wel een beetje eenzijdiger zijn dan de afgelopen 2 uur. Maar wel heel mooi, hè. Wow. Komen we straks allemaal op terug. Even, wat gaan we deze 2 uren doen? Mariet Rutte en Sjoerd Adema, dat zijn onze hoofdgasten. Ze zijn van Streekkoor Kantonis. En ze gaan vertellen over een concert van komende zaterdag 3 oktober. En we blikken vooruit op het 25-jarig jubileum van het Streekkoor Kantonis. We hebben 12:15 contact met Huub Tonen. En 12:15 voor de eerste keer en hopelijk elke week. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van de agenda. Frank Peters. Aantal jaren dinsdagochtend met hem gepresenteerd. En het is nou op zondag wat moeilijker voor Frank. Maar hij was bereid om toch nog eventjes een beetje te politieken rond 12:15. Of wat ander nieuws uit het land van Kuik. Frank, daarvoor bedankt. En we hebben na het interview hebben we ook nog de top 40 van 60 jaar geleden. Kortom, we hebben weer 2 uur vol te vullen. En de muziekkeuze die ik maak, ik zei wel dat ik alleen was, maar ik ben niet alleen, want er is ook een computer. En dat systeem hier, dat heet Aaron. En Aaron die vult gewoon heel veel platen al in, van 12 tot 2. Dus als ik heel erg veel haast heb, dan kan ik die gewoon laten staan, kan ik gewoon draaien wat er zit. Maar als ik wat vroeger ben, dan luister ik even naar de muziek en dan denk ik, hey, dat nummer ken ik niet. Dat is wel, toch leuk om te laten horen. En een ander nummer denk ik, waarom zit dat nou bij ons in de non-stop? Maar ik zit niet meer in de muziekredactie, dus ik mag niet meer klagen, dat is duidelijk. En de eerstvolgende waar ik voor gekozen heb is een jaren 80 nummer van de Maisonettes. En het heet Heartache Avenue. En in 1 keer kende ik het. Mooi nummer. Tot straks en dan hebben we Zeger & Evans.

Heartache Avenue van de Maisonettes. We gaan verder met Zager and Evans in 1969. Zongen ze over het jaar 2525. En ja, duidelijk, het is duidelijk, het komt steeds dichterbij.

0: Aan de telefoon hebben we Huub Tonen uit Boxmeer. Huub, goedemorgen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Herman, op deze geweldige, mooie, zonnige zondag.
0: Nou, ongelooflijk hè?
1: Ja, prachtig.
0: En dat betekent dus dat er wat voetballen betreft, dat het voor jou ook een hele leuke middag kan worden.
1: Dat hoop ik wel tenminste.
0: Maar, even teruggaan over gisteren. We hebben gisteren JVC gehad, VV Kuik. Ik kan er nog niet aan wennen, aan die nieuwe naam.
1: Ja.
0: Verloren, bij 1-2.
1: Nou, daar heb ik nog helemaal niks van meegekregen, want daar wil ik het eigenlijk heel graag over hebben. Want de KNVB die heeft VVV Kuik ingedeeld met allemaal zondagteams. En er was eigenlijk nog geen overeenstemming over de wedstrijden die VVV Kuik uit zou spelen. Of dat nou de zondag zou worden of de zaterdag.
0: Mm-hmm.
1: VVV Kuik had hem opheldering gevraagd bij de KNVB. En de KNVB heeft daar nog steeds niet op gereageerd.
0: Oh, dat is wel teleurstellend.
1: Dat is zeer teleurstellend.
0: Ze moesten tegen een club uit Apeldoorn, WSV.
1: Nee, dat was vorige week, hè?
0: Was dat vorige week? Oh, dan hebben ze niet gevoetbald gisteren, denk
1: ik. Nee, ze moesten tegen Vassenveld vandaag.
0: Oh, dan is het op zondag.
1: Maar daarom vroeg ik me al af, nou, kijk, zeg, van, hebben ze dan op zaterdag of op zondag gespeeld?
0: Ja, nee.
1: Kijk, die wil echt op die uitduels op zaterdag spelen.
0: Ja, dat is mislukt.
1: Maar dan hebben ze een verzoek ingediend bij de KNVB om opheldering. Maar de KNVB die reageert niet op verzoek van VVV Kuik.
0: Nee, en ik kijk bij de verkeerde datum.
1: Ja, dat kan ik wou zeggen. Want,
0: maar goed dat er Huub Tonen nog is die me kan terugwijzen daarover. Hey, Huub, en vandaag, waar gaat het worden?
1: Ja, ik heb toch gekozen. Volharding moet uit, Olympia moet uit. Misschien dat Juliane Mil of zo wel thuis moeten. Maar ik heb toch gekozen voor de topper in de derde divisie. Dus UD19 naar Rijnvogels.
0: Uit Katwijk.
1: Ja, Rijnvogels staat derde en UD19 vijfde. Het is heel jammer dat UD19 de bekerronde niet heeft overleefd. Die hebben verloren van Sparta Nijkerk. Anders hadden ze in het hoofdtoernooi gezeten. Maar daar staat weer tegenover dat Gemert voor een hele grote verrassing had gezorgd door bij de IJsselmeervogels te winnen. Dus die zitten wel in het hoofdtoernooi.
0: Ja, en er is niet eens geknokt.
1: Nee, er is niet eens geknokt. Het is de laatste tijd is het ook weer.
0: Ja, het was gisteren ook weer raak in Eindhoven.
1: Ja, precies. Bij supporters van VVV, die willen naar Volendam toe. En die komen ergens, die willen ergens gaan drinken. En dan komen ze supporters van PSV tegen en dan gaat het mis.
0: Ja, hoe toevallig is dat? Ik denk dat het, ik weet niet, is het toeval, denk je?
1: Nee, het is geen toeval.
0: Nee, denk ik ook niet.
1: Nee, dat is zeker geen toeval. Maar het is de laatste tijd helemaal wel meer mis, hè?
0: Ja.
1: Vooral in de derde divisie, in die derby's daar. Met Katwijk en IJsselmeervogels en Hoek. Trouwens ook bij WSC de wedstrijd van VVV.

0: Aha, dat is heel mooi. Gelukkig heb ik dan dat de wedstrijd om 2 uur begint, uur die 19.
1: Kun je het laatste stuk nog meepikken?
0: Kan ik het laatste stukje de uitslagen nog wat proberen mee te schrijven.
1: Huub, hartstikke bedankt en we spreken elkaar volgende week weer.
0: Ja, tot volgende week. Fijne uitzending.
1: Dank je en op jouw verzoek draaien we Albatros van Fleetwood Mac. Maar ja, je gaat 2 verzoekjes. Nou, doen we daarna gewoon nog een keer Laydown van Melanie en de Otwin Hawkins.
0: Nou, dat vind ik heel fijn. Daar ben ik heel, word ik heel blij van.
1: Nou, ik vond ze ook allebei mooi. Dan vind ik het ook helemaal niet erg om het te doen, Huub.
0: Nee, oké.
1: Tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week. Dank je wel, Herman.
1: Yo.
0: Hoi, hoi.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit. De problemen die dat veroorzaakt zijn ook merkbaar in de gemeente Land van Kuik. Niet acute meldingen over mogelijke onveiligheid binnen gezinnen kunnen daardoor weken blijven liggen. Bij acute onveiligheid wordt wel direct gehandeld. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenboerdersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld, zag de fietster mogelijk over het hoofd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gegaan. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de aanleg van strategische brandgangen om natuurbranden te voorkomen. Dit onderzoek maakt deel uit van het nieuwe natuurbrandbeheersplan dat na de grote brand in Oostrum extra urgent is. Ook wordt deelname aan het grensoverschrijdende project Reborn onderzocht voor betere samenwerking in brandbestrijding. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond de graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

Het is druk vandaag. Zojuist hadden we Patrick Huisman van Omroep Land van Kijk, die een interview met burgemeester Marieke Moorman had. En dat werd nog gauw even ingepland bij ons in uitzending, zodat u dat meteen mee kon beluisteren. En dan weten we ook dat u elk oneven uur naar dat interview kunt luisteren. De hele dag, denk ik zelfs. We gaan verder met Franstalige muziek. We gaan naar een groepje kinderen. En die een wereldhit hadden met Non, Non, Rien, Nation, Zee. Ja, dan moet je gewoon draaien. Heel mooi nummer uit 71. En daarna blijven we in dat jaar met de Poptops en Mamie Blue. Maar eerst gaan we naar dat kinderkoor uit Frankrijk, de Poppies. MUZIEK

0: Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hi.
0: Leuk liedje, hè?
1: Ja. Zelf gemaakt, Herman.
0: Nou, onze minister-president gebruikt AI.
1: Oké. Okay.
0: Dan mag ik het ook.
1: Ja, van mij mag het.
0: Maar wel verzonnen, zelf verzonnen.
1: Ja, helemaal goed. Ja, een beter goed gejat dan slecht geschreven.
0: Ja, nou ja, het is eigenlijk nog niet eens gejat, hè. Het is gewoon een opdrachtgever, er komt een liedje uit.
1: Ja. En daar gaan mensen nu iedere week horen.
0: Ja. Ik hoop dat je het niet heel erg vindt. Maar...
1: Nee. Ik doe mijn best om op zondag te zijn.
0: Dat zou mooi zijn. Want we gaan het nieuws doornemen even. En we hebben een minuutje of 3-4. Dus dat is kort.
1: Dan moet ik snel praten. we hebben even een voorgesprek gehad. Ik heb even een paar dingen op papier gezet. Ik ben gewoon geïnteresseerd in het politiek land kijken. We hebben ook een podcast waarin we dat doen.
0: Ja.
1: Maar er zijn een paar berichten die vanuit de gemeente land kijken. Waar ik eigenlijk toch wel dacht van nou... We moeten het even over hebben. De rekenkamer van het Land van Kuik, die heeft een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de stemlokalen in het Land van Kuik. Ja, weet je, dan kun je daar een beetje... Ik heb er even over gelezen, een beetje schamper over doen. Want het gaat dan over op een enkel stemlokaal. Waar dan de drempel iets te hoog is bij een ander stemlokaal. Waar geen stoel aanwezig is waar je op kunt zitten of dat er iets in de weg staat. En toen in de eerste instantie deed ik er een beetje lacherig over. Tot op een gegeven moment, ik denk van ja, weet je, als je gewoon, net als wij, gewoon een stemlokaal binnen kunt en je hebt allemaal zelf geen belemmeringen, dan is er allemaal niks aan de hand. Maar als je gewoon of in een rolstoel of met een scootmobiel of gewoon moeilijk te been bent, dan is dat natuurlijk wel lastig. En dan zeg je, ja, maar die mensen worden wel geholpen, hè. Dat is ook wel, maar... Juist dat is, dan moeten die mensen altijd dankbaar zijn, hè, want ze zijn toch weer geholpen. Dus op zich dat er naar gekeken wordt en dat die toegankelijkheid gewoon verbeterd wordt voor mensen die daar moeite mee hebben om zijn stemlokaal binnen te gaan, ja, dan denk ik ver. Dan is het misschien toch wel goed dat daar een keer naar gekeken wordt. Snap je? Kijk, voor ons is dat niet zo'n probleem. Maar voor mensen die daar wel problemen mee hebben, ook dan wordt die bloempot die wordt wel opzij gezet of die stoel die wordt wel gehaald. Maar dan moeten ze wel weer altijd dankbaar zijn. En ik heb iemand gesproken en zei van ja, weet je, dat is ook allemaal niet zo erg. Maar wij moeten dan altijd dankjewel en we moeten altijd wachten. Ik denk, ja, misschien is het ook wel goed.
0: Ja, maar ja, om nou alle stemlokalen toegankelijk te maken, het kunnen toch doorgeven op het formulier welke gewoon toegankelijk zijn?
1: Ja, weet je wat ik een goede zaak vind? Want ze hebben dit, de rekenkamer heeft dat dus aan het college kenbaar gemaakt. Hè. En het college heeft eigenlijk wel gewoon een goede actie ondernomen. Die hebben gezegd van, we hebben toegankelijkheid Land van Kuik, een stichting, waar gewoon een aantal mensen zitten die dat gewoon doen. En die gaan dat nu gewoon bekijken. En die stichting Toegankelijk Land van Kuik, daar zitten gewoon mensen in die daar gewoon gaan kijken en dan op een redelijke en nette manier dadelijk advies gaan geven.
0: En niet te duur, hè?
1: Nee, nou precies. En misschien zeggen die, want die hebben vaak... zelf ook hele praktische oplossingen, hoor. Dat je zegt, ja, weet je, hier is er zijn er van die 64, zijn het er maar misschien... Kijk, er zijn er ook die zijn dan niet goedgekeurd omdat het stembiljetwijzer niet op de juiste hoogte hing. Ja, weet je. Dan denk ik van, maak je druk op. Zit die nou op 70 centimeter, hangt toch op een meter. Loopt er niet... Maar weet je, die toegankelijkheid, dat snap ik wel. In eerste instantie denk ik daar een beetje lacherig over. Ik denk, ja, weet je, als ik dat zie, dan schuif ik die bloempot wel opzij. Maar dat is het dus niet.
0: Nee.
1: Dus dat is een beetje, dat is één. En in die rekenkamer, ik denk, ja, wie zit daar dan eigenlijk in? Ik denk, wel van stelt je houten methode zijn. Hè? Maar ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Want er zit een docent economie die lesgeeft aan de Universiteit van Utrecht.
0: Oké.
1: Okay. Er is een mevrouw die bestuurskunde heeft gestudeerd. En die ook in Uithoorn en in Zwijndrecht in zo'n rekenkamer zit. Dan is er eentje die is gemeentesecretaris van de gemeente Zundert. Is raadslid in de gemeente Os en die heeft een rekenkamer in Brunsum-Voorst, Zeeland en Tilburg. En dan is er nog eentje die zit in de rekenkamer ook Betuwe en die zit in de raad van bestuur van de woningstichting in Ede. Dus ja, weet je, er zijn geen snotneuzen.
0: Nee, en jouw tijd zit er al wel op, Frank.
1: Ja, nou, dan gaan we de volgende keer. Ik wil nog één ding even zeggen.
0: Ja?
1: En dan gaan we afsluiten. Binnenkort komt Sinterklaas in Graven.
0: Ja.
1: Maar de gemeente Land van Kuik ook een beetje voor Sinterklaas, want je kunt nu namelijk een subsidie aanvragen als je een huis hebt dat voor 1993 gebouwd is en de WZO-waarde heeft van 477.000 euro of minder, dan kun je een subsidie aanvragen van 3500 euro om je huis te isoleren.
0: Kijk op gemeentelandvankuik.nl.
1: Ja. Precies.
0: Frank.
1: Dan staat het allemaal en dan kun je toch 3500 euro aftikken.
0: Frank, bedankt. En we gaan op jouw verzoek elke keer een Landverkuikse artiest laten horen. En in dit geval wordt het uit Rijkenvoort, wordt het Rinel van Venrooy met het nummer Leisure.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: En jij ook bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Hoi.
0: Hoi.
2: Deze artiest komt uit het Land van Kuik.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord. Er zijn ook slagwapens gevonden. DNB-president Olaf Slijpen riep de politiek zondag bij WNL op zondag op om snel oplossingen te vinden voor grote problemen. De economische groei in Nederland is te laag, mede door het stikstofdossier en wachtlijsten voor netwerkaansluitingen. Slijpen wil meer investeringen, maar zonder de staatsschuld verder te laten oplopen. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jette de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
4: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een diverse aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

0: Als ik de naam Berry hoor, dan denk ik altijd aan Berry van Aarlen. Maar in dit geval is het een zangeres. Gewoon een Franse zangeres met de naam Berry en Le Passager. Wij gaan naar het interview van vandaag. Te gast zijn Mariet Rutten en Sjoerd Adema van het streekkoor Kantonis. Welkom in de studio. Hier in het Milse Millesweert. Fijn dat jullie er zijn. Jullie staan aan de vooravond van een heel mooi concert. Wat gaan jullie op 3 oktober allemaal laten horen?
1: Nou, we noemen het soms in de pers Durufle-concert, omdat het requiem van Durufle het centraal staat in het concert. Maar hadden we het ook een herfstconcert kunnen noemen? Ja, buiten doet het nog niet vermoeden dat de herfst eraan komt. Maar herfst is toch vaak een periode, ja, dat we een beetje meer naar binnen gekeerd zijn. Een beetje stilstaan bij wat ons overkomt in het leven. En ook stilstaan bij eventuele overleden dierbaren. En daarin past zo'n requiem. Maar daarin passen ook andere hele mooie liederen van onder meer Whittaker, van Reinberger, van noem nog een paar componisten zoals Fauré, Rutter. En requiem van Durufle staat centraal. En dat is een heel bijzonder requiem. Het is zijn beroemdste werk en het is niet zwaar. Maar het is vooral invoelend en troostrijk en prachtig om te zingen. Want we hebben heel veel, voor dit concert, heel veel projectzangers, wel 10... die ook zeiden, oh, maar dan willen we meedoen.
0: Ja, ja. Het is zo dat we zo meteen nog gaan luisteren naar het requiem. Voor de mensen die naar de podcast luisteren, moet ik ze teleurstellen. Want daar wordt geen muziek gedraaid. Dus bij deze verontschuldigingen, kijk even op YouTube, dan lukt dat vast wel. Maar nog even terugkomend helemaal bij het begin. Sjoerd, wanneer en hoe ben je bij het koor terechtgekomen?
2: Ik ben bij het koor terechtgekomen toen ik ophield met elke dag werken. Toen had ik iets meer tijd. En toen ben ik bij Kantonis begonnen met het zingen. Daar vooraf was ik wel, deed ik ook al mee aan wat kleinere koortjes. Ja, en ik heb het zingen ervaren als een geweldige, ontspannende bezigheid.
0: Maar Kantonis is niet zomaar een koor.
2: Het is niet zomaar een koor. Het is een streekkoor met zangers uit het gehele land van Kuik. En zelfs nog daarbuiten. En dat, het is een koor met een, ik zeg, een gezond ambitieniveau. We willen allemaal graag zingen, maar we willen het ook niet als te makkelijk maken. Dus wij leggen de lat best hoog. En ook het requiem van Durufle, dat is best voor ons ook spannend om dat te zingen. Want het is best lastig. En we zijn ook een ettelijke maanden mee bezig geweest om dat op een goede manier ter horen te brengen. Maar het geeft zoveel voldoening als dat lukt. En het hoogtepunt is altijd de uitvoering zelf.
0: Ja, ja. En Mariet, wanneer ben jij begonnen bij het koor?
1: Nou, ik denk ook een jaar of 12 geleden. En zingen is denk ik voor heel veel mensen, en in ieder geval ook voor alle koorleden, heel belangrijk. Hè? Je komt vaak van een dag bezigheden of werk en je bent moe en denkt, zal ik wel gaan? En iedereen hoor je na afloop van een repetitie zeggen, hè, fijn, moe en voldaan. Dus het doet iets met je. En het is ook heel leuk in zo'n groep. We zijn, denk ik, Sjoerd, op dit moment met zo'n 50 zangers, met de projectzangers erbij. Het is leuk elkaar te ontmoeten, elkaars lief en leed te delen, want dat doen we ook zeer nadrukkelijk. En het geeft binding, hè, in je leven en met andere mensen.
0: Dan had Sjoerd het er al over. We willen wel iets brengen wat ook wel niveau heeft natuurlijk. Dan hebben jullie een dirigent. Wie is dat?
1: Een hele goeie.
2: Mirjam Westgeest.
1: Ja,
2: dat is een fantastische dirigent. Ja. Die al toch een jaar of, denk ik, 7, 8 of zo bij aan Kantonis verbonden is. Maar die nog geen week vervult. En iedere week weer ons in staat stelt om nog net iets meer te brengen dan we van onszelf dachten te kunnen.
0: Nou, we luisteren straks naar dat requiem. En daar blijkt al uit dat de lat hoog ligt.
2: Ja.
0: Wie komt met dit nummer? Is dat de dirigent of is dat de muziekcommissie?
1: Nou, het is een soort samenwerking van de muziekcommissie. Waar de dirigent ook deel van uitmaakt. Die samen kijken, wat zou bij ons passen? Of wat zouden de koorleden willen? De koorleden zelf worden ook nadrukkelijk bevraagd op, wat zou je nog eens willen zingen? Of wat zou je nieuw willen zingen? Er worden hele grote lijsten van gemaakt. En dan kijken we met elkaar wat past. Hoeveel concerten gaan we de komende periode brengen? Wat past daarin? Wat kunnen we aan? Hè? Dirigent is belangrijk.
0: Ja, daar komen we op het punt. Ja. Wat kunnen we aan?
1: Ja.
0: En een dirigent moet daarin eerlijk zijn.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, maar dat is ze ook. En ik denk dat ook een van haar grootste krachten is van, als je soms eventueel in een dip zit, dat ze met humor de boel weer vlot trekt en ons gewoon inspireert van we gaan ervoor en we gaan het halen, bij wijze van spreken. En ze heeft, we worden ook wel eens genoemd, een van de Westgeestkoren. Ze heeft in de omgeving van Nijmegen meerdere koren, een stuk of 4, 5. Ik geloof dat ze geen avond thuis is, omdat ze wel een muzikale activiteit heeft.
0: Nou, wij gaan luisteren naar het Requiem. Voor de luisteraars, de vaste luisteraars van ons programma, dat is even slikken, want we krijgen nu klassiek. En dat is niet gebruikelijk. Maar het is wel de moeite waard. Dus ik zou zeggen, zet het toestel. Stel niet uit, maar blijf luisteren. Voor podcastluisteraars, ja, helaas. Dat wordt het nu niet. Maurice Duruflé, Requiem. En dan staat er 4 Sanctus. Dat zal wel part 4 zijn van het geheel. Daar komt-ie.

0: Nou, ga er maar aan staan.
1: Ja. Ik vind de ontwikkeling wat je als koorlid meemaakt bij zo'n stuk. Je begint eraan en dan is het nog wat vreemd. En naarmate je daar een paar weken mee bezig bent, dan groei je in dat nummer. Je trekt het aan en het wordt steeds mooier, het wordt steeds boeiender.
0: Ja.
1: En als aan het eind, want je repeteert alleen maar met pianobegeleiding, maar aan het eind dan komen de muzici erbij, dan komt het ensemble erbij en de organist. En dan aan het eind die uitvoering. En dan kun je wel eens de brok in de keel krijgen.
0: Ja, ik vroeg me ook af toen ik het net hoorde van op het eind dan is het afgelopen, dan is het stil. Dan vraag ik me af, wordt er dan geklapt? Of worden ze, is het, ja, het is toch emotioneel wat je dan krijgt, hè?
2: Ja, meestal na bepaalde blokken van de muziek, of als de muziek vanzelf soms uitnoodt om te applaudisseren, dan gebeurt dat ook. Ja. Maar ik denk dat we hier bij het Requiem tot het einde zingen en dat dan applaus volgt. Het is heel poëtisch, hè? Het is vooral heel poëtisch stuk. Hè?
1: Ja. Het Requiem bestaat uit zeg maar, 4 of 5 onderdelen. Daartussendoor wordt niet geklapt, maar aan het eind, na het laatste deel, dan wordt er, naar wij hopen, uitbundig geklapt.
0: Ja. Jullie hebben voor dit concert ook behoorlijk wat projectleden erbij gekregen. Is dat voor het koor leuk om daarmee te werken?
2: Ja, leuk en belangrijk, denk ik, tegelijkertijd. Hè? Want ik denk, net als veel andere koren, ja, soms zit je toch een beetje krap, bijvoorbeeld in de mannenstemmen. Maar ook vrouwen zijn welkom, laat daar geen misverstand over zijn. En dan probeer je toch door koren aan te schrijven. Vind je dit misschien een aardig stuk om eens mee te zingen of nog eens te zingen? En kijk of je mensen kunt interesseren om voor een project of voor een langere periode met ons mee te doen. Belangrijk en ook leuk. Andere stemmen, andere mensen, andere geluiden. Dat is,
0: zijn die projectleden, is dat puur zang? Of hebben ze ook instrumentaal nog iets?
2: Nee, het zijn zangers.
1: Projectleden, dat zijn zangers. Ja.
2: Ja. Ja.
1: En muzikale begeleiding, die contracteren we altijd per concert.
0: Okay.
1: Alles wat voor dat concert nodig is.
0: Ja. Jullie zingen natuurlijk allerlei verschillende componisten. Is er nog een lied of een muziekstuk in dit programma waar je zelf naar uitkijkt?
2: Ja, ik kijk wel zelf bijzonder uit naar het lied van Erik Whittaker, Sing Gently. En hij heeft het voor het eerst uitgevoerd met, bijna niet voor te stellen, 17.750 virtuele zangers. En het gaat eigenlijk over de verbinding die muziek kan zijn. In coronatijd was dat. En ons kan helpen om ook overeind te blijven. Hè? Want het is een hele fraaie zin eigenlijk waar het stuk mee, het eerste couplet mee eindigt. May our singing be music for others and may it keep others aloft. Hè? Overeind houden. En dat is denk ik wat ook voor ons belangrijk is. Muziek helpt je ook om overeind te blijven. Hè?
0: Ja.
2: Ik bedoel, veel mensen kijken nu om zich heen en maken zich misschien zorgen over wat er in de buitenwereld allemaal gebeurt. En misschien kan muziek daar ook in helpen om af en toe dat te ontvluchten of weer verbinding met elkaar te voelen.
0: En Sjoerd, heb jij nog iets waar je naar uitkijkt van de nummers die jullie brengen?

0: Ja, ook de stukken van Rutger, dat is een wat meer moderne componist. The Lord Bless and Keeps You en For the Beauty of the Earth. Er zijn ook twee hele mooie liederen die langzaam niet zo ingewikkeld zijn en klinken als het Requiem van Duruflé. Maar precies passen in toch dat herfstsfeer die we daar weer
1: en ook de mooie boodschap van bewaar de aarde met elkaar. Hè? En dat er iemand toch maar op ons mogen letten, als het ware. En ja, dat zijn denk ik wensen die wel in heel veel mensen ergens verborgen zitten. En het is mooi om daarover te zingen.
2: Ja, we gaan niet luisteren naar die versie van de corona. Want we gaan luisteren naar Volks Eet. Dat is een koor wat het zingt. En dat is het... Whittaker met Sing Gently. En nog heel eventjes terug op corona. Hebben jullie nog leden verloren die zei van tegen die tijd... nou, ik ben nu zo lang gestopt, ik hou het erbij?
0: Een paar. Ja. Twee of drie koorleden, wat ik mij zo te binnen schiet. Maar daar waren we wel bang voor. Maar ze zijn toch allemaal weer teruggekomen.
1: Ja, of familieleden van, hè? Bedoel, in de wat wijdere kring natuurlijk wel, hè? Ja. Denk ik. Ja.
2: We gaan dan maar luisteren. Sing Gently.

0: Arma van het streekkoor Cantonis. Welkom in de studio. Jullie hebben 3 oktober een spektakel. Wat is het? Wat kunnen de mensen dan verwachten? En waar vooral?
1: We hebben een groot herfstconcert in de Duvelshof aan de Grote Straat in Sambeek. En daarin staat centraal het requiem van Durufle. En daarnaast zingen we liederen van de componisten Rutter, Whittaker, Fauré, Reinberger, Frank. Het wordt een heel mooi programma. We worden ook begeleid door een ensemble met 7 instrumentalisten en door de bekende harmoniumspeler Dirk Luymens. Die is, zegt men, de harmoniumspeler des Vaderlands, ook over de hele wereld, beroemd. Onder leiding van Mirjam Westgeest. En het belooft een mooi programma te worden. En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via www.cantonis.nl. En de prijs is inclusief een consumptie, zeggen we daar dan bij.
0: Jullie hebben nog iets te vieren binnenkort, want het koor bestaat volgend jaar 25 jaar. Sjoerd, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, 25 jaar, dat vinden wij echt een moment om even als koor daarbij stil te staan. 25 jaar is niet niks. En dat is natuurlijk in deze plaats een feestje voor de koorleden zelf, maar ook voor de vrienden van Cantonis. Want we hebben gelukkig ook een heel stel vrienden die Cantonis een warm hart toedragen. En die willen we ook graag fêteren tijdens zo'n jubileumjaar. Maar natuurlijk, zo'n jubileumjaar is ook een prachtige gelegenheid om het koor nog eens onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Wat meer aandacht te trekken. En ja, wellicht ook weer een nieuwe aanwas van koorleden, want die kunnen we altijd gebruiken.
0: En dan vooral de mannen, heb ik begrepen.
2: En vooral de mannen, maar ook de dames, die dragen nog een heel warm hart toe. Maar inderdaad, de mannen hebben nog iets meer behoefte aan, zou je kunnen zeggen.
1: Want wie zou er niet met Rossini mee willen zingen?
2: Ja, ja,
1: de grote operacomponist, dat is een belangrijke componist voor het grote jubileumconcert.
2: Ja. In mei, juni volgend jaar is het grote jubileumconcert.
0: De exacte datum nog niet bekend? Is
2: nog niet bekend. En ook de plek is ook nog niet bekend.
0: Tegen die tijd komen jullie ongetwijfeld bij Omroep Landelijk.
1: Want we doen nog meer. Herman, ja? Mag het nog?
0: Jazeker.
1: Ja? We hebben ook een scratchdag. En die is dat wil zeggen dat je scratch dus vanaf niks in één dag een werk instudeert. Ja, we gaan er dan wel vanuit dat mensen thuis of het stuk al kennen of het een beetje voorbereiden. En dat is dit keer gewijd aan Carl Jenkins, het Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa, dat is de moeder stond aan het graf Maria met het grote verdriet vanwege het overlijden van haar zoon. En die Jenkins, dat is een heel bekende componist. Hij maakte eigenlijk moderne klassieke muziek. Want hij is begonnen als medewerker in een jazz-rockband. Maar heeft zich ook ontwikkeld als componist en wordt graag gezongen. En wij zingen dan het Stabat Mater en we hebben nog een kerstconcert.
0: Oké, dan heb ik nog wel een vraag voor de mensen die willen gaan zingen. Het is niet alleen zingen natuurlijk. Op een gegeven moment is de repetitie voorbij en dan gaat niet iedereen direct naar huis.
2: Nee, dan we repeteren elke week in Oebroek, in Sint-Antonis.
0: Welke dag?
2: Op dinsdagavond, van 8 tot 10. En Oebroek, daar kun je niet alleen prachtig repeteren. Maar er is ook gelegenheid om na afloop van de repetitie nog eens samen te zijn. Onder het genot van een heerlijk glaasje. Het is een prima gelegenheid, een prima faciliteit voor een koor om wekelijks bij elkaar te komen. Want ja, de sociale context is ook heel belangrijk voor.
1: We hebben ook een heel bekend afscheid. Aan het einde van het seizoen komen we bij elkaar. Zingen we, eten we, spelen we. En dat is altijd, dat hoort er ook bij. Gewoon die sociale kant van het jaar goed afsluiten.
0: Dat is voor degenen die nog even een kleine stimulans hebben om lid te worden van jullie koor. En bij cantonis.nl, daar staat alle info hoe ze daarbij terecht kunnen komen.
2: Ja.
0: Ik wil jullie hartelijk bedanken. Tot slot nog 1 keer voor de luisteraars. Waar en wanneer is het Durufle-concert?
1: 3 oktober.
0: Aankomende zaterdag.
1: Zaterdag om 8 uur in de Duvelshof. En dat is de voormalige kerk in Sambeek aan de Grote Straat. En kaartjes via www.cantonis.nl.
0: Bedankt voor jullie komst naar de studio. En we spreken elkaar volgend jaar als het jubileum gevierd gaat worden, denk ik wel. We gaan, ja, het is Requiem, dan doen we de Death of a Clown er maar achteraan. Ja. Van Dave Davies. Die zingen jullie niet en die zullen jullie ook nooit gaan zingen, denk ik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit. De problemen die dat veroorzaakt zijn ook merkbaar in de gemeente Land van Kuik. Niet acute meldingen over mogelijke onveiligheid binnen gezinnen kunnen daardoor weken blijven liggen. Bij acute onveiligheid wordt wel direct gehandeld. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenboerdersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld, zag de fietster mogelijk over het hoofd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gegaan. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de aanleg van strategische brandgangen om natuurbranden te voorkomen. Dit onderzoek maakt deel uit van het nieuwe natuurbrandbeheersplan dat na de grote brand in Oostrum extra urgent is. Ook wordt deelname aan het grensoverschrijdende project Reborn onderzocht voor betere samenwerking in brandbestrijding. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
3: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
5: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: Only You, The Flying Pickets. Past wel een beetje bij het klassieke thema wat we vandaag hadden. En het stond notabene ook nog in onze playlist vandaag. We gaan naar 60 jaar geleden. We gaan naar de top 40 van eind september, begin oktober van 1966. En op 1 oktober stonden de Beatles nog trots op nummer 1... met hun dubbel A-kant Yellow Submarine en Eleanor Rigby. Maar de komst van Little Man op nummer 17 betekende het begin van het einde voor de Fab Four. Want een week later stoten Sonny en Cher de Beatles resoluut van de troon. De sprong die Little Man die week maakte na 1 oktober van 17 naar 1... was destijds ook de grootste stijging naar de eerste plaats ooit in de nog jonge geschiedenis van de top 40. Die begon op 1 januari 1965. En ze braken hiermee het gedeelde record van die Overlanders en de Beatles, die eerder dat jaar met hun versie van Michel gelijktijdig hard stegen. En hoewel Sonny en Cher wereldwijd vooral herinnerd worden van hun lijflied I Got You Babe en het latere The Beat Goes On, haalden die klassiekers in Nederland nooit de eerste plaats. Het lukte in de Nederlandse top 40 exclusief met Little Man, en dat nummer hield de koppositie maar liefst 6 weken vast. Omdat Sonny Bono en Cher op dat moment getrouwd waren, vestigden ze met de nummer 1 hit nog een bijzonder record meer. Want Little Man werd de langst genoteerde nummer 1 hit van een getrouwd liefdeskoppel in de top 40 geschiedenis. Wat gebeurde er nog meer? De Britse R&B-band The Small Faces, die stond met All or Nothing op nummer 2 stevig te trappelen. En de Spaanse beatgroep Los Bravos maakte de top 3 compleet met de absolute evergreen Black is Black. En verder vind je in deze top 40 van 60 jaar geleden The Troggs met With a Girl Like You en The Lovin' Spoonful met Summer in the City. We gaan terug in de tijd.
1: Klein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag, precies 60 jaar geleden, een hit.

Alex Warren met Passenger, een heel leuk nummer. Onlangs uitgekomen. En we gaan verder met een nummer wat al lang geleden, echt een ethisch nummer, maar dan wel bijzonder. Want Paul Simon die had het over Graceland. Hij was in Zuid-Afrika. Iedereen die sprak schande dat Paul Simon daarop ging treden. Maar uiteindelijk schijnt het zelfs bij de apartheidafschaffing geholpen te hebben. Graceland.

Wil je op de hoogte gehouden worden met de sport uit de regio? Luister dan elke zondagmiddag naar Zondagmiddag Live. Peter van den Oever, Daan Janssens. Van welke sport je ook houdt, wij houden je op de hoogte van alle sport in de regio.

McGinnis Flint met When I'm Dead and Gone. En het werd een grote hit in 1971. En daarvoor was dus Graceland met Paul Simon. We besluiten plein 33 met Meccano en Hijo de la Luna. Een heel mooi slot. En daarmee zijn onze sportmedewerkers weer helemaal vrolijk geworden.

0: Profs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedaten van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oostenrijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het programma met sport, nieuws en actualiteit uit deze regio. Omroep Venray en Omroep Land van Kuik presenteren Zondagmiddag Live. Daan Janssens.

0: zondag 27 september 2026. Nee, goedemiddag en welkom bij Zondagmiddag Live. Onderweg zijn we naar 5 uur met de sport uit deze hele grote regio. En dat geldt voor de omroepen van Venray en Land van Kuik. Onderweg naar 5 uur met de verschillende voetbalwedstrijden. Eentje is er om 1:30 begonnen. Die volgen wij, dat is Leunen tegen IJsselstein. Daar is de eerste helft bijna voorbij. Lucien Peters.
1: Hey, ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, de eerste helft is een heel eind op dreef. En eigenlijk al na ruim 5 minuten... maakt je Leunen een doelpunt. Gijs Timmermans maakt het doelpunt uit een inworp die met het hoofd werd verlengd en toen keurig in het hoekje werd binnengeschoven. Het gaat redelijk goed tegen elkaar op. Leunen is wel iets te bovenliggende partij in het eerste deel van de eerste helft en nu is IJsselstein wel terug aan het komen.
0: Ja. Wat hebben jullie vorige week ook alweer gedaan?
1: Vorige week 3-1 verloren. Tegen DEV in Arsen. En vandaag is wel het team is al anders aan de wedstrijd begonnen. Er zit wat meer overtuiging in, wat meer. Ja.
0: Okay. Dat, komt misschien ook wel een beetje door de derby-sfeer. Hè?
1: Zeker, zeker. Ja. En we hadden vandaag de opening, seizoensopening. We hebben alle jeugdspelers van de JO 7 tot en met de JO 13. Van onze samenwerking SGO Fortuna naar voren gesteld voor de wedstrijd. Dus de sfeer zit er goed in. Er zijn een hoop ouders en grootouders ook deze kant op gekomen om hun kinderen en kleinkinderen te zien het veld oplopen.
0: En dat is een mooi gezicht.
1: Zeker. Okay. Zeker.
0: Goed, bijna rust. 1-0 de voorsprong voor Leunen. We spreken je ongetwijfeld later, Lucien.
1: Yes.
0: Dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Hoi,
0: hoi. Verder in deze uitzending zometeen een nabeschouwing van de wedstrijd die vanmiddag gespeeld werd tussen de Jumping Giants en Akos. Dan hebben we het over basketbal. En verder in deze uitzending nog meer voetbal. Onder andere de wedstrijden van Volharding. Ze spelen uit bij HVV in Helmond. Verder ook EGS dat thuis speelt tegen Schijndel. Olympia 18 speelt uit in Helmond bij Bruezen, Brouwhuis. En dan de vierde klasse G, de wedstrijd tussen Vorstenbosse Boys en Juliana Mil. En verder hebben we ook nog het terugblik op het hockey met de dames van Venray die vanmiddag speelden tegen Mierlo. En verder nog heel veel meer uitslagen. Tegenover mij, daar zit inmiddels Peter van de Oever.
2: Ja, we hebben nog iets gedaan. Dat hebben we zo dadelijk zo.
0: Oh ja, de SGW.
2: SGW in IJsselstein.
0: SGW. Gaan we zo meteen even bellen met Rob
2: Klaasens. Weet alles van paardensport.
0: Onze collega van Omroep Venray. Tot 5 uur is dit zondagmiddag live.

0: Jennifer Rush en Destiny bij Zondagmiddag Live. 13 minuten over 2 is het. Je luistert naar de omroepen voor Venray in Land van Kuik. Tijdens het SGW IJsselstein hebben in het weekend van 26 en 27 september... dat is dit weekend, verschillende ponycombinaties deelgenomen... in de KNHS-kampioenschappen Eventing. De Limburgse deelnemers lieten zich daarbij van hun beste kant zien... en behaalden prachtige resultaten. Rob Klaasens, goedemiddag. Rob, ik moet even opnieuw beginnen, want je was nog niet in de uitzending. Goedemiddag, jij bent daar. Jij hebt ook al verschillende dingen gezien daar.
1: Ja, zeker, want sinds gisteren zijn hier alle combinaties door het springparcours. Een tros en een dressuurproef hebben ze hier afgelegd. Ja, dit is eigenlijk een aparte tak van sport binnen de paardensport, de eventingwereld, de samengestelde wedstrijd. Maar waar je op doelt, ja, dat is een nieuw iets. In verschillende jaren zijn ze al mee actief. Het Equipe Eventing, zullen we het zo maar even noemen. Maar het is een discipline dat de enthousiasme voor de jeugd van de ponyruiters vooral, dat gestimuleerd wordt. En daarmee heeft de provincie Limburg gisteren het kampioenschap binnengehaald. De tweede werd de provincie Brabant en de derde werd de provincie Overijssel. Maar hoe komt dat dan tot stand? Het is zo dat alle deelnemers in de specifieke, niet in de samengestelde discipline, of klas moet ik zeggen, actief zijn. Maar het is gewoon een totaal optelsom van alle klassen en alle ruiters die deelgenomen hebben. Dus die vijf deelnemers in dat equipe, die... Daarmee worden de punten geteld. En daaruit is dus uitgekomen dat Limburg heeft gewonnen.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi natuurlijk voor het evenement ook zelf. Het ging over de kampioenschappen Eventing. Wie waren er actief?
1: Ja, wie waren er actief? Dat zijn 380 combinaties uit het hele land. Ja. Want het is een reizend circus, zo noem ik het eigenlijk altijd. Maar het is één grote familie. Iedereen kent elkaar en het is, je bent een dag bezig met je paard. Het zijn drie onderdelen, dus de veelzijdigheid is zeker van belang. Mm-hmm. En het zegt zich al duidelijk, die veelzijdigheid. Het begint dus met een dressuurproef, daarna een springproef. En daarna, als dat allemaal goed verlopen is, dan mogen ze nog het bos in. De vaste hindernissen betreden, de cross-country. Maar het blijkt vandaag ook wel dat er veel verschillende combinaties... ook helaas niet het bos ingestuurd mogen worden. Ook omdat de veiligheid een belangrijke rol speelt. En dan wil zeggen dat ze dan al huiswaarts kunnen keren... voordat ze eigenlijk het mooiste van het hele evenement hebben gezien. Dat is de cross-country.
0: Ja, precies. Wie kwamen er als winnaar uit de strijd?
1: Ja, die informatie heb ik zo niet bij de hand, maar dan verwijs ik gewoon naar de algemene website. Ja. En dat komt op Facebook natuurlijk ook allemaal voorbij. En Facebook te vinden via SGW IJsselstein, als de mensen dat intoetsen. Dat is natuurlijk alle informatie omtrent foto's en dergelijke, maar ook uitslagen of andere informatie die daar te vinden is. En zeker is daar zeker terug te vinden hoe dat de entourage van het heel geheel is. Ja, de zon die werkt daar natuurlijk als meeste aan mee. Ja. Want we hebben hier wel eens jaren gehad dat het hier een drastische bedoeling is. En dat het er van boven niet kan stoppen. Maar dat is deze dagen echt helemaal omgekeerd. En dat is gewoon geweldig om dat als stimulans te hebben voor zeker de deelnemers. Maar eigenlijk net zo belangrijk voor alle vrijwilligers. Want zonder wedstrijd geen vrijwilligers en geen deelnemers. Ja, want het is eigenlijk een optelsommetje af en toe en dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Want een evenement doet niks zonder vrijwilligers.
0: Nee, zo is dat. En het weer werkt zeker mee dit weekend. Wat staat er vanmiddag nog op het programma?
1: Ja, waar we momenteel mee bezig zijn, dat zijn nog een plusminus 50 tot geen 100 combinaties. Maar de dressuur die is inmiddels helemaal klaar. Maar nu zijn de combinaties nog zich klaar aan het maken voor het springen en eventueel de cross. Maar ze gaan er dus allemaal vanuit dat ze nog deze twee onderdelen mogen doen. En omstreeks 4:15 zal de laatste combinatie het springtrein ingaan. Mm-hmm. En dan pak een beetje een half uur later de laatste combinatie in de cross. Okay. Dus omstreeks 5:00 zal hopelijk iedereen veilig weer thuis zijn en dan... kunnen we helaas weer aan die grote klus beginnen. Om alles weer op de plaats terug te brengen dat alles afgebroken kan worden. En, ja. En een evenement, nogmaals, zoals u zegt, zonder de vrijwilligers is geen evenement.
0: Nee, zo is dat inderdaad. Laat dat nog maar eens even benadrukken. We spreken jou ongetwijfeld misschien straks nog een keertje waarschijnlijk.
1: Wie weet. Okay. Juist. Nou. Dus tot later de uitzending, Daan.
0: Wie weet, dankjewel. Voor nu in ieder geval, Rob. En wie weet spreek je weer later. In ieder geval heel veel succes.
1: Dank je.
0: Hoi.

0: Coldplay en Feels Like Falling in Love. Het is 3:08. Je luistert naar Zondagmiddag Live. We gaan even terug beschouwen op de wedstrijd van vanmiddag van het basketbal van de heren van Akels. Zij speelden vanmiddag een uitwedstrijd om 12:00 bij de Jumping Giants in Nederweert. We hebben nu Reggie Havekes aan de telefoon. Reggie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, deze wedstrijd, hebben jullie alles eerder tegen deze tegenstander gespeeld?
1: Nee, niet in deze samenstelling. Wel een aantal jaar geleden. Maar nee, dit is, was voor ons eigenlijk een nieuwe tegenstander. Ja.
0: Nederweert, is een eindje rijden. Maar goed, dat moet eigenlijk niks uitmaken op zo'n mooie zondag. Hè?
1: Ja, zondagmorgen is veel meer het probleem volgens mij. Okay. Het opstaan van de heren maar, en van mezelf ook.
0: Ja, want jullie spelen liever op zaterdagavond, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Hoe begonnen jullie aan deze wedstrijd?
1: Nou, we wisten niet goed hoe de tegenstander was. Dus we zijn gewoon lekker open in de wedstrijd gegaan. Mm-hmm. Maar we zagen meteen wel dat we echt een lengteoverwicht hadden. Dus we hebben meteen gepoogd om daarvan gebruik te maken. En dat ging vanaf het begin van goed. Maar zij bleven ook goed bij. Het is gewoon een goed team, Jumping Giants.
0: Ja.
1: En, maar helaas kwamen bijna al mijn lange mannen, en ik heb er 5 van de 10... die boven de 1,90 zijn. Die werden allemaal helaas door 1 scheidsrechter flink in de foutenlast gebracht, al in de eerste helft.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ik heel zuinig moest zijn op mijn lange mensen en ook vaak kleiner moest gaan spelen.

0: spelen. Dat heeft uiteindelijk toch wel de doorslag gegeven. We konden niet meer vrij uit spelen.
1: Nee.
0: We hebben vanaf het begin af aan hebben de lange mensen heel voorzichtig moeten spelen. Want andere lange mensen moesten het opvangen. En die werden ook meteen met fouten opgezadeld. En
1: ja,
0: daar spelen wij wel fysiek hoor. Dus de foutenlast is op zich iets wat, wat bij ons hoort en wat bij ons past. Maar meteen al vanaf de eerste minuut dat drie van de lange mensen meteen met twee fouten opgezaad worden. Dat is eigenlijk niet normaal. En ook niet voor fouten waarvan je denkt, nou, laat ik zo zeggen, ik heb ze niet gezien. Ik heb van drie van de vijf fouten die gecalled werden, vaak drie er niet gezien. En het kan altijd dat je het niet ziet. Maar we hebben heel sterk tot het einde toe tegen een van de twee scheidsrechters ook gespeeld. En dan speel je tegen zes man in plaats van vijf.
1: Ja.
0: En dat is moeizaam. En ik moet zeggen, we hebben uiteindelijk de wedstrijd met 64-62 verloren. Maar mijn jongens zijn tot het einde toe positief en optimistisch gebleven. Ze zijn hard blijven werken. Ze zijn niet op de scheidsrechters gaan mopperen. Dat hebben ze aan mij overgelaten, zoals het hoort.
1: Ja.
0: Maar weet je, dat heeft dan op dat moment geen zin. Want zo'n scheidsrechter, als die eenmaal zo fluit, dan fluit hij zo. En ja, wij hadden gewoon, als vijf mensen van jouw team de lange mannen zijn, die er gewoon uitgefloten worden, ja, dan is het gewoon heel moeilijk spelen. En dan weet je namelijk op een gegeven moment niet meer wat je moet doen als speler. Hoe je moet verdedigen of zelfs aan moet vallen. Want daar kregen we ook aanvallende fouten waarvan je denkt, hoezo?
1: Ja, dat heeft dus zo'n beetje de hele wedstrijd meegespeeld, als ik jou zo hoor.
0: Ja. Ja, dat heeft de hele wedstrijd vanaf minuut 1 eigenlijk.
1: Ja.
0: En het was op zich een hele leuke pot.
1: Ja.
0: Maar ook de tegenstander die maakte zijn excuus. Zo van, ja, sorry, hier kunnen wij verder ook niks aan doen.
1: Nee.
0: Ja, dan weet je genoeg.
1: Ja,
0: maar het was een hele leuke pot. We gingen echt mooi gelijk op. En als wij vrijuit hadden kunnen spelen, dan hadden we echt wel gewonnen. Want dan hadden we gewoon met die lange bal die wedstrijd beslist.
1: Mm-hmm.
0: Maar op deze manier, was het gewoon, bleef het gelijk opgaan. En uiteindelijk trekken zij aan het langste eind. Omdat in de laatste 2 seconden wij nog scoren. En de partijdige scheidsrechter helaas onze score afkeurt.
1: Oké, dus ook dat nog.
0: Ja, dat was gelijk geweest.
1: Het
0: was eigenlijk mooi geweest, want dat was ook de wedstrijd zoals het was.
1: Ja.
0: We waren gelijk aan elkaar. En een gelijkspel, dat zit er weliswaar niet in bij basketbal. Die moet dan doorgaan, 5 minuten daarna. Maar dat was heel erg jammer. En dan weet je, dan kun je roepen en schreeuwen wat je wilt. Maar
1: Ik hoor een hoop ingehouden frustratie, lijkt het wel. En ik snap hem ook. Ik snap hem ook.
0: Ja.
1: Je moet door dan.
0: Ja, precies dat. Ja. En je moet ook verder. Kijk, ik baal nou natuurlijk heel erg nog steeds.
1: Ja,
0: en dus zit dat heel erg hoog. Maar tevens, ik heb ongelooflijk veel respect voor mijn mannen. Dat ze gewoon rustig zijn gebleven. Dat ze zijn blijven spelen.
1: Dat is positief.
0: Alles. Dan gaan die hoofden gaan op een gegeven moment de verkeerde kant op staan. Ja, dat moet je niet hebben en dat hebben ze niet gedaan.
1: Nee, precies.
0: Waardoor we die pot ook niet dik vet verloren hebben, maar gewoon bij zijn gebleven. Ook al ben je in foutenlast. En ja, dat is gewoon een compliment waard. En die jongens hebben er gewoon heel veel van geleerd.
1: Ja.
0: En je kunt er verder niks aan doen. Je kunt er geen protest aan tekenen, dat heeft geen zin.
1: Op naar de volgende wedstrijd.
0: Precies, ja. En die is terecht vast aan de scheidsrechter en dat moeten ze ook doen.
1: En die is volgende week de volgende wedstrijd tegen?
0: Ja, volgende week moeten we ook uit, geloof ik. Ik weet nou even niet tegen wie, maar daar gaan we er weer lekker in. En die jongens, we hebben er gewoon zin in. Het was wel een leuke pot en ze hebben goed gespeeld. Meer kun je er niet van maken.
1: Hopelijk is het volgende week ook. En met betere scheidsrechters, dan komt hopelijk alles goed.
0: Ja, inderdaad.
1: Maak
0: volgende
1: ondanks
0: week moeten we tegen, even kijken, Deurne.
1: Oké, we gaan ongetwijfeld horen hoe dat is verlopen. Dank voor jouw bijdrage en succes voor volgende week.
0: Ja, dankjewel.
1: Reggie. Bedankt, hi. Reggie Havekus was dat. De heren van Akos verloren met 64-62 bij de Jumping Giants. Met een hoop groei daarna. De andere uitslagen van de sportwedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn.
2: Dit zijn de sportuitslagen van afgelopen weekend.
1: Dat zeg ik. De Jumpers uit Venray, die hebben gisteravond gespeeld. Bij Tantalus 6 in Eindhoven. Een divisie lager in de vijfde divisie. Het werd 64-77 in het voordeel van de Jumpers. Het volleybalseizoen is dit weekend ook weer begonnen bij de meeste teams. Sommige teams die moeten nog een weekje wachten of een paar weekjes wachten. De HAVOC uit Haps die speelde in de tweede divisie tegen Set-Up uit Meerlo en verloor met 1-3. De dames van Avans uit Sandbeek speelden tegen Flamingo 56-3 uit Gennep en wonnen met 3-1. Shock 82 uit Kuik speelde bij Vocala 3 in Oefold en won met 1-3. In Helmond werd gespeeld de wedstrijd tussen VC Polaris 2 en Actief Roy uit Venraai. En de Venraainaren wonnen met 0-4. En VCP uit Oplo speelde in de tweede klasse tegen Vamos 4. En hier werd het 4-0. Bij de heren werd het tussen Avans, Activia en HAVOC, het combinatieteam, tegen Nuvo 68-2, werd het 4-0. En in de eerste klasse werd het bij Veredi uit Gemer tegen Shock 82 uit Kuik 0-4. Dit bij de heren trouwens. Handbal werd er ook gespeeld dit weekend. Bij de heren werd het gisteravond tussen de Flyers 2 en het combinatieteam van HVW, HBO 95 en Helios 29 tegen 18. In Wijchen dus. Vanmiddag staat nog op het programma de wedstrijd tussen MHV 81 en Zwift 2 uit Helmond. Die wedstrijd is om 14:15 begonnen. En dan bij de dames de wedstrijd tussen Vespo uit Venhorst en HVW uit Wanrooij werd gisteravond 22 tegen 21. En vanmiddag is om 14:30 begonnen de wedstrijd tussen Someren en Manuel uit Venraai in de eerste klasse B van de Limburgse competities. Dinsdag dan speelt MHV 81 bij de dames een uitwedstrijd bij Zwartwoud Kwiek. Dit weekend waren ze verder vrij. Er is ook nog een hoop korfbal geweest vanmiddag en voetbal bij de dames. Daarvan hoort u later meer.

0: Suzanne en Freek, een halverwege, 3:04. De wedstrijden in het amateurvoetbal zijn begonnen, tenminste dat denken we dan. Het is 2:30 geweest, dat betekent dus meestal het startsignaal voor die wedstrijden. In de tweede klasse F speelt Volharding een uitwedstrijd in Helmond bij HVV. Beide elftallen wisten vorige week te winnen en Volharding deed dat met een 1-0 overwinning op NWC in eigen huis. Herman Deene, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wij zijn er niet halverwege.
0: Nee, dat
1: geloof ik. We zijn net nummer halverwege.
0: Ja.
1: Wij zijn net 1:05 bezig.
0: Oké.
1: De opstelling van Volharding is de 1 na dezelfde als vorige week. Dus ik weinig aanleiding om te veranderen aan overwinning. Alleen vorige week stond Tom Driessen linksback, maar die is de komende 2 maanden niet beschikbaar omdat hij in het buitenland vertoeft. En daardoor speelt Jens Biersteker als linksback. En voor de rest, Bone Barthe in de goal, Nino Jansen en Rens Peters vormen het centrum. En Steven Wassenaar speelt rechtsback. In het middenveld staan Tristan van Daal, Luc van der Vliet en Jordi Thijssen. En voorin hebben we Vincent Duijsen, Teunselberg en Tim Martens. Zoals gezegd, 10 dezelfde als vorige week. Was een beetje een gelukkige overwinning, maar... 3 punten niet meer mee. Als je door de competitie kunt beginnen, dat is natuurlijk fijn. Maar dat geldt voor HVV ook. En volgens vriend en vijand is dat de topfavoriet. Die hebben flink wat spelers gehaald. En, die hebben vorige week met 4-3 gewonnen. Uit de wedstrijd tegen Rode. Dus in die zin valt er misschien toch wel iets te halen. Denk ik dat ze de verdedigend wel kwetsbaar zijn. Alleen voetballend... schijnen ze echt heel goed te zijn.
0: Ja.
1: Dat kan ik na 5 minuten nog niet beoordelen.
0: Nee, daarvoor is het nog te kort. We gaan het volgen, Herman.
1: Is goed.
0: Dankjewel, tot later. De tweede klasse F, daar zijn overigens al meerdere wedstrijden. Daar is in meerdere wedstrijden al gescoord trouwens. Van 1 wedstrijd, dat is EFC tegen Reuzelsport. Daar staat het nu 1-0. In de derde klasse A staat er bij Volkel tegen Prinses Irene 2-0. En bij Heeswijk tegen Festiland 0-1. Er zijn nog meer wedstrijden, onder andere de wedstrijd van EGS 20. Dat speelt thuis tegen Schijndel. Roy Derks, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Live vanuit Graven, Escharen, Velp. Ja, we zijn hier op Sportpark de Kraanhof voor de wedstrijd EGS tegen RKSV Schijndel. Tweede wedstrijd van het seizoen. EGS is vorige week hartstikke goed begonnen met een 1-2 uitoverwinning bij Mariahout. Schijndel had van de eerste wedstrijd wellicht iets meer verwacht. Die verloren op eigen veld met 4-1 van Wek uit Weibos. We zijn na een paar jaar in de regio Nijmegen, zijn we nu weer terug in het fijne Brabant. Toch weer wat andere tegenstanders waar we ook niet zo heel veel van af weten. Dus elke wedstrijd is toch even een beetje aankijken van ja, hoe gaan ze spelen? Wat kunnen we verwachten? Als ik eventjes terugkijk naar het resultaat van Schijndel vorig jaar. Die hebben 6e plaats behaald nadat ze het jaar daarvoor vanuit de tweede klasse terugdegradeerden naar de derde. EGS die speelt zo de laatste jaren ook een beetje rondom die plek. Dus ja, naar mijn verwachting is het toch wel, wederom voor die eindklassering, is dit wel een concurrent. Op dit moment zijn we 8 minuten onderweg. Dus we aftasten van beide kanten, maar wel met veel beleving. Ze willen allebei heel graag het spel maken. Op dit moment is het nummer 11 Roel van de Booggaat die aan een aanval gaat beginnen. Probeert de bal links voor te zetten, dat gaat net niet lukken. Schijndel probeert hier uit te verdedigen. Dat lijkt ook te gaan lukken. Dus op dit moment is de stand hier nog 0-0. Wat ik al zeg, het is aftasten van beide kanten nog. Maar ze willen allebei graag voetballen en ze zijn duidelijk allebei voor de 3 punten vandaag.
0: We horen je later weer, Roy. Dank je wel.
2: Ja, dank je wel.
0: Dan gaan we naar de derde klasse B. Daar speelt Olympia 18 vandaag een uitwedstrijd in Brouwhuis Helmond bij Bruheze. Vorige week was een vals begin voor Olympia, Marius.
3: Ja, en dat geldt ook voor Bruheze. Bruheze verloor vorige week met 4-2 thuis van Lierop. 4-2 en wij verloren met 2-1. Van hij, dus dat was vorig jaar nog 4e klasse. En dat was een bar slechte wedstrijd. En goed, deze twee verliezers die mogen vandaag tegen elkaar. Het scorebord viel net even uit, maar nu is het weer hersteld. We zitten nu in de 3e minuut, maar dat klopt natuurlijk niet. We zijn 28 restorganisaties, die houden er allemaal precies bij. En we hebben net de eerste kans gezien voor Olympia. Het was... Michailo Radijevic, die dus voor de keeper van Brugheze verscheen, maar deze stompte de bal weg. En ja, dat werd een corner maar verder. Niks uit voortgekomen. Ja, dat is de eerste kans en de enige kans in deze wedstrijd.
4: Even kijken, wat heb ik nog meer? Mooi
5: weer.
4: Ja.
6: Ja,
3: is in mijn spreekbuis geworden vandaag. Mooi weer, zegt hij. Ja, de zon is heel fantastisch en de temperatuur is ook al goed. Dus wat willen we nog meer? Ja, het zijn de twee derde klassen die tegen elkaar spelen. Spelen het vorig jaar wel in een verschillende derde klassen. Olympia is daar zevende geëindigd, dus halverwege. En Brugheze is daar geëindigd als twaalfde. De laatste wedstrijden speelden twee seizoenen terug. We hadden in dezelfde pool ingedeeld. En toen was het één keer een winst voor Brugheze met 2-1. En één keer een winst voor Olympia met 1-0. Dus wat dat betreft lopen gezien die twee jaar terug elkaar heel weinig. Ja, vandaag blessures. Ja, daar hebben we geen gebrek aan. Vandaag is er weer niet bij Jesse Wolff, Stijn Philips, Joy Yildirim. Dus ja, zijn het andere jongens die dus hun kansen krijgen. Ik zal even de opstelling geven. En dat doe ik. Zoals meestal gebruik ik de keeper niet vandaag. Dan hebben we verder de veldspeler Charles, Pablo Charles, Tomek Smit, Marij Plus, Okki van Dalen, Michailo Radijevic, Jules Schelbergen, Chania Akak, Safa Eftis, Lex Evers, nog een hele jonge speler, 2007, dus 19 jaar. En dan Menno Fransen en de reservespelers zijn Tim Kusters, Awil Adam, Meijeren Plug, Sven Meijeris, Chesney Wong en de reservekeeper is Joost Lochtes. We zitten denk ik ja, nu in de 11e, 12e minuut en de stand is nog steeds 0 tegen 0.
0: Hoor je later weer, Marius. Dankjewel.
3: Ja, ja.
0: Juliana Mil begon vorige week de competitie met een spectaculaire 4-1 overwinning op Vesta 19... En de tegenstander van vandaag, Fürstenbosse Boys, verloor bij de Zwaluw in Oefeld met 3-2. Vandaag staan ze tegenover elkaar in Vorstenbos. Jan van der Wiel is erbij.
7: Jazeker, het is van. En het is ook wel een wedstrijd waar in de geschiedenis aan aarde toch ook het een en ander gebeurd is. Want het laatste treffen is tegen Vorstenbos enkele jaren geleden. Toen stond Vorstenbos op de nominatie om kampioen te worden. Ze stonden 1-0 voor en waren dus kampioen. De bloemen, alles stond er. Alleen Boyd Heinemans van Juliane, die weigerde toen medewerking te geven. Want in de 93e minuut, of in de derde minuut van de verlenging, ging de bal erin. En toen was het uitslag 1-1. En Vorstenbos, die kon de week erop opnieuw aan de bak. Dat is overigens wel helemaal goed gekomen. Maar ja, het is toch een te vermelden waard. Het is in van de historie die we daar tegen Vorstenbos gevoetbald hebben. Maar vandaag is zojuist de 1-0 of de 0-1 binnengevallen. Of binnengevallen, een machtig mooi doelpunt van West Verweijen. Dus die op snelheid doorging en de tegenstander werd eruit gelopen. Die bal werd mooi breed gelegd. En ja, dus toen was het van West Verweijen. Dus ja, koud kunstje is natuurlijk heel snel gezegd. Maar hij prikte de bal secuur binnen. En Juliane leidt hier met een 1-0 voorsprong. Ja, de opstelling van Juliane. Dus in het doel Sam Verhoeven. Achter Rens van der Hoven, Gijs Tonen, Stan Peters en Farouk. Dan op het middenveld Janenschaap, Westerweijen. En dan de voorhoede Andyveld, Bas Kremers en Luc Fantine. Maar ja, Juliane is sterk gestart en we hopen ook dus dat ze daar een vervolg weten te geven. Is natuurlijk altijd mooi, want het doelpunt viel in de 10e minuut van de wedstrijd. En als je dus... Vorstenbos heeft een klein kansje gehad, maar die bal die werd ver naast gekopt. Dus dat was het grote gevaar niet. Maar attractieve wedstrijd met Juliane op voorsprong.
0: 1-0 dus voor Juliane. Dankjewel Jan. Ook jou spreken we later. Dan gaan we naar Lucien Peters. bij de wedstrijd van Leunen. Lucien, de wedstrijd is weer gestart na rust.
5: Ja, de wedstrijd is weer gestart na rust. We zijn weer een kleine 10 minuten aan de gang. En het is nog steeds 1-0 voor Leunen, maar het is, IJsteen dringt wel aan. Net al met een schot tegen de lat en met een hele scherpe corner die er net niet in ging. Het werd even spannend. En nu gaat Timo Scholten alleen op de goal af. Oei, en die mist helaas. Ja, de bal blijft voorlangs, rolt die weg. En een ingooi voor Leunen, wat weggetrapt door IJsteen. Dus het is nog steeds 1-0 in Leunen.
0: Zijn er nog wissels toegepast?
5: Nee, nog geen wissels. Nee, het zijn nog steeds dezelfde elf die zijn gestart.
0: Oké, dan houden we het op 1-0 voor Leunen. Dankjewel, Lucien.
5: Yes, prima.
0: Goed, wedstrijden die dus om 2:30 begonnen zijn. De rust is gescoord bij HVV Helmond tegen Volharding. We zeggen nog even niet voor wie. En bij Vossenbosschenboys tegen Juliana Mil is het 0-1. En zoals je dus zojuist hoorde, staat het bij Leunen tegen IJsselstein nog steeds. Die wedstrijd is om 2:30 begonnen. 1-0 in het voordeel van Leunen. In de vijfde klasse wordt er trouwens ook gespeeld vandaag. Gassel speelt tegen Merselo, vijfde klasse E. Gassel tegen Merselo, Bavels tegen Holte Smakt. De middenpeel tegen Vitesse 08. Odilia Peel tegen Oostrum. SVS tegen Sandbeek. En Astrantia tegen De Mortel. En daar krijg je straks tegen het eind van de uitzending alle uitslagen van. Verder krijgen we zometeen ook nog het hockey van de dames. Die spelen van Venraai tegen. Die speelden vanmiddag een wedstrijd tegen Mierlo in de tweede klasse.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love bij Zondagmiddag Live. Het is 3:12. We gaan eens even nabeschouwen met de dames van Venray. Gerjan van Alst, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En dan hebben we het natuurlijk over hockey. De dames van Venray speelden vandaag thuis tegen Mierlo Dames 1. De wedstrijd begon om 1:15. Jij hebt daarna gekeken, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: En wat was het voor een wedstrijd?
1: Nou, we begonnen goed. Zonnetje scheen lekker. Het was een goede sfeer. Eerste kwart Venray ook toch wel een beetje de bovenliggende partij. Kwamen terecht op 1-0, kwamen we voor. En toen net in de laatste 10 seconden van de eerste kwart werden het toch 1-1. Dus eigenlijk met veel vertrouwen wel naar de eerste kwart, tweede kwart ingegaan. Tweede kwart begon het iets minder te lopen. En weer in de laatste 30 seconden van het tweede kwart scoorde Mierlo nog een keer. Stonden er zo 2-1 achter met rust. Toen in de derde kwart kregen we nog een ene bal op de lat. Wat in hockey niet heel snel gebeurt. Want die latjes zijn maar heel dun. Dus die ging er helaas net niet in. En toen kwamen we in de vierde kwart nog op 3-1 achter. En dat was helaas de eindstand.
0: Ja, jammer, weer een nederlaag, want het draait toch niet zoals het zou moeten misschien?
1: We moeten toch wat meer gaan winnen dadelijk. Want ja. We willen toch wel een beetje halverwege deze competitie proberen we te gaan eindigen. Maar op dit moment lukt het nog niet. Dus dan met 1 puntje staan we volgens mij nu 1 laatste. Ja.
0: Ja, is dat dan zoiets bij de tegenstanders van, Venray komt uit de eerste klasse, moet wel een goede ploeg zijn. Is dat het? Of...
1: Nou, ik denk dat dat meevalt. Zeker nu al een paar wedstrijden verloren en 1 keer gelijk gespeeld hebben, dan weet iedereen wel dat we duidelijk minder zijn.
0: Ja.
1: En we hebben duidelijk ook met de jongere ploeg, met een aantal uitvallers, moeten we gewoon nog gaan opbouwen. En we blijven gewoon een heel klein clubje in deze competitie. Als je kijkt, Mierlo ook, die hebben 9 damesteams, wij hebben 3 damesteams. Zij hebben 3 A-teams zoals ze kunnen selecteren, wij hebben 1 A-teampje. Dus zo'n club is 3 keer zo groot.
0: Ja.
1: Ja, en dan merk je gewoon als Venray zijn, als je wat van blessures hebt, wat uitvallers hebt, dan wordt het gewoon lastig inderdaad in de tweede klasse.
0: Ja. Volgende week weer een wedstrijd.
1: Ja, volgende week. Volgens mij moeten we dan tegen degene die ook onderaan staan. Dus ik hoop dat ik volgende week een keer beter bericht kan brengen.
0: Oké, wie weet. We horen het in ieder geval van jou. Dankjewel voor jouw bijdrage vanmiddag.
1: Fijne uitzending. Hey.
0: Gerjan van Alst was dat. 3-1 verlies voor Venray tegen de dames van Mierlo. Dan gaan we naar het voetballen. Volharding speelt uit bij HVV Helmond. Er is gescoord, Herman.
2: Er is gescoord. Ik hoop Volharding nog wel.
0: Kijk. Dat is positief.
2: In de 7e minuut kwam de bal achterin bij HVV. En daar staan er een paar die niet heel goed kunnen voetballen. Echte goede voetballers staan op middenveld en op de aanval. En die ging er compleet onderdoor. Respectievelijk, hij speelde de bal in de voeten van Teun Verberg. Die kon de goal afgaan en die schoot hem binnen. Dus dat was een mooie meevaller. Nog een snellere 1-0 als vorige week, want die viel pas na 13 minuten. Als ze dit nou vast kunnen houden, dat zou heel mooi zijn. Alleen, je moet ze van de goal weghouden, want voorin zijn ze levensgevaarlijk. Je weet ze elkaar makkelijk te vinden. Bono Barst, de keeper van Vlaanderen, heeft er al een paar goed uitgehouden. Maar voorlopig is het na een kleine 20 minuten, eens kijken, 21 om precies te zijn, is nog steeds 0-1. Dus...
0: Okay. Nou. Mocht er weer wat zijn, dan horen we het heel graag van jou, Herman.
2: Ja, is goed.
0: 0-1 voorsprong voor Volharding bij HVV Helmond. Zo meteen, na het nieuws van 3 uur meer sport via Zondagmiddag Live. Mocht er voor die tijd nog iets zijn, dan hoor je het ongetwijfeld.

0: dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beide naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergsenhoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
8: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.
1: Een hele goede middag, welkom terug bij Zondagmiddag Live voor 27 september 2026. We gaan terug naar het voetballen. Olympia 18, dat speelt vanmiddag uit bij Bruheze. Het stond met... Het stond nog 0-0 volgens mij, toen we jou verlieten.
2: Ja, het is al nog even geleden. Toen kwam er een technische storing.
1: Nu
2: hebben we ook al dat pakken. En die is ook storing op de scorebord. Dus dat loopt ook een 5 minuten achter. Maar we weten dat we nu in de 37e minuut zitten. Dat is 0-1 stand. Dat betekent dat Olympia op voorsprong is gekomen. Het was wel in de 23e minuut. Het was een mooie actie van... Jules Schoutbergen of van Michale Radiewicz op Jules Schoutbergen en die knalde de bal in het doel. En dat betekende dus uit de tweede combinatie een 0-1 voorsprong voor Olympia. Daarna hebben we nog twee mooie kansen gezien voor Bruheze, maar een nog mooiere kansen waren weer 5 minuten later voor Michale Radiewicz. Maar goed, de keeper van Olympia staat er niet van niks. En die van Helmond van de Zouden laag in het pak. Dus wat dat betreft zijn we redelijk aan elkaar gewaagd. Met sporen is het Olympia wel meer overwicht heeft. Maar over het algemeen hebben we toch de wedstrijd redelijk onder controle. En een mooie stand op dit moment. 33 minuten. 0-1.
1: Dat mogen ze dan ook wel eens aanpassen op amateurvoetbaleindhoven.nl, want daar staat 1-0 voor Bruheze, maar dat terzijde.
2: 1-0 voor Bruheze?
1: Ja, daar staat 1-0 voor Bruheze, maar dat klopt dus niet.
2: Nee, het is 0-1.
1: Oké. Okay.
2: Ja, dat is hier, maar een fout is gemaakt.
1: Ja, zo is dat.
2: 1-0, dat is heel moeilijk.
1: We geloven hier helemaal op je woord, Marius, dankjewel. Ja. Dan is er ook gescoord bij de wedstrijd van Juliana Mil. Zij spelen vanmiddag een uitwedstrijd bij Vossenbosse Boys en namen een 1-0 voorsprong.
3: Ja, ze namen een 1-0 voorsprong en de 2-0, dus daar sprong iedereen al voor in de lucht. Alleen de paal dus van het doel van Vorstenbos bracht redding, dus die ging er dus net niet in. En in de, ja, wat is het, de 30e minuut, denk ik, na een half uur, was het een, ook een best een hakkelijke situatie bij Juliana dus voor de 16. En die bal in de 16 werd hij wel dus 4 keer van richting veranderd. En uiteindelijk ging hij met een mooie curve over de keeper dus van Juliana heen. Ja, maar hij kon er ook helemaal dus aan die situatie niks doen. Want hij stond al een eindje in de 16. En waar de bal was, weet eigenlijk niemand. Maar op het laatste moment viel hij wel in het doel. En daarmee is de stand hier 1-1. En ik zou bijna zeggen het voordeel van Vorstenbos. Dus want Juliane is eigenlijk toch de betere ploeg.
1: Oké, 1-1. We horen je later, Jan. Yep. Is er ook verandering in de stand bij de wedstrijd van EGS? Dat thuis speelt tegen Schijndel, Roy.
4: Jazeker. In de 37e minuut een doelpunt van Roel van de Boogaard. Naar een hele mooie voorzet van Max Badoel. Roel loopt 1-op-1 op de keeper af. En hij schiet hem heel mooi diagonaal in de verre hoek. Valt eigenlijk niks op af te dingen op die stand. Na een kwartier voetballen kwam EGS duidelijk beter in het spel. En wisten ze eigenlijk al een 3-4 hele goede kansen te creëren. Waarbij de keeper hele mooie ballen op 3 meter afstand binnengekopt ziet worden. En die de bal heel mooi pareert. Een schot net over de goal. 1-op-1 op de keeper die de keeper geweldig nog weet te pakken. Ja, dus er zijn al 3-4 momenten waarbij EGS al aanklopte. En zoals ik al zei, in de 37e minuut een doelpunt van Roel van de Boogaard. Dus hier is de stand op dit moment 1-0 voor EGS. En er is eigenlijk niks op af te dingen. Schijndel komt gewoon heel moeilijk aan aanvallen toe. En eigenlijk als EGS zo door blijft gaan, is het wachten tot, tot er nog eentje gaat vallen. De bevrijdigende 2-0. Maar zover is het nog niet. Dus op dit moment stand 1-0 voor EGS.
1: Dat klinkt positief. De sfeer is ook wel goed op het sportpark, zo te horen.
4: Ja, zeker. Genoeg aanmoediging. Ik sta er al meestal normaal gesproken tussenin. Dus ik sta nu even een stapje terug.
1: Ja.
4: Dus
1: mooi.
4: Nee, het gaat zoals het moet. Zoals we altijd hopen dat het gaat. Op dit moment ook weer een aanval over de rechtse kant. Voorzet. Nee, die gaat helaas te ver de hoek in. Roel van de Boog gaat proberen nog binnen te houden. Dat lukt niet. Dus na 42 minuten ondertussen is de stand hier 1-0 voor EGS 20.
1: We spreken je later weer, Roy. Dankjewel. Dan gaan we naar Lucien Peters bij de slotfase van de wedstrijd tussen Leunen en IJsselstein. We verlieten jou bij 1-0, Lucien.
5: Ja, het is nog steeds 1-0. En IJsselstein heeft inmiddels nog 2 keer de lat geraakt. Dus er was wel behoorlijk wat druk van IJsselstein aanvallend richting het team van Leunen. En nu op dit moment staan we net voor een corner van Leunen. Leunen heeft ook één of twee kansen gehad. Halve kansen. En dus kijken of deze corner ergens uit gaat komen. Oei, die gaat bijna, als we een tribune zouden hebben, de tribune in. En die blijft in de bomen. Oh nee, daar komt hij toch aan. Nee, die bal ging heel hoog over. Het blijft gewoon nog even 10 minuten heel spannend hier in Leunen. IJsselstein dringt aan. Vooralsnog blijft de tegendoelpunt nog uit. En is het knokken om de punten in Leunen.
1: Ja, ja. Nog even spannend dus. Hoe lang denk je nog dat er te spelen is?
5: Ik denk nog een minuut of 8 is er nog officiële speeltijd.
1: Nou, mocht er nog iets veranderen, dan horen we dat heel graag, Lucien.
5: Ja, yes. Dankjewel. Ga ik doorgeven.
1: Voor nu. Later in dit uur hoor je nog een nabeschouwing van de korfbalwedstrijd van de dames van Pilkorf. Ze speelden uit bij Zwift. En nog even terug naar het SGW in IJsselstein.

0: Hoacher and Too Sweet. Het is 16 minuten over drie. Zondagmiddag live. De slotfase van de wedstrijd tussen Leuven en IJsselstein. Ja, Lucia, we zeiden we komen terug als er iets te melden is. En er is iets te melden.
1: Er zijn zelfs twee dingen te melden. Het werd zojuist 2-1 of 2-0 voor Leuven. Die Jordi Hattu. En IJsselstein heeft een run op de goal gemaakt en meteen de 2-1 erachteraan gescoord. Dus het is inmiddels 2-1 geworden. En ja, dat belooft dan eigenlijk nog een hele spannende laatste paar minuten van deze wedstrijd. De snelheid zit er vol in en de druk zit er ook vol op van twee kanten. Er wordt geconcentreerd gevoetbald aan twee kanten.
0: Ja, geconcentreerd. Kan dat nog in die laatste minuten?
1: Ja, het kan natuurlijk altijd. En je weet natuurlijk ook nooit precies hoeveel extra tijd erbij komt. Hè. De wedstrijd is in principe over 1 minuut afgelopen.
0: Ja, ja.
1: Maar je weet natuurlijk nooit hoeveel extra tijd erbij komt. Er is niet zo heel veel geweest. En het doelpunt van Leunen, eerlijk is eerlijk. Maar of je niet helemaal goed kunt keuren zonder speler voor de keeper. En de keeper greep de bal eigenlijk vast en had daarna de speler half vast. Dus dat is de vraag of dat helemaal reglementair is. Maar ja, goed, hij telt. De scheidsrechter telt hem en IJsselstein gaat inmiddels een vrije trap nemen op de rand van het strafschopgebied. Dus het blijft nog even spannend. Hè? Er wordt volop gedebatteerd met elkaar over of hij nou wel of niet terecht is. Maar goed, IJsselstein gaat de vrije trap nemen. En ze leggen hem aan nu daarvoor.
0: Oké, Lucien, blijf even aan de lijn, want we gaan even naar een andere wedstrijd.
1: Ja.
0: Ja, ik kom er zo even bij je terug. Herman, er is gescoord bij de wedstrijd tussen HVV en Volharding.
2: Ja, het is hier 1-1 geworden. Ja, dat kon je op wachten, want Vlaanderen stond behoorlijk onder druk. En ze kregen behoorlijk wat kansen. Bono Barthe, de keeper van Vlaanderen, had er een hoop uitgehouden. Maar in de 41 minuten was hij kansloos. Onder een speler van HVV bij de tweede paal, die kon hem zo inkoppen. En net in de laatste minuut voor de rust kreeg Vlaanderen nog een vrije trap indirect in de 16. Vanwege een terugspeelbal, maar dat was iets te dicht bij de goal, dus dat leverde niks op. En inmiddels heeft een rustsignaal geklonken. Dus we gaan het zien in de tweede helft.
0: Ja, 1-1. Dat is een kleine tegenvaller zo aan het eind van de eerste helft. Maar ik hoorde al uit jouw stem dat, dat HVV aan het drukken was.
2: Dat is goed.
0: Oké, okay, tot straks. Herman Denen vanuit Helmond. 1-1 dus. We gaan terug naar die wedstrijd tussen Leunen

0: Een lange haal geven naar voren. Bal wordt doorgekopt. En ja, er wordt hard gevoetbald nog in de laatste paar minuten. En dan gaat IJsselstein weer. En de IJsselstein gaat richting de goal. En de bal wordt onderschept door een speler van Leunen. De bal wordt hard weggemaaid. En ja, dit is echt even vrouwen en kinderen eerst. Of hoe zeggen ze dat? Ja, dit is echt even nog druk op het doel van Leunen. En de bal wordt weer terug het spel ingebracht. Komt terecht bij Erik Beelen. En die speelt de bal helemaal breed naar Jordi Hattu. Aan de andere kant, die ook het tweede doelpunt maakte van Leunen. Oei. En de bal gaat uit. Ja, het is een pittige laatste paar minuten. Of ja. Laatste minuut. Even afwachten hoe lang de scheidsrechter nog door laat gaan.
1: Ja, precies. Want je zei daar straks nog 1 minuut. Maar inmiddels zijn we 3 minuten verder volgens mij. Dus,
0: ja,
1: goed.
0: We zitten behoorlijk wat extra tijd inmiddels.
1: Oké, okay. Nou, mocht er nog iets veranderen, dan horen we dat heel graag van jou. Dankjewel, Lucien.
0: Zeker. Yes.
1: Dan gaan we naar het SGW terug, de padensport in IJsselstein. Rob, wat kan jij ons melden?
2: Ja, zo gezegd, het laatste uur is geklonken voor editie 2026. Ja, de laatste 30 combinaties die gaan langzaam zich opmaken voor het springen en voor de cross. De laatste 30, ja, de laatste 30 combinaties die zullen dus het springparcours of ex-eco de crosstrein gaan bezoeken. En dan zal het nog ongeveer gaan duren tot een uur of 4 of 5 dat de laatste combinaties uit de cross komen. En ja, dan kan de organisatie zeker weer wederom terugkijken op een geslaagde editie. Ja, qua weer, dat is wel heel duidelijk, maar ook vanuit de veiligheid en alles. Dat heel stuk veiligheid, maar ook het de entourage van de cross, de entourage van het heel geheel, waar iedereen altijd zeer over te spreken is. En wat ik straks ook al zei, dat daarom ook de deelnemers uit verre landen, verre reis hebben gemaakt naar het IJsselsteinse. Want er zijn gewoon combinaties die al vroeg van huis zijn gegaan en dus ook later thuis zijn, want dan wil zeggen dat het goed gegaan is.
1: Oké. Okay. Als je nou terugkijkt op dit hele weekend, ja, dan is het gewoon geslaagd, denk ik, hè?
2: Ja, het is meestal wel geslaagd. En zeker als dat weer meewerkt, dan kan de bodem, die natuurlijk van belang is, een grote rol spelen. En gistermorgen toen hadden we ook een andere interview. En toen begonnen de collega's over een intern iets over de paardensport. Wat zijn de afmetingen van een paard? Maar toen was mijn reactie ook van, de voetjes moeten het werk doen. En in veel takken van sport moeten de voetjes het werk doen. Maar als de bodem niet meewerkt, dan gaan de voetjes er ook onder lijden. Voetjes, benen, slash benen dus. Maar dat is deze dagen dus ook weer goed verlopen.
1: Ja. Voor de toeschouwers, was het druk?
2: Ja, de opkomst die is altijd zeer, zeer goed. In de zin van dat de weg naar IJsselstein ook weer te vinden. De mensen die de paarden lief zijn, die weten dan ook de weg naar IJsselstein, naar het IJsselstein bos te vinden. Ja,
1: ja, nog een uur te gaan, zei je. Dus dat wordt nog spectaculair met die 30 combinaties, zoals je net al zei.
2: Ja, en we zijn gisteren dus met de hoogste categorie begonnen. En nu is het eigenlijk nog aan de kleintjes, want nu lopen er dus ponies naar grond. Mm-hmm. Die door de cross gaan, ja, en ponies die gaan altijd net even iets harder en spectaculairder. Ja. Dus het is toch altijd wel leuk om tot de laatste minuut hier aanwezig te zijn.
1: Nou, nog een heel mooie zondagmiddag dus, ook voor jou Rob en alle mensen die daar zijn. En succes en we spreken hier binnenkort wel weer.
2: Ja, zeker weten. Dankjewel.
1: Dankjewel, Rob. Hoi.
2: Hoi.
1: Rob Klaas is vanuit het SGW in IJsselstein. Dan gaan we naar de wedstrijd van Olympia 18. Spelen uit bij Bruheze. Laatste keer dat we jou spraken was het dus 0-1 voor Olympia. En hoe is de eerste helft afgelopen?
3: Ja, het is nu 1-1. Het is de 43e minuut. Dat verdedigend Olympia er eigenlijk niet stond. Eén verdediger en twee aanvallers en die combineerden lekker samen. En dan weet je dat die andere speler lekker vrijkomt en zo de bal in het doel kan schuiven. En zo gebeurde het dus. Er was even te weinig verdediging en waardoor Bruheze makkelijk op die 1-1 stand kon komen. We hebben nog een paar nadien mooie reddingen gezien van Niek van Dijk. Die heeft Olympia toch een paar keer voor een achterstand behoed. En dat was daarna ook weer zo. Maar goed, het is op dit moment 1-1. En tussenstand.

0: Maar ja, gezien het spelverloop, Olympia wat meer heeft gehad aan de keeper. Omdat hij zo vaak en zo mooi moest redden. En ja, 1-1. We zullen zien wat in de tweede helft, qua foutspel zijn teams redelijk aan elkaar gewaagd. Dus we zijn benieuwd.
1: Oké, spreek je wel straks weer, Marius. Dankjewel. Okay. Dan gaan wij nog een keertje naar Lucien. Want een hele hectische slotfase bij die wedstrijd tussen Leuven en IJsselstein, waar volgens mij nog lang over gesproken gaat worden.
2: Ja, in elk geval nu, we hebben de seizoensopening, dus het is volle bak. Hier bij de kantine, buiten, onder het, op het terras. Dat is natuurlijk heerlijk weer. Maar over die laatste paar minuten zal inderdaad nog wel doorgesproken worden, op de laatste paar seconden. Ik denk een terechte afkeuring van het doelpunt door de scheidsrechter. Dat zou dan de tweede goal van Jordi Hartou zijn geweest. Die doorging op de keeper en eigenlijk niet op een gemene manier, maar wel de bal ontfutselde op, ik denk, een onreglementaire manier. Dus terecht dat hij hem niet goedkeurde. Kijk, we hadden natuurlijk het tweede doelpunt was al discutabel, als ik gewoon heel eerlijk ben, of die wel of niet goedgekeurd had mogen worden. Jammer. Ik denk, als we kijken naar het totale beeld van de wedstrijd, dat het heel aardig in evenwicht was. Leunen had veel kansen. IJsselstein heeft zeker in het begin van de tweede helft flink druk erop gezet en ook behoorlijk wat keren de lat geraakt, zoals ik al eerder heb aangegeven. En ik denk uiteindelijk dat we tevreden kunnen zijn met het spel, maar uiteindelijk hadden we toch heel graag gewonnen natuurlijk op die seizoensopening in Leunen.
1: Ja, dat snap ik. Als je een 2-0 voorsprong zo kort voor tijd nog uiteindelijk weggeeft, dat is zuur.
2: Ja.
1: Dat is zuur.
2: Ja.
1: Maar goed, je moet ook door en volgende week is er weer een volgende wedstrijd.
2: Zeker.
1: En kijken of er dan misschien meer te halen valt.
2: Ja, volgende week meter ik uit, dus we zullen het zien.
1: Oké, we horen het ongetwijfeld. Dankjewel.
2: Yes.
1: 2-2 dus. Leunen tegen IJsselstein en de derby daar. Zometeen hebben we even het naverslag van het korfbal. De wedstrijd van de dames van Peelkorf tegen Zwift uit wedstrijd. Het was een spectaculaire wedstrijd in ieder geval. Dat alvast vooraf.

0: Dexys Midnight Runners en Come On Eileen op 1 minuut over half 4. Korfbal, de dames van de Pilkof speelden vanmiddag een uitwedstrijd bij Zwift. Lieke van Bussel, goedemiddag.
1: Middag.
0: Waar komt Zwift ook alweer vandaan?
1: Velden.
0: Velden, dus dat is een beetje Noord-Limburg. Ja, Noord-Limburg.
1: Ja, klopt, ja, inderdaad. Klopt.
0: Veldcompetitie, toch?
1: Ja, ja, ja, onze derde wedstrijd.
0: Competitie is al even bezig?
1: Ja, dit is onze derde wedstrijd.
0: Derde wedstrijd tot nu toe. Hoe zijn de resultaten geweest?
1: Wisselend.
0: Oh.
1: Ja, wel echt nog wel een beetje inkomen, denk ik. Na de vakantie, nieuwe start van het seizoen. Ja, eerst werd het verloren, tweede gewonnen. Dit was de derde.
0: Oké, okay, derde. En hoe zijn jullie deze wedstrijd ingegaan? Met de...
1: Ja, weet je, we wisten van tevoren eigenlijk dat we wel deze wedstrijd zouden moeten winnen. En Zwift is ook wel een tegenstander waar we vroeger veel tegen gespeeld hebben. Alleen de afgelopen jaren niet heel veel. Dus het is wel, we hebben ons voorbereid op het spel en hebben eigenlijk een heel ander type spel dan de meeste tegenstanders van ons. Ja, en dat is eigenlijk waar we ons een beetje op hebben voorbereid, komend op de wedstrijd. De wedstrijd zelf was wel een stuk lastiger dan ik denk van tevoren verwacht hadden. We hadden heel veel moeite met het spel van Zwift. Ik denk dat we daardoor ook wel aan de wedstrijd bleven.
0: Ja. Oké. Okay. Met als resultaat uiteindelijk?
1: Met 1 doelpunt verschil verloren, helaas.
0: 1 doelpunt. Ik zie hier 13-12 staan, dus als dat klopt.
1: Ja, ja, ja, net niet genoeg.
0: Helaas, helaas. Kunnen jullie nog wel positieve dingen halen uit deze wedstrijd?
1: Ja, die zitten er altijd wel in. Ja. Maar ik denk vooral veel leerpunten waar wij gewoon de komende wedstrijden waar iets meer aandacht aan moeten besteden.
0: Oké. Okay. Volgende week thuis? Tegenstander is...
1: Tegen FCO.
0: FCO. Eerder tegen gespeeld?
1: Ja, wel eerder. Ook al langer geleden. Dus okay, ook een beetje een onbekende tegenstander.
0: Oké, okay, nou, kijk hoe het dan is geworden. We horen het ongetwijfeld weer in de volgende aflevering.
1: Ja.
0: Dankjewel voor jouw bijdrage vanmiddag. Fijne zondag.
1: Fijne zondag.
0: Dag. Hoi. Lieke van Bussel was dat van de Pilkof verloren met 13-12 bij Zwift uit Velden. Wij gaan eventjes naar de ruststanden in het amateurvoetbal. Dacht ik. Tenminste, als we een tune hebben. Dan moet ik eventjes omschakelen naar een andere tune, denk ik. Het is een beetje lastig altijd als dat dan zo moet. Nee, ik heb even niks. Ja, ik heb even dit dan. De ruststanden in het amateurvoetbal. Beginnen we met de tweede klasse H. Daar staan er bij Avanti 31 tegen RPC 2-0. Stiphout Vooruit tegen Rode staat 0-1. RKSV Hezen tegen Avenstein 1-0. EFC tegen Reuzel Sport, dat staat 2-2. Gelderop tegen Oorschot Vooruit 2-0. En NWC tegen Budel, dat staat 0-1. Eerder misten we al dat het bij HVV tegen Volharding 1-1 staat. Derde klasse A, EGS tegen Schijndel staat 1-0. WEC tegen Nooit Gedacht, WEC tegen Nooit Gedacht 0-3. Venhorst tegen Sparta 25 0-0. EVVC tegen FC Uden 0-0. Heeswijk tegen Vestilent 0-1. Volkel tegen Prinses Irene 3-2. En Velox uit Nuland tegen Mariahout staat nog 0-0. EGS dus voor tegen Schijndel 1-0 daar. Derde klasse B, daar is ook flink gescoord bij Mifano tegen PEC 20, daar staat het 2-2. Helden tegen Lierop staat 1-0. Bij Bruese tegen Olympia 18 wisten we al 1-1. Heijen tegen SV United staat 0-0. ZSV tegen FCV Venlo staat 3-1. DSV tegen Blerik staat 0-0. En ASV 33 tegen Vici 0-4. Ik hoop dat ik het goed zeg. Vici 0-4 dus, staat nog 0-0. En dan de ruststanden in de vierde klasse F. Bij Maasduinen tegen Kronenberg is het 1-1. Bij Meldersloot tegen Metrik 0-1. Hegelsom tegen Milheerser Boys staat 0-2. Excellent tegen DEV staat 0-0. Bij Leunen tegen IJsselstein is het dus 2-2 geworden. Dat is niet de ruststand, maar de eindstand. En bij SSS 18 tegen SVOC, die wedstrijd is om 14:15 begonnen. En de ruststand, daar was het 4-2. De wedstrijd is bijna afgelopen trouwens. De vierde klasse G, Hapse Boys tegen VBC is 0-0. Agathes tegen Milsbeek, daar is het 3-1. Zes Langeboom tegen DWSH is het 0-1. Vios 38 tegen de Zwaluw is 0-1. En Vorstenbosse Boys tegen Juliana Mil, daar is het 1 tegen 1. Tenminste, daar was het 1 tegen 1. Daar is weer gescoord. Zometeen horen we ongetwijfeld van wie. En dat gaan we nu al horen, want Jan die hangt inmiddels aan de telefoon.
2: Wie? Ja, want het volgt hier elkaar heel snel op. Het was in de vierde minuut van de tweede helft is dat er een razendsnelle aanval van Vorstenbosse Boys. Het is op de linkerflank en... ja, Rens van der Hoven was één stap te laat en ja, toen kwam er ruimte. Dus en die lange spits, die wist het gat in het doel, niet in het doel in dent, maar wel het doel te vinden. En die tekende de 2-1 aan. Maar niet getreurd, dus van, want zojuist heeft Luc van Tienen al meteen dus de 2-2 op het bord gezet. En die dat was een... ja, een echt een wonderschooldoelpunt van typisch Luc van Tienen. Als het makkelijke goals zijn, die krijgt hij gewoon niet voor elkaar. Maar moeilijke goals, dan moeten we Luc van Tienen zijn. Was vorige week al het geval. En ook dit jaar en ook in deze omloop precies hetzelfde. Maar goed, de stand hier 2-2.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow. Dit hoort erbij. All I Wanna Do, het is 12 minuten over half 4. We gaan terug naar die wedstrijd in Helmond, Brouwhuis dan. Bruese tegen Olympia 18, want Marius, er is gescoord.
1: Ja, er is gescoord. En het is een schot van Helmond wat een meter of zo langs het doel gaat. Het is in de 50ste minuut dat Olympia op een 1-2 voorsprong is gekomen. Het was het op links doorgaan van Marije Plug. Die ja, toch met zijn dunne beentjes geweldige snelheid kan maken. En daar die weer dus uitspeelde. De bal ging naar Michailo Radijevic, die met drie man steeds wordt bewaard. En vervolgens stuk Michailo de bal door naar Jules Kuilbergen. En die knalde hem in het net. En dat was ja, een uitval van Olympia, die dus geweldig vrij werd bekroond. En dat is nu dus de tussenstand. 1-2. We zitten nu in de 54ste minuut. Dus het kan met deze wedstrijd alle kanten op. Het is in elk geval een voorsprong. Er wordt geschreeuwd. Er wordt een speler volgens het publiek door achter neergehaald. Hij krijgt Bruges er een vrije trap halverwege de helft van Olympia. Iedereen gaat terug. Een paar mensen dan. Bruhezen blijven achter en die vrije trappen die komen elke keer toch vrij hoog voor het doel. Want net niet of buiten bereik van keeper Nick van Dijk. En die heeft er vandaag al de nodige uit moeten ranselen. Hij heeft met armen, met benen een aantal keren redding gebracht. En nu gaat dan die vrije trap komen. Het wordt dus... Ja, nee, het is rechtstreeks bedoeld, maar hij gaat dus... Weer... Okay. Een 2 meter naast. Dus 1-2 is de stand in de 55ste minuut. Mooie voorsprong voor Olympia.
0: Dankjewel. Marius, komen we straks bij je terug. Want we gaan eerst naar Jan van der Wiel. Die had een strafschop.
2: Ja, een strafschop in het voordeel van Juliana. Dus, maar de strafschop die werd genomen door Luc van Tiene. En wat ik al vaker heb gezegd, Luc maakt alleen dus moeilijke doelpunten. Dus want alleen voor de keeper dus van plaatsen die wel dus tegen de paal en die terugspringende bal werd weliswaar dus ingelopen. Dus Juliane juichte wel, maar die speler dus die de bal dus inliep, die stond toen buitenspel. Dus dat doelpunt werd ook afgekeurd. En dat is eigenlijk jammer voor de wedstrijd, want Juliane had best flink druk op de ketel. Maar goed, dus, er is nog veel te doen vanmiddag. Maar Juliane recht zich terug en komt ook dit te boven. Daar ben ik van overtuigd.
0: Nog steeds dus 2-2 bij de wedstrijd. Ja. Dus, ja. Juliana, dat uitspeelt bij Vorstenbosse Boys. Het is 3:15. De wedstrijden zijn zojuist weer afgetrapt in de tweede helft. Denk ik zo. Nee, dat is gewoon zo. Tussenstanden zoals ze nu zijn dus. Bij HVV tegen Volharding staat het 1-1. Bij EGS tegen Schijndel, daar is zojuist ook gescoord. Maar krijgen Roy nog niet te pakken. Bruese tegen Olympia 18 dus 1-2. En bij Vorstenbosse Boys tegen Juliana Mil staat het 2-2. Al uitslagen van vanmiddag. De wedstrijd tussen Leunen en IJsselstein eindigde in een 2-2 gelijkspel. Er werd gekorvald. Zwift tegen de Pilkorf, dat werd 13-12. En eerder in deze uitzending hoorden we al het basketbal van de heren van Akros uit Boksmeer. Speelden uit bij de Jumping Giants in Nederweert en verloren dan met 66-64. En dan was er ook nog het hockey. Van de dames van Vendraai speelden vandaag een thuiswedstrijd tegen Mierlo en verloren deze met 1-3.

0: Volgens mij zei ik al dat je oren tekort komt, Jan.
1: Ja, zo is dat.
0: Doelpunt, maar, denk ik. Ja.
1: Ja, zeker een doelpunt. Dus van Juliana, deze heeft het 2-2 weer omgedraaid in een 2-3 voorsprong. Het was dappere werken dus van Luc van Tienen. En die bal die dreigde bijna stil te vallen op de doellijn. Maar dan was Andy Velters de kippen bij om dat laatste zetje te geven. En daarmee Juliana op een verdiende 2-3 voorsprong zet.
2: Nu krijg ik
1: en op dit moment
2: ja,
1: is er
2: een doelpunt. Ik zet je onder de kop.
0: Ben je al klaar, Jan? Oh, Jan is al klaar. Goed, dan gaan we naar Roy Derks bij de wedstrijd van EGS. Roy, je hebt een doelpunt.
3: Ja, inderdaad. In de 59e minuut is EGS op een 2-0 voorsprong gekomen. Schijndel, moet ik zeggen, die kwam vrij flitsend uit de kleedkamer. Die probeerde toch echt wel de aanval te zoeken. Dat lukte ook een paar keer wel redelijk. Nog niet heel ernstig dreigend, maar ze probeerden wel echt een spel te gaan maken op zoek naar die 1-1. En op een gegeven moment een aanval probeerde ze op te zetten op het middenveld. Een goede onderschepping vanuit EGS. Waarbij Chevy Polman goed op rechts doorgaat. En op een gegeven moment Seth Visser weet te bereiken. Die geeft de voorzet op Jarre Gerrits en die weet hem heel mooi binnen te zetten. Dus daardoor staat EGS nu mooi op een 2-0 voorsprong. En lijkt het toch wel een beetje in de knip te zitten. Ze zijn wel een beetje onder de indruk geraakt vanuit Schijndelse kant. Het offensief is weer eventjes weggezakt. Ze moeten hier echt eventjes duidelijk van bijkomen. Ze laten nu op dit moment de bal een beetje achter en rond gaan. Op zoek naar nieuw elan lijkt het wel. Ze zijn echt wel een beetje aangeslagen. Dus wij staan hier op een mooie verdienstelijke 2-0 voorsprong. Dus ik hoop dat we het zo kunnen houden.
0: Oké, nou, we gaan eens kijken en luisteren hoe dat afloopt daar. Dank
3: je
0: wel.
3: Ja, we spreken elkaar, dank je.
0: Oké, 2-0 de voorsprong voor EGS 20. Dan... is er zometeen na de klok van 4 uur nog meer sport. Onder andere de heren van Boksmeer. We hebben het over hockey. Die spelen thuis tegen Uden. En verder speelt ook nog, dit weekend ook nog de Red Stars gespeeld. De tafeltennissers uit Venray. Speelden tegen DOV uit Heer Hugo Waard. Huub Thijssen spreken we daar straks over. En natuurlijk ook nog de slotfases van de diverse wedstrijden in het amateurvoetbal.

Nieuw liedje van Shaboozy, Let Him Know. Je weet wel, die ene van de bar song. Maakt het 4:05. Heb ik alvast een aantal uitslagen voor je in het amateurvoetbal. De wedstrijden die al afgelopen zijn. De wedstrijd tussen Leunen en IJsselstein die eindigde vanmiddag in 2-2. Hebben we het over de vierde klasse F. SSS 18, dat speelde vanmiddag ook thuis tegen SVOC 0-1. Dat werd 5-2 in het voordeel van de thuisploeg uit Overloon. En in de vierde klasse G eindigde Hapse Boys tegen VBC 25... in een 1-0 overwinning voor de ploeg uit Haps. Dan hebben we vanmiddag ook nog een aantal wedstrijden die op dit moment nog gespeeld worden. Onder andere in het handbal. De wedstrijd tussen Someren en Manuel is om 1:30 begonnen in de eerste klasse B. En de wedstrijd tussen MHV 81 Heren tegen Swift 2... die is om 2:15 begonnen in Mil in de Looierij. Mochten we hier voor 5:00 uitslagen van hebben, dan hoor je dat ongetwijfeld. Gisteravond werd er bij het handbal gespeeld bij de Flyers 2 tegen HVW uit Wanrooy. Het combinatieteam met Hambo 95 en Helios eindigde in een 29-18 nederlaag. En de wedstrijd tussen Vespo en HVW bij de dames. Die werd gisteravond ook gespeeld en die eindigde in 22-21. Er is ook nog een heleboel korfbal. Eén uitslag daarvan hebben we al. Swift tegen de Pilkorf werd vanmiddag gespeeld. En die eindigde in een 13-12 overwinning voor de thuisploeg uit Velden. Veel meer sport, veel meer verslagen hoor je zo meteen in het laatste uur van zondagmiddag live. Na de Eurythmics dag en het nieuws.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

programma met sport, nieuws en actualiteit uit deze regio. Omroep Venray en Omroep Land van Kuik presenteren Zondagmiddag Live. Daan Janssens.

0: Welkom terug bij het derde en laatste uur van Zondagmiddag Live voor zondag 27 september 2026. We gaan even beginnen bij de wedstrijd waarin na rust eigenlijk het meest gebeurd is volgens mij. En dat is Forsten Bosse Boys tegen Juliana Mil. Jan, vertel.
1: Ja, want daar is Juliana dus van twee keer heel dicht bij de 2-4 voorsprong gekomen. Dus van maar... twee ultieme reddingen van de keeper dus die die bal uit de hoek nog wist te werken. Maar ja, Juliana gaat voor de 4-2, dus want dan komt er tenminste rust in de tent. Want we schrijven nu de 81ste minuut. En dan is het altijd zo, als je terug op gaat lopen, dus dan heb je vaak dus de poppen aan de dans. En dan moet je gewoon, Juliana met die kwaliteit, moet Juliana dat niet overkomen. En hier wordt een vrije trap gegeven op de rand dus van de 16. Dus dat kan ook nog een hakkelijke situatie worden. Dus voor Forsten Bosse Boys, waar het is Andy Veld dus die tegen de grond gewerkt werd. Afstand is natuurlijk heel groot. En de keeper had al twee keer laten zien dat hij uit het goede hout gesneden is. Dus van, maar ja, je weet dus maar nooit. Dus Juliana kreeg het doelpunt tegen. Dus wat van richting veranderd wordt. En zo'n situatie kun je ook zomaar treffen. Dus bij deze vrije trap. Maar de scheidsrechter neemt nog even met jullie goed vinden dus die vrije trap mee. De keeper die, of de scheidsrechter gaat die 11 meter bepalen. Dus daar is die inmiddels uit. En ik ben benieuwd dus wie zich achter de bal posteert. Dan, ik denk de aanvoerder van Juliana die zich over die bal dus ontfermt. Maar ook hier weer een prima redding dus van de keeper. Wel was tussen de palen, dus zoals dat hoort. Dus van maar een doelpunt bleef in deze situatie uit.
0: Oké, 2-3 nog altijd de voorsprong voor Juliana. Ja. Spreek je straks nog even, Jan. Dan gaan we naar de wedstrijd van EGS tegen Schijndel, derde klasse A. Roy, slotfase nadert, hè?
2: Ja, inderdaad. Hier staat officieel nog 5 minuten te spelen op de klok. Ze zitten in de 85ste minuut. Schijndel probeert nadrukkelijk op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer. Die hebben een paar wissels in de ploeg gebracht, uiteraard aanvallend ingesteld. Waardoor EGS nog wel een klein beetje met de rug tegen de muur begint te staan. Op dit moment is de stand natuurlijk nog wel steeds 2-0. Dus EGS probeert een beetje op de counter te loeren. Dat wil eigenlijk gewoon net niet lukken. Net dat laatste paasje. Op dit moment gaat Cas van Houten er vandoor. Die gaat alleen op de keeper af. Er wordt niet gefloten. En hier gaat de stand 3-0 in het voordeel van EGS. De wedstrijd is in de pocket. Mijn voorganger zei nog, zojuist tegen mij, ik heb een paar keer meegemaakt, live in de uitzending, dat er een doelpunt valt. Nou, ik mag het bij mijn eerste keer al meteen melden, dus dat is hartstikke mooi.
0: Ja, ja.
2: Dus hier stand 3-0, wedstrijd binnen lijkt het.
0: Kan me niet meer fout, denk ik, Gooi.
2: Dat lijkt mij ook niet, nee. Okay. Dus het ziet eruit, 6 punten in 2 wedstrijden. Dus uitstekend begin voor EGS. Zijn er even wat huiswerk.
0: Ja, zo is dat. Hoe lang is er nog te spelen?
2: Officieel nog 4 minuten, er is weinig blessuretijd te verwachten. Dus ik denk met een minuutje op 6-7 zal het hier toch wel afgelopen zijn.
0: Oké. Okay. Nou, mocht er nog iets gebeuren, dan horen we het graag. En anders dan spreken we je straks volgende week.
2: Ja, dankjewel. Dank je. Hoi.
0: Gaan we naar Marius, want er is ook gescoord.
3: Ja, er is 2 keer gescoord. Het is na de 1-2 stand van Olympia in de 50ste minuut. Scoorde Bruggeze. De 2-2 in de 75ste minuut en zojuist in de 81ste minuut met een scrimmage. Het is toch Bruggeze wat meer en meer de overhand neemt. Er ontstaan er elke keer gevaarlijke situaties voor het doel van Olympia. En daarin werd in de 81ste minuut de 3-2 gescoord. Dus ja, zo kom je van 1-2. Een half uur aan de hand op 3-2 en het is nog 8 minuten te gaan. Dus, het zal werken zijn. Schuiberg is inmiddels vervangen door Shen Wang. En het is een afstandsschot van Michael Radijevic die tot de keeper, tot corner wordt verwerkt. En krijgt Olympia dus nu een corner te nemen. Even kijken wat dat oplevert. Het is Ockie van Dalen die normaal gesproken ook 2 corners neemt. En namelijk aan Uwe Schuilbergen, maar die is dus nu gewisseld. Dan komt de corner van Ockie van Dalen. Nee, wat makkelijk weggekopt. En het is Bruggeze wat weer met een lange bal uitverdedigd. En het is, daar komt de bal toch nog terug bij En het is Michailo Radijevic die de bal onderschatten, wordt gevlacht voor buitenspel. De scheidsrechter honoreert dat niet. Maar en wordt er gewoon verder gespeeld. En nu is. Wat een kansspel voor Brugge. De bal gaat 2 meter langs het doel. Dus de spanning is er nog volop. 3-2 voorsprong van Brugge in de 84e minuut.
0: Oké, komen we straks weer even bij je terug, Marius. Dan gaan we naar een doelpunt weer bij Juliana Mil uit bij Vorstenbosch Boys, Jan.
1: Ja, want hier zit ook het venijn in de tweede helft. Maar voor de luisteraars kan ik de mensen geruststellen. Juliane heeft hier zojuist de 2-4 aangetekend. En dan moet de kou toch uit de lucht zijn. We schrijven dus bijna de 87e minuut. Dus het lijkt mij vooralsnog stug. Dus dat Vorstenbosch dus die stand dus nog om kan draaien. Laat staan dus van op gelijke hoogte zien te komen. Maar het was een mooie aanval. Bal werd teruggelegd. En dus van diagonaal, dus vanaf buitenkant 16, was het Bas Kremers die die bal dus gloeihard dus van de zin goal werkte. De keeper had een schijnvakans. Zag de bal het niet aankomen met er een heel druk veel verkeer dus voor zijn doel was. Maar die bal die paste precies. En het was dus van de hardwerkende Bas Kremers dus die het doelpunt op zijn naam kreeg. Maar stand hier, 87e minuut, hier 2-4 in het voordeel van de Julianenmannen.
4: Zondagmiddag live.

0: Bijzonder mooi liedje van Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam, gemaakt voor de film Into the Wild uit 2007. Society hoorde je bij Omroep Lans van Kuik en Omroep Vendrive. Zondagmiddag live, 18 minuten over 4. We zijn benieuwd naar de slotfase van de wedstrijd tussen HVV en Volharding. We verlieten jou bij 1-1, Herman.
1: Dat is er nog altijd. Maar dat is eigenlijk een wonder. Volharding kwam in de eerste helft goed weg met een aantal kansen tegen. Maar in de tweede helft hadden ze echt zoveel kansen. Net 2 minuten geleden had Tim Martens gewoon 2-1 moeten maken. Hij had al aangegeven dat hij kramp was. Een kramp had. Laten we daar maar op houden dat hij hem daar miste, want daarna werd hij gelijk gewisseld. Maar de tweede helft is verrassend goed van de Volharingkant, moet ik zeggen. Maar niet te veel risico's nemen. Niet te veel risico's nemen nou, jongens. Oh, joi. Maar ja, het is een heet potje hier. Vandaar dat ik af en toe de telefoon niet op had. Te veel dingen tegelijk doen. Het is nog 2 minuten, denk ik, officieel. En dan eens kijken of de 3 punten nog kunnen. En zeker zorgen dat je ze niet weggeeft. Dan heb je de hele tweede helft van Jan Lol
0: ja, neergezet. Precies, wat je... Nou, laat het ons weten als er nog iets gebeurt, Herman.
1: Dat is goed.
0: Dankjewel alvast. Jo. Dan gaan we naar de slotfase ook bij Bruheze tegen Olympia 18. Iets verder in Brouwhuis. 3-2 was de laatste tussenstand, Marius.
2: Ja, we zitten inmiddels in blessuretijd. Het is nog steeds 3-2. Maar voordat het is vergeet, even vermelden dat Brouwhuis Theo Likjes zojuist aan heeft herinnerd dat hij vorige week in de krant stond als vrijwilliger van de week.
0: Oeh. Kijk.
2: Dat Theo zag nog eens even weten staan met Patrick, dat hij dus die vrijwilliger was in de bok. En ze hadden wel eens waar.

0: Ja, dus ja, het wordt toch moeilijk uitkomen. Een hoge bal. Komt bij keeper Nick van Dijk. En die gooit de bal uit naar Safa. En die verliest de bal. Door een overtreding van een Brugge speler. Nou, lange trap. Iedereen van de Olympia naar voren. Wat zal het worden? Onze invaller Shang Wang. Die kan er niet bij. Ja, die is niet zo groot. Dus, nou, de bal komt niet zo breed. Op Sava Aksjes. Die gooit de bal in. Komt misschien bij Michele Radiori. Maar wordt weggestapt door de verdediging van Brugge. Die massaal teruggetrokken is. En gaat de bal weer richting het Olympiahalle. Ja, dat vasthouden, duwen, overtredingen maken. Het is vooralsnog een paar minuten in de bestuurtijd. En dat is 3-2-2.
1: Oké, dankjewel Marius. Met nog een paar minuten te spelen. Dus mocht er nog iets veranderen, horen we het graag. Dankjewel. 3-2 dus in het voordeel voor Brugge. Er zijn nog andere wedstrijden, in ieder geval al afgelopen. De wedstrijd tussen EGS 20 en Schijndel, die heeft u vanmiddag mee kunnen volgen. Daar is het 3-0 als eindstand. Met de 3-0 die live vermeld werd. De wedstrijd tussen Vossenbosse Boys en Juliana Mil staat inmiddels op 2-4. En bij HVV Helmond tegen Volharding, daar is het nog steeds 1-1. Brugge is het tegen Olympia 18, dus 3-2. Er is nog meer voetbal gespeeld vanmiddag. De wedstrijd tussen Leunen en IJsselstein eindigde in 2-2. Leunen stond voor met 2-0 tot een paar minuten voor tijd. Maar in de slotfase wist IJsselstein dat toch nog gelijk te trekken, waardoor de eindstand dus 2-2 werd. Er is nog veel meer voetbal. Straks hoor je alle uitslagen rond 4:15. Zometeen hoor je nog een verslag van het tafeltennis van de Red Stars uit Venray. En zometeen gaan we ook eventjes kijken wat de heren van Boxmeer hebben gedaan bij het hockey. Ze speelden vanmiddag thuis tegen Uden.

0: Good to be loved van Bob Marley en The Wailers. Je luistert naar Zondagmiddag Live. Het is 4 minuten voor 4:30. Straks om 6:00 dan speelt het Nederlands elftal een uitwedstrijd in Servië tegen het Nederlands elftal, of tegen Servië dus. En ik zit even te kijken of ik al de uitslag een beetje kan te pakken kan krijgen. Dan moet ik eventjes bladeren. Maar volgens mij is er nog verder niks bekend over deze opstelling. Tenminste, Frimpong, Frimpong zit niet in een wedstrijdselectie voor het duel met Servië. En er zijn ook verder weinig fans verwacht daar in Belgrado. En het lijkt erop dat de opstelling op 2 plekken gewijzigd kan gaan worden. Mocht ik de opstelling hebben, dan hoor je dat ongetwijfeld. Straks dus nog de uitslagen van het voetbal. We zijn ook nog op zoek naar de uitslagen van het hockey bij de heren. Boksmeer tegen Uden. En verder speelde vanmiddag ook nog Venraai thuis tegen Mierlo. En Civicum uit Kuik, dat speelt in de tweede klasse een thuiswedstrijd, of speelde tegen Berkel en Schot. Daar hoor je straks meer over. Eerst eventjes terug naar de uitslagen. De uitslagen van eerder dit weekend. En dan gaat het voornamelijk om de wedstrijden die al gespeeld zijn. Ja.
1: Dit zijn de sportuitslagen van afgelopen weekend.
0: Want die heb ik inmiddels verzameld voor je. Bij het basketbal, de Jumping Giants tegen Akros, werd vanmiddag gespeeld in de vierde divisie. Eindstand 64-62. Dan de heren van de Jumpers 76 speelden gisteravond bij een Tantalus 6 in Eindhoven en wonnen daar met 77-64. Hockey bij de dames vanmiddag werd er gespeeld. Venraai tegen Mierlo eindigde in 1-3. In de derde klasse Civicum tegen Hoco uit Oosterwijk werd 5-0. En Boksmeer speelde in diezelfde klasse tegen Horst en dat werd 2-2. En dan gaan we naar het volleybal. De dames van Havok speelden thuis tegen Setup in de tweede divisie. Eindstand 1-3. In de eerste klasse G werd het bij Avans uit Sandbeek tegen Flamingo 56-3 uit Gennep 3-1. Bij Vokana 3 tegen Shock 82 uit Kijk werd het 1-3. In de eerste klasse H was dat. In diezelfde klasse speelde Polaris 2 uit Helmond thuis tegen Actief Roy uit Venraai, werd 0-4. En VCP uit Oplo dat speelde thuis tegen Vamos 4 uit Middellangeboom en dat werd 4-0. In de tweede klasse was dat. Dan bij de heren in het volleybal. In de promotieklasse D werden bij Avans Activia Havok het combinatieteam tegen Niveau 68-2 4-0. En Weredi uit Gemert speelde in de eerste klasse G thuis tegen Shock 82 uit Kuik. En de Kuikenaren wonnen met 0-4. Handbal, uitslagen heb ik al voor je. Bij de heren werd het in de eerste klasse A tussen MHV 81 en Swift 2 uit Helmond 19-35. En in de tweede klasse werden het bij de Flyers en HVW, Habo en Helios, combinatieteam 29-18. Bij de dames werd er gespeeld Zomeren tegen Manuel uit Venraai. Hier werd het 16-22. En in diezelfde eerste klasse B werd er gespeeld tussen Vespo uit Venhorst en HVW uit Wanrooy. Het werd 22-21. Dan was er ook nog korfbal bij de dames. In de dameshoofdklasse werd het tussen Zwift en Pilkov 13-12. Merselo speelde tegen Heumen, werd 5-19. Rosselo tegen Oranje-Wit. Rosselo uit de Reuzel tegen Oranje-Wit uit Leunen werd 16-8. Des uit Vierlingsbeek tegen Diosa werd 3-7. En Nijnsel dat speelde thuis in Sint-Oederode tegen Yes Klik. Combinatieteam van uit mijn hoofd Venraai-Wilbertoort, dat werd 7-6. Dan was er ook nog voetbal bij de dames. SSS 18 was dit weekend vrij. In de derde klasse speelde Volharding Sandbeek thuis tegen Sparta 18 Vici Melderslo. Het combinatieteam. Het werd 1-3. In Graven werd, of nee, sorry, in de Gravenaren van EGS 20. Dat speelde uit bij Sparta 25 in de derde klasse F. Het werd een 3-1 nederlaag. En bij de wedstrijd tussen HRC 14. Die speelde thuis tegen Juliana Mil. Hier werd het 4-0. Missen we dus alleen nog maar de uitslagen van het hockey bij de heren. Die krijg je zometeen. En zometeen hopen we ook even een gesprek te hebben met Ben Pieper van de heren van Boksmeer. Want zij speelden vanmiddag dus thuis in Boksmeer tegen Uden.

0: Marcel Waters. En Gypsy Woman uit de jaren 90. Het is 5 minuten over 4:30. We gaan eventjes schakelen met hockeyclub Boeksmeer. Zij speelden vanmiddag thuis in de derde klasse tegen Uden. En aan de telefoon hebben we nu Ben Pieper, de spelercoach, hè?
1: Ja, correct. Goedemiddag.
0: Of mag dat niet meer in de, vierde, in de derde klasse dan?
1: Ook hier mag het nog. En ook hier werkt het.
0: Oké, het werkt. Want dan geef je al iets weg, hè?
1: Ja, dan geef ik eigenlijk al te veel weg. Sorry.
0: Hoe gingen jullie deze wedstrijd trouwens in? Want laten we daar eens mee beginnen.
1: Wel een beetje angst in de benen. Vrijdag nog in de beker gespeeld.
0: Oh, ja.
1: Uitwedstrijd. Wij hebben wat blessures. Dus wij hebben vrijdag met 13 man gespeeld. Dus 2 wissels. Dat is wel echt wel aan de weinige kant. Mm-hmm. En wij stonden vandaag ook maar met 13 man op het wedstrijdformulier. Dus de beentjes waren zwaar. Uden degradant uit de tweede klasse. Ook nog goede uitslagen neergezet. Maar wel met van tevoren afgesproken dat we met het nodige vertrouwen wel op veld mogen stappen. Want in principe, als je niks te verliezen hebt, dan speel je ook een stuk vrijer. En we hebben echt weer een dijk van een wedstrijd gespeeld en 4-1 gewonnen.
0: Dat is mooi. Ik zie het hier ook staan, 4-1. Kan je de kwarten een beetje beschrijven?
1: Ja, wij kwamen het eerste kwart met 1-0 voor. Wij speelden wel, wij hadden het heel defensief staan, waardoor we weinig ruimte weggaven. En probeerden we in de snelheid aan counters te komen. Daar had Uden niet echt een antwoord op. Dus eerste kwart mooie via een counter op 1-0. Tweede kwart maken we er 2-0 van. Dus gaan we 2-0 de rust in. En dan weet je dat helemaal de benen beginnen vol te lopen. Uden had 16 man, dus 5 man op de bank zitten. Dat die tweede helft helemaal met deze nazomerse temperaturen, dat het nog wel eens lastig kan gaan worden. Maar we bleven eigenlijk, en dat zie je in de afgelopen wedstrijden de hele tijd, dat wij heel georganiseerd blijven, in tegenstelling tot andere jaren. Dus wij krijgen nog wel de 2-1 tegen, maar gelijk daarna de 3-1. En in de laatste minuut, als Uden echt moet forceren, dan komen we met de 4-1. Dan is de wedstrijd op slot.
0: Ja, precies, 4-1 overwinning dus. Jullie doen ook mee in de stand. Want ik zie dat jullie nu derde staan. Ja, derde.
1: Ja.
0: Dus dat gaat goed eigenlijk.
1: Ja, dat gaat. Ja, we hadden van tevoren wel dat de thuiswedstrijden, dat we daar gewoon de punten moeten pakken. En het is natuurlijk een beetje afwachten hoe iedereen erin staat. Wat de verschillen zijn. Maar nu met de 2 uitwedstrijden waar we ook beide een gelijkspelletje hebben gehaald. En beide thuiswedstrijden gewonnen. Dus nog ongeslagen.
0: Ja.
1: Ze zijn maar lekker op weg. Helemaal als je kijkt naar, want je weet nooit hoe zo'n seizoen gaat. Als je kijkt naar de onderste regionen, dat daar helemaal geen punten worden gepakt. Is dit verschil wat je nu al opbouwt, kan wel heel fijn zijn.
0: Ja, zo is dat. Je zit ook nog maar in het begin van het seizoen. En je zit nog een beetje in de flow, denk ik, van het vorig seizoen. Misschien kan het een beetje tegen gaan vallen lopend het seizoen.
1: Ja.
0: Maar misschien, de punten die je dan hebt, die zijn in ieder geval meegenomen.
1: Ja, exact. We houden dat wel. Want we hebben wel eens over doelstellingen gehad.
0: Ja.
1: Want nu wordt er uiteraard gepraat over promotie, et cetera. Maar wel een beetje met een knipoog. Maar het is gewoon zo dat we inderdaad nu nog in een lekkere flow zitten. Dus alle punten die we nu pakken, zijn mooi meegenomen.
0: Realistisch blijven, dat is het belangrijkste.
1: Exact.
0: Precies. 4-1 overwinning, volgende week weer een wedstrijd.
1: Ja, Mierlo uit. Gelukkig maar 1 wedstrijd. En eerst maandag wordt geloot voor de beker, voor de derde ronde. En die is dan de week erop, dus we blijven de wedstrijdjes lekker aan elkaar rijgen. Dus we gaan er volgende week maar weer nuchter in en hopen dat we weer kunnen stunten.
0: Ja, met goede moed in ieder geval. Dat hoor ik
1: dat wel.
0: Oké. Nou, wensen we jullie vast veel succes voor de komende wedstrijden en spreken we jullie volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Bedankt. Dankjewel.
1: Doei.
0: Ben Pieper was dat van de hockeyvereniging Boeksmeer. Winnen met 4-1 van Mierlo. Van Uden. Want Venray dat speelde tegen Mierlo in dezelfde klasse. En dat eindigde in een 3-2 overwinning voor de ploeg uit Mierlo. Dat betekent dus dat Boeksmeer, zei ik net al, derde staat. Nog niet alle uitslagen zijn bijgewerkt. Donkey Shoot tegen Druten werd 2-4. Venray tegen Mierlo dus 2-3. En Gemert tegen Nut werd 3-3. Druten staat bovenaan met 9 punten. Oorschot is de nummer 2 ook met 9 punten, maar een wedstrijd minder gespeeld. Die wedstrijd van vandaag is nog niet bijgewerkt, zie ik. Dus dat is die wedstrijd. En Boeksmeer, dat heeft nu 4 wedstrijden gespeeld en 8 punten. staat dus derde. Venray zien we nu terug op plek 9 met nog maar 3 punten. Nog geen uitslag van Donkey Shoot, Civicum tegen Berkel Enschot. Die krijg je straks. Net als alle voetbaluitslagen.

0: Something Happens en Parachute. Liedje uit 1991 alweer. Het is 4:15, hoog tijd voor...
1: Zondagmiddag live met de voetbaluitslagen van vandaag.
0: Beginnen we in de vierde divisie. C, daar speelde Venray gisteren een uitwedstrijd bij LRC, verloor met 4-1. Roda Boys tegen Valkenswaard werd 0-1. Meersen tegen WNC 4-1. Baroni tegen Stedoco werd 0-3. Orion tegen Laar werd 4-1. Withorst tegen Mierlohout 2-1. Kampong tegen Nuenen werd 2-1. En MASV tegen AWC werd 2-1. Stedoco staat bovenaan met 15 punten uit 5 wedstrijden. LRC is de nummer 2 met 12 punten uit 5 wedstrijden. Kampong heeft er 4 gespeeld, 10 punten. Net als Valkenswaard, 4 gespeeld, 10 punten. Venray vinden we terug op plek 14. Niet zo best, 3 punten uit 5 wedstrijden. Dan de tweede klasse, Avanti tegen RPC 3-1. Stiphout vooruit tegen Rode werd 0-1. RKSV Hezen tegen Avenstein stond lang 1-0, werd uiteindelijk 2-3. EFC tegen Reuzelsport spectaculair 5-4. Gelderop tegen Oorschot vooruit 3-0. MWC tegen SV Budel 2-2. En Helmond tegen Volharding werd 1-1. Avenstein staat na 2 wedstrijden bovenaan met 6 punten. Avanti heeft er ook 6. Gelderop heeft er 4. Budel heeft er 4. Helmond heeft er 4. Volharding heeft er ook 4. Dan gaan we naar de derde klasse A. Daar won EGS met 3-0 van Schijndel. Volkel tegen Prinses Irene werd 3-3. Heeswijk tegen Festilent 1-1. EVVC tegen FC Uden 2-0. Venhorst tegen Sparta 25-0-2. WEC tegen Nooitgedacht 0-4. En Velox Nuland tegen Mariehout 0-0. Festilent heeft er 6 uit 2. Sparta 25-4. Uden heeft er 4, Nooitgedacht heeft er 4, WEC heeft er 4, EGS heeft er 4 en dan Prinses Irene heeft er 3. Tot slot de derde klasse B voor dit blok. DSW tegen Blerik 4-1, ZS2 tegen FCV Venlo 3-1, Heijen tegen United 2-0, Bruese tegen Olympia 3-2, Helden tegen Lierop 1-0. Mifano tegen PEC 20 4-3 en ASV tegen Vici werd 1-0. DSV staat bovenaan met 4 punten uit 2 wedstrijden. Vici is de nummer 2 met 4 punten. Lierop heeft er 4, Helden heeft er 4, Blerik heeft er 4 en Heijen heeft er ook 4. Dat zijn de uitslagen van de wedstrijden die tot nu toe, gespeeld zijn. Zometeen nog de vierde en de vijfde klasse. People.

0: One Republic nieuwste single Play That Toll. Het is bijna 5:10. Nog één keertje.
1: Zondagmiddag live. Met de voetbaluitslagen van vandaag.
0: En dan gaan we verder met de vierde klasse. Leunen tegen IJsselstein in de vierde klasse F werd 2-2. SSS 18 tegen SVOC werd 5-2. Maasduinen tegen Kronenberg werd 1-1. Meldersloot tegen Metrik 0-3. Hegelsom tegen Milhezer Boys 0-2. Excellent tegen DEV Arsen 1-0. Vierde klasse G. Hopse Boys tegen VBC werd 1-0. Agates tegen Milsbeek 3-2. Zes Langeboom tegen DWSA werd 1-1. Vios 38 tegen De Zwaluw 3-2. Bostonbosse Boys tegen Juliana Mil 2-4. En Vesta 19 tegen Constantia, dat werd 3-2. Is nog niet helemaal bevestigd, maar dat stond in ieder geval op voetbal.nl. Odilia Peel in de vijfde klasse E speelde tegen Oostrum. Spectaculaire wedstrijd, 6-3. De Middenpeel tegen Vitesse 08, 1-1. Gassel tegen Merselo werd 0-2. SVS tegen Sandbeek 0-4. En Astrantia tegen De Mortel 3-1. Missen we nog de uitslag van Bavos tegen Holthees. En mochten we die zometeen nog hebben, dan krijg je die. Dan krijg je die. Ja.

0: Hij blijft leuk, deze.
1: The Candyman van Sammy Davis Jr. Op, nou ja, het is 4:05. De opstelling van het Nederlands elftal, die heb ik inmiddels voor me. Het is zo dat Max Meerdink in de basis staat. En Joey Veerman ook. Verder bestaat de opstelling uit Verbrugge in het doel. Van Dijk en Van Hekken als achterin. Samen met Dumfries en Van der Ven op de backs. Dan Veerman, Reinders en Gravenberg. En in de aanval dus Somerville, Gakpo en als spits dus Meerdink, die het meer dan verdienstelijk deed afgelopen donderdag tegen de Duitsers. Dat is de basisopstelling vandaag in de wedstrijd, in de uitwedstrijd tegen Servië, die weer om 6:00 begint. Ik heb nog één uitslag voor je van het hockey. De heren van Civicum uit Kuik, die hebben vandaag gespeeld tegen Berkel en Schot in de tweede klasse D. Ook spectaculair. 4-4, dat was de uitslag. Ik heb geen uitslag meer van de wedstrijd van Bavels. Die zal ik u moeten onthouden. In de vijfde klasse D speelden zij dus thuis tegen Holthees. Maar daar hebben we dus nog geen uitslag van. Dat betekent wel dat we alle andere uitslagen hebben gehad. Dat betekent dus ook dat we klaar zijn met deze uitzending van Zondagmiddag Live voor de omroepen van Omroep Land van Kuik en Omroep Vendraai. Zometeen weer de normale programmeringen. En wilt u nog eens wat teruglezen qua sportprestaties van de afgelopen 2 dagen? Dan kan je dat doen op de sociale media van jouw lokale omroep. Wat mij betreft wens ik u nog een hele fijne zondag. Volgende week zit hier Peter van der Oever.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jetten een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn-demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jetten benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
3: Land van Kuik. 50 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.

0: De 55 Plus Show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Op deze zondag hebben wij een gesprek met Bert Veldpaus. Bert, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Bert, jij bent van welke organisatie?
2: Ja, ik ben bestuurslid van Welzijn Ouderen Mil.
1: Oké.
2: En in die hoedanigheid mag ik Uit op Zondag organiseren, ja, samen met wat andere mensen.
1: Daar gaan we het vandaag over hebben.
2: Ja, ik heb het begrepen.
1: Uit op Zondag.
2: Uit op Zondag.
1: En dat is natuurlijk in Mil en omstreken, maar Uit op Zondag is ook wat groter, hè, denk ik dan.
2: Ja, het is van oorsprong, volgens mij, wat ik ervan begrepen heb, is het begonnen in Kuik, in een Boksmeer. En het is in eerste instantie ook al eens eerder geprobeerd op te zetten in Mil. Dat is toen niet helemaal goed verlopen, heb ik begrepen. Maar uiteindelijk is het dan toch met wat medewerking van andere partijen in Mil.
1: Ja.
2: Zoals, misschien mag ik ze noemen.
1: Ja, en die mag je noemen.
2: We hebben te maken met Pantijn.
1: Ja.
2: En we hebben te maken met de seniorenbelangenvereniging Mil, wat vroeger de KBO heette.
1: Ja, okay.
2: En samenwerking met de Wester, die ons de ruimte ter beschikking stelt. En,
1: het gemeenschapshuis in Mil-West.
2: De Wester,
1: ja.
2: En zodoende hebben wij begin dit jaar een start gemaakt om één keer in de maand, de laatste zondag in de maand, een Uit op Zondag te organiseren. En dat lijkt dus heel veel op wat al wat langer gebeurt in Boksmeer en in Kuik. En bij ons is het nu van start gegaan.
1: Sinds dit jaar, hè?
2: Sinds dit jaar, ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, want ik wou je, je hebt het al bijna verteld, ik wou je net vragen. Wat is nou precies, nou ja, wat doen we dan op die zondagmiddag?
2: Nou, de gedachte is dat er wat mensen zijn, vooral de senioren, die mogelijkerwijs op zondagmiddag wat eenzaam zijn. Omdat mogelijk in de ochtend komen de kinderen op bezoek om koffie te drinken. En dan gaan ze in de namiddag aan de kinderen met de kleinkinderen hun eigen ding doen. En dan blijft papa of de oma of opa, die blijven dan achter. Nou, en om die eenzaamheid een klein beetje beter te laten zijn, hebben wij gedacht van met die andere organisaties Uit op Zondag. Zo is de titel. En dan is één keer in de maand is dan de gelegenheid om gezamenlijk wat te doen. Vaak een koor of een bingo. Of we hebben van alles al gehad. Hè, film of fotomiddag. Om die mensen een paar uur te vermaken.
1: Ja.
2: Dat is het, doelstelling.
1: Ja, daar ging mijn vraag eigenlijk naartoe. Van wat gebeurt er nou eigenlijk op die middag? En nou heb je een klein beetje verteld voor wie het is. Hè? Het is wel met name natuurlijk voor de senioren een beetje bedoeld. De zondag is soms wel eens een beetje een verloren dag. Hè? Zo van, de rest van de week hebben we toch over het algemeen wel van alles te doen.
2: Ja.
1: Maar op zondag is het dan toch een beetje naar buiten kijken gebeuren.
2: Ja, nou,
1: en dat proberen jullie daarmee dus
2: te doorbreken.
1: Te doorbreken. Ja, dat is een mooi woord.
2: Juist.
1: En van allerlei dingen. En Land van Kuik breed hoor ik al wel. Dus het is ook in Kuik. Ja, ik heb het in de krant, met name de Maasdriehoek, wel eens voorbij zien komen dat het dan ook in Kuik. En volgens mij Graven doet het ook, dacht ik al.
2: Maar Graven heb ik nooit gehoord. Boksmeer wel. Boksmeer is het wat anders. Daar doen ze het maar op één plek. In Kuik rouleren ze. Dan zetten ze een linde, dan in Haaps en dan in Beers. En wij hebben dan ook één plek. We hebben de Wester.
1: Vaste plek. Bij de Wester.
2: Ja, ja.
1: Nou ja, als het mooi weer is, dan kun je daar heerlijk naartoe wandelen natuurlijk.
2: Nou, inderdaad. We hebben dus als mede-organisator Pantijn. En Pantijn heeft natuurlijk wel wat ouder publiek. En die zitten wat meer vast aan rolstoel. En we hebben geprobeerd met rolstoelvervoer. En dat is nog altijd een heikel punt om die mensen op een goede manier in de Wester te krijgen. Maar we proberen nog altijd, dus ook bewoners van Milstaten, zoals het tegenwoordig heet, om die toch naar de Wester te krijgen. Want ook Pantijn levert hun bijdrage voor de organisatie.
1: Ja, ja. Ze maken echt deel uit van de organisatie.
2: Ja.
1: Zorgen dat het allemaal van de grond komt.
2: Ja, inderdaad.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En Nou heb ik wel eens, maar misschien doen we dat straks na de muziek eventjes. Wel eens een paar posters zien hangen her en der. Er wordt redelijk aan de weg getimmerd in de zin dat er bekendheid aan gegeven wordt.
2: Zeker.
1: Het staat ook in de Nije Krant.
2: 50 plus pagina, staat het iedere keer in.
1: Oké.
2: En dan mag ik ook nog wat mij aan organiseren.
1: Ja.
2: Dus toevallig staat het nu van deze week ook weer in de Nije Krant. Dus meestal is het vrijdags voor de zondag komt nog een apart artikeltje in de Nije Krant van wat er op dat moment...
1: Het is nu net 5 uur geweest, dus het is voor nu net afgelopen. Natuurlijk. Maar vanmiddag is het dus ook uit op zondag geweest.
2: Ja.
1: En wat heeft er vanmiddag gespeeld?
2: Op 27 september hebben we het dan over, hè?
1: Ja.
2: Dan heeft uit Boekel, het dansorkestje, het Spult, heeft gespeeld.
1: Oké.
2: Dat is eigenlijk omdat we steeds wel merkten bij koren dat de mensen toch ook wel ooit van de voetjes van de vloer willen hebben. Dus we hebben gedacht van... Dansen is voor sommige mensen ook nog wel een leuke bezigheid. Dus we hebben gedacht van we organiseren. We contracteren het Spult uit Boekel.
1: Oké, kijk, leuk. En weet je al meer? Voor de komende zondagen, in de rest van de maanden. Maar dat doen we na het volgende muziekje.
2: Oké.

0: De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.
1: Ja, luisteraars, we zijn in gesprek met Bert Veldpaus van Welzijn Ouderen Mil. En Bert is hier vanmiddag om ons het een en ander te vertellen over Uit op Zondag. En net voor de muziek hebben we al een klein beetje behandeld. Wat is nou Uit op Zondag? Nou, het is eigenlijk gewoon een gezellige middag voor iedereen eigenlijk. Ja, we hebben het een beetje over gehad, een beetje gericht op de senioren. Maar als nou die senioren kinderen hebben, medioren zijn dat dan, hè, ja, met een mooi woord. Mogen die ook komen?
2: Zeker, zeker. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
1: Ja, het is voor iedereen.
2: Iedereen mag bij.
1: En wat kost het?
2: Nou, je zult ervan versteld staan, maar het is helemaal gratis.
1: In deze tijd.
2: In deze tijd.
1: In deze tijd van dure benzine en dure diesel, ja, is het helemaal gratis.
2: Nee, we moeten gewoon zeggen van dat we op allerlei manieren toch wel wat centjes binnenkrijgen. We hebben een goede sponsor. Ook wel zijn ouderen. En ook Senior Belangenvereniging braagt een steentje bij financieel.
1: Okay.
2: Dus op die manier hebben we voor het jaar, dit jaar, gewoon de financiën helemaal rond. We kunnen al die orkestjes en al die koren kunnen we gewoon betalen. Ja. En ook de Wester moeten we natuurlijk toch wel wat voor betalen.
1: Ja.
2: En op die manier hebben we dus voor dit jaar het programma rond.
1: Ja, ja.
2: Misschien kan ik het programma vertellen.
1: Als je daar zit, hè, de gezellige middag natuurlijk. En, ja. Of toneel of dans of foto en film heb je ook verteld.
2: Ja.
1: Maar dan wil je ook wel een kopje koffie of een glaasje bier of een glaasje wijn drinken.
2: Ja.
1: Is dat dan ook gratis?
2: Nee, zover gaat het niet. Dat zou te gek zijn. Dan krijgen we half mild binnen als het allemaal gratis is.
1: Dus
2: de entree is gratis.
1: De entree is gratis.
2: De consumpties zijn
1: dus als je wat wilt nuttigen, dan moet je.
2: Maar zeer betaalbaar.
1: Ja, okay.
2: Zeer betaalbaar. Het is gewoon normale horecaprijzen op mils niveau.
1: Oh, horecaprijzen op mils niveau. Dat klinkt bijna als een raadseltje. Maar goed, ja, niet te duur dus.
2: Nee, niet te duur. Nee.
1: Oké. Okay. Toen we net aan het vorige blokje, wou ik met je beginnen over van wat komt er nou zo de komende maanden dan aan optredens voorbij?
2: Ja, we hebben dus net het Spult gehad. Hè,
1: ja, ja, die zijn net vanmiddag geweest.
2: Succesvol optreden gehad. 25 oktober hebben we Visserskoor Beers.
1: Ja.
2: Dat is een gezelschap van.
1: Dat had je al gezegd. Het is steeds de laatste zondag van
2: steeds
1: de maand.
2: Steeds de laatste zondag van de maand.
1: Ja, dus dat is makkelijk te onthouden, luisteraars. Iedere laatste zondag van de maand kunt u gratis, ja, vooral dat, naar de Wester om een leuk optreden, een leuke presentatie, een muziekje. Nou val ik jou natuurlijk weer in de reden, want je was aan het vertellen wat er in oktober kwam.
2: 25 oktober, Visserskoor. En die hebben dus inderdaad een gezelschap van mannen die dan vooral zeemansliederen zingen. Die vertellen er ook nog een grapje bij tussendoor. Dus dat is helemaal.
1: Die daar in Beers hebben de Kraaienbergse plassen gekregen en dan hebben ze in één keer een Visserskoor.
2: Nou, volgens mij was het koor er al eerder als
1: dan de Kraaienbergse plas.
2: Dan hebben we dus Mils Trots, de straatlappen.
1: In november?
2: 29 november, de straatlappen uit Mil.
1: Oké, luisteraars, noteer het in je agenda.
2: Wereldberoemd in Mil.
1: Ja, ja.
2: Dan hebben we intussen 27 december.
1: Kijk.
2: En dan hebben we Versles uit Rijkenvoort. En die hebben we in het voorjaar ook al een keer gehad. En dat was ons zo goed bevallen. En ook de bezoekers vonden het een meezingkoor.
1: Ja,
2: dus dat
1: werd
2: allemaal hele bekende oude smartlappen die dan over de buren gaan. En iedereen van onze leeftijd, zal ik het maar zo noemen, kent die liederen.
1: Ja.
2: Dus dat is december. En dan sluiten we het jaar af. En dan gaan we ondertussen met een kleine werkgroep gaan we weer denken over 2027. Want we hebben elkaar beloofd dat we in 2027 doorgaan met.
1: Want het was dit jaar voor het eerst in Mil.
2: Ja, dat was eigenlijk een proef. Gaat het? Loopt het?

0: nog wel eens aan een harmonie of zo, om die nog eens een keer te vragen.
1: Oh, oké, okay. en dan is dus ruimte is geen probleem.
0: Nee, bij de Westen kunnen we alle kanten
1: op.
0: De goede kanten.
1: Ja, uiteraard.
0: Dus dan is het dus wat ik net zei, het programma van 2026. En tegen die tijd, dan in december, denk ik dat wij kunnen bekendmaken we in de eerste helft van 2027 gaan doen.
1: Dus de beslissing. Dit was een, wat dan met een mooi woord, een pilotjaar heet. Ja, een proefjaar. Ja. Dus de beslissing is genomen dat Uit op Zondag een blijvertje is.
0: Ja, zeker. Zo, of het moet gruwelijk teruglopen, dan moeten we het knuppel
1: In het hoenderhoek gooien.
0: Maar wij denken dat het wel
1: gaat lukken.
0: Kan gaan.
1: Ja. Dus, luisteraars, Uit op Zondag, iedere laatste zondag van de maand.
0: Komt allen.
1: Ook in 2027
0: juist,
1: dus.
0: Ja.
1: Iedere laatste zondag van de maand. Dat is natuurlijk wel gemakkelijk te onthouden.
0: Lijkt mij wel.
1: In de Wester. En dan is daar een leuk optreden. Waarbij je eigenlijk alleen maar je consumptie hoeft te betalen.
0: Juist. Als je nou kwijt bent, dan kun je het volgens mij ook in de Boy. Hè? We gaan als Pels en Ouder ook de Boy weer uitgeven. Ja. En daar staat ook iedere keer...
1: Dus in de nieuwe Den Boy, die straks in december weer...
0: Daar zet het programma dan niet in, want dan weten we dat.
1: Maar wel het fenomeen Uit op Zondag staat daar dan wel in.
0: Juist. Dus, en we zijn ook dat mensen gewoon de kennis uit andere dorpen zeggen van... nou, we gaan gewoon met z'n allen met een familie uitje gaan we naar Uit op Zondag. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Je broer en je zus van 5 dorpen verderop meebrengt. Ja. Nou, dat mag.
1: Oké, nou prima. Ja, luisteraars, u hebt het gehoord. Een heel leuk nieuw initiatief wat succesvol is. En soms hoor je vaak een heleboel negatieve dingen, maar dit is dan toch weer wat moois en wat positiefs. En heb je niks te doen op zondagmiddag? En ik heb zelf ook altijd wel eens dat ik denk van, wat zou ik nou toch eens weer gaan doen? Hè? Want de meeste winkels zijn dan toch weer dicht. En dan kun je gezellig uit op zondag.
0: Zo is dat, aankoop. En we hebben ook een hele goede penningmeester die iedere keer de munten verkoopt. Die ken jij ook, die man.
1: Over muntjes.
0: Er wordt
1: met muntjes gewerkt.
0: Ja, dus de Wester die had graag niet elke keer contant geld in de la. Dus die hebben we met hen afgesproken dat we muntjes van dit welzijn oudere mil logo erop. Ja. Als je bij binnenkomst betaal je gewoon een aantal muntjes.
1: En dat is dan uiteraard alleen voor de consumpties.
0: Ja.
1: Dus je kunt wat muntjes kopen. En daar heb ik wel eens vaker last van. Dan koop ik muntjes en dan kom ik in de rest van de week. En dan denk ik van, oh god, dan heb ik nog weer muntjes. Heb ik die niet opgemaakt. Kan ik die dan de volgende zondag ook weer opmaken?
0: Uiteraard.
1: Die muntjes blijven gewoon geldig voor Uit op Zondag.
0: Ja, je kunt nou niet de muntjes van de autoscooter inleveren, want dan werkt het niet. Zijn de muntjes van welzijn ouderen.
1: Ja, ik heb nog wel een paar campingmuntjes, maar dat werkt niet.
0: Werkt niet.
1: Nee, oké.
0: Okay. Helaas.
1: Prima, nee, dat is me duidelijk. Maar heel goed.
0: Ja.
1: Dus gratis entertainment, met een mooi woord.
0: Ja.
1: En de consumptie moet je zelf betalen. En die was...
0: Schappelijke prijzen.
1: Schappelijke prijzen. Oké. Okay. Goed. Ja, Bert, hartelijk dank voor je aanwezigheid hier. En het uitleggen wat Uit op Zondag is. En als de mensen willen weten hoe het is, dan zou ik zeggen, kom kijken. Hè?
0: Ja, ik zou zeggen, zegt het voort en neem iedereen mee.
1: Ja, want de eerstvolgende keer is natuurlijk dan...
0: 25 oktober.
1: 25 oktober, de laatste
0: Visserscorebeers.
1: Visserscorebeers. Nou, mensen, lijkt me hartstikke leuk. Dus zet het alvast in je agenda.
0: Juist.
1: Maar het komt ook in de krant voorbij. En
0: 50 plus pagina.
1: Het hangt overal.
0: Iedereen bekend. 50 plus pagina staat het altijd in. Op de 14 dagen.
1: Bij de tandarts in de dokter ligt er ook een postertje.
0: Inderdaad. We hebben een hele goede bereidwillige medewerker die alle toestanden hier in Mil. Hier in de Millesweert. En bij de
1: overal
0: fysiotherapie. En overal hangen die dingen.
1: Dus mensen, ogen open houden.
0: Juist.
1: Kijken. Uit op zondag, het leukste uitje op de zondag.
0: Eén keer in de maand.
1: Eén keer in de maand.
0: De rest mag je zelf even wel.
1: Okay. Ja, niet te gek, hè? Bert, hartstikke bedankt.
0: Okay.
1: En tot de volgende keer.
0: Oké, tot ziens.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Een goedemorgen, Mientje.
3: Goeiedag, Henk en Martin. En natuurlijk al diegenen die lusteren.
2: Ja, inderdaad. Het wordt hartje zomer, dus dan zal ik het wel over de zomer hebben.
3: Nou, in ieder geval iets wat met mooi weer te maken heeft.
2: Geweldig.
3: Want met mooi weer kunnen vissen. En ik dacht, laat ik het daar nou eens over hebben.
2: Oké.
3: Hey, wij iedere dag wel naar het water. Vissen was zijn lust en zijn leven. Hij wist nog niet hoe alles mos. Amper acht, hij had een tijd hem te leren. Maar dan die oude mens. Hij als visser al alles metgemaakt. Prijs gewonnen, veel medailles gehaald. Zijn schuur vol met wat een visser nodig had. Het keltje en die oude visser treffen elkaar ergens aan het water. Het manneke had toen zoveel vragen waar de mens wel een antwoord op wist. Nou vist het keltje en lag op zijn snoet. Zo ziet hem maar waar Yfkes helpen doet. Waar dobbers, waar huksjes en waar lijn. Goh, waar was dat keltje blij.
2: Ja, prachtig. En heeft hij ook iets gevangen?
3: Ja, inderdaad. Hij had al een fotootje gestuurd van dat hij vis gevangen had.
2: Ach, geweldig. Hartstikke leuk. Hé, Mietje, heel fijn. Dankjewel. En ik zou zeggen, geniet van het mooie weer. Zo moet ik het zeggen.
3: Ja, inderdaad. Want er komt nog heel veel mooie dagen aan. Dus laten we inderdaad ervan genieten.
2: Oké, dankjewel en tot ziens.
3: Joe, houdoe, tot volgende week.
2: Dankjewel, dag.

De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond.
7: Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde bij luchtmachtbasis RAF Fairford. De politie kreeg een melding over 3 verdachte busjes. Die worden onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Een gebied van 400 meter rond de voertuigen is afgezet. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een online video waarin hij claimt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De universiteit zegt dat de video onrust en bezorgdheid veroorzaakt. Tijdens de schorsing wordt onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
10: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
11: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
14: Omroep Land van Kuik.
5: De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: Op Amerikaans verzoek vanuit Wisconsin, Pussycat met Mississippi. En Pussycat was een popgroep uit Zuid-Limburg, om precies te zijn, die kwam uit Brunsum. Nou, hebben jullie een verzoeknummer, stuur het gewoon in naar Omroep Land van Kijk. Die geven het mij aan mij door en ik breng het op de radio. High Country Folks, welkom bij de 1805 to Nashville. Een trein vol traditionele country, back-to-back, wekelijks op Omroep Land van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jonas, All on Board, de tweede country song. En dit programma komt van Ronnie McDowell. You're gonna ruin my bad reputation.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Jonas.

McDowell, you're gonna ruin my bad reputation. En ik kreeg ook het verzoek om eens een keer wat Nederlandse country muziek te brengen van Nederlandse bands. Nou, dat gaat in dit uur gebeuren. En hier zijn de Tumbleweeds met Somewhere Between. Opgericht in de Kaatsheuvel door Ad en Ton Masseurs. De zanger is van Ine Masseur en ook Ruud Hermans trad tot deze groep toe in 1975. De Tumbleweeds, Somewhere Between.

Good Days, Bad Days, je hoorde T. Graham Brown. De Major Dundee Band die werd opgericht in Oosterhout in 1977 en staat onder leiding van Dick Altena. Nou, je gaat deze band horen met The Longer the Distance.

The jukebox has a 45. En dat werd gezongen door Clinton Gregory. Tilsa. Tilsa is een groep uit Brabant met Ruud Hermans, Hat Verheijen en Jos van Lieshout. Opgericht in 1981. En je gaat Tilsa horen met Me and You and a Dog Named Boo.

Tennessee Ernie Ford, The Ballad of Davy Crockett. Early Bird, en dat is een band uit Friesland. Die bestond al voor 1975, maar maakte een herstart in 1975. Je gaat de band horen met Blue Ridge Mountain Boy.

Talk Me to Texas. Het werd gezongen door Keith Whitley. En je kunt geen Nederlands countryprogramma brengen zonder dat je de stem hoort van Ruud Hermans. She Don't Know.

Country Woman, dat werd gezongen door Johnny Duncan. Ben Steeneker, zijn bijnaam is de godfather of Dutch country music. Hij trad dan heel veel op in de Verenigde Staten, onder andere in Indianapolis, in Carson City en in Nashville. Ben Steeneker, I used to love you.

natuurlijk kon dit alleen maar George Jones zijn. De Lone Ranger, Somerset, de Nederlandse volgende groep. En die komt uit Driebergen met de broers Ronald en Hans Somerset. Je gaat ze horen met Another Lonely Night.

Reprise, if you ever change your mind. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein Bordewol traditionele country back to back. Mijn naam is Jonas van Hoepland van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. En ik hoop dat je ook hebt kunnen genieten van Duits-Hollandse, ik wilde zeggen Dutch, maar Hollandse country artiesten. En we hebben er nog eentje. Een Engelse naam, Jimmy Lawton. Geboren in Oklahoma, maar kwam naar Nederland. I don't want to talk about it.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, wordt baas over eigen energie.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jette is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jette sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Daar zijn we weer. Goedenavond. Zo. Zijn we weer. Lekker. Twee uurtjes met het programma. Met Van Soesterbank tot de 9 uur. We begonnen met Clouseau Nobelprijs. En zometeen Danne Sammer.

Ja, New Kids. Ja, New Kids on the Block. Ja, of die zijn ook al alle leeftijd. Volgens mij ook ergens in de 50, zo ongeveer, denk ik wel. 7:07 hier bij Omroep Kuik. Tot 9:00 ben ik bij jou. En het begint langzaam donker te worden buiten, zie ik. Zometeen, Brian Adams, went to you.

0: denkt? Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
3: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik.
0: Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Zo, de Van Brugroep Kronenburg Park. Het is bijna 8:30 bij Omroep van Keuk, jouw radio zondag. Afsluit van het weekend. Zo, en de komende dagen wordt weer heerlijk weer. Zometeen champagne en How About Us uit de jaren 80.

Zo, laatste plaat voor klok van 9 uur. Volgende week, dan is er geen uitzending, maar 11 oktober weer. Ik zou zeggen, fijne zondag en tot over 2 weken. Houdoe, doei doei.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik.
2: dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31-196.

0: Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertsen is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit. De problemen die dat veroorzaakt zijn ook merkbaar in de gemeente Land van Kuik. Niet acute meldingen over mogelijke onveiligheid binnen gezinnen kunnen daardoor weken blijven liggen. Bij acute onveiligheid wordt wel direct gehandeld. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenbroedersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld, zag de fietster mogelijk over het hoofd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gegaan. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de aanleg van strategische brandgangen om natuurbranden te voorkomen. Dit onderzoek maakt deel uit van het nieuwe natuurbrandbeheersplan dat na de grote brand in Oostrum extra urgent is. Ook wordt deelname aan het grensoverschrijdende project Reborn onderzocht voor betere samenwerking in brandbestrijding. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nostalgie van de bovenste plank door de Ierse mannen van The Script. Op deze track nemen ze ons mee naar de magie van live muziek en het onbeschrijfelijke gevoel wanneer een heel stadion uit volle borst meezingt. Het gaat over het herbeleven van een verloren liefde door een herinnering die voor altijd gekoppeld is aan dat ene epische concertmoment. Dit is The Script met The Crowd Was Singing Wonderwall.
1: Got

gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het Land aan tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
0: De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De wachtlijsten bij Veilig Thuis Oost-Brabant zijn langer dan ooit. De problemen die dat veroorzaakt zijn ook merkbaar in de gemeente Land van Kuik. Niet acute meldingen over mogelijke onveiligheid binnen gezinnen kunnen daardoor weken blijven liggen. Bij acute onveiligheid wordt wel direct gehandeld. Een fietster raakte zaterdagmiddag gewond bij Oefeld toen ze werd aangereden door een oldtimer die deelnam aan de Zwanenbehoedersrally. De automobilist, komende uit de richting van Oefeld, zag de fietster mogelijk over het hoofd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gegaan. De gemeente Land van Kuik onderzoekt de aanleg van strategische brandgangen om natuurbranden te voorkomen. Dit onderzoek maakt deel uit van het nieuwe natuurbrandbeheersplan dat na de grote brand in Oostrum extra urgent is. Ook wordt deelname aan het grensoverschrijdende project Reborn onderzocht voor betere samenwerking in brandbestrijding. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer.
3: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente?

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: een verrassende en ijzersterke samenwerking. De wereldberoemde producer Marshmello slaat de handen ineen met de Canadese country- en folkzanger Cameron Whitcomb in de single Hello. Het nummer combineert rauwe, emotionele zang over de leegte na een verbroken relatie met een meeslepende beat.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

is het nieuws. Goedenacht. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.